0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstratie begon met een lichtjestocht en verliep lang relatief rustig. Wel werd er tijdens het protest vuurwerk afgestoken. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam, en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.

0: zometeen weer een vol uur. Met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek. Vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En pogingen tot brandstichtingen bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar dezelfde rol in Irak. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000, dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam daalde nog sterker. Het weer, het is op een enkele bui na droog en het is een graad of 3. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.

Jullie denken misschien dat ik gek ben, maar ik schaam me niet voor mijn tranen. Hadden jullie ooit een vriend gehad zoals ik, dan zou je weten waarom ik nu zo droef ben. Een vriend, luister maar. Eens maakte hij me wakker toen hij een lawaai op de prairie hoorde. Een kudde dieren rende recht op ons af. Maar hij kwam snel naar mij toe en redde mijn leven. Dat noem ik een vriend, of niet?

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en de poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een patrouillevliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Hij zou een ervaren wandelaar zijn. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De Amerikaanse acteur John Travolta is op het filmfestival van Cannes verrast met een erepalm voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. De acteur is momenteel op het filmfestival voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Coach. Het weer op een enkele bui na is het droog. Het is 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor schijnt ook de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.

0: De hits van toen en nu.
1: En nu.
0: RTV Slos.
1: RTV Slos.

0: actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos. Op

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen. Dat had volgens hem anders gemoeten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en een graad of 14. Dit was het NOS-journaal.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En ook een poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig, op het afsteken van vuurwerk na. Maar rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in. Maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar weer verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is nog niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. De Omgevingsdienst wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om 2 fabrieken die kooks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig op het afsteken van vuurwerk na. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. Bijna 60 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijke vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. Een Irakees die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. En ook een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen. Dat hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood. Dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet bevestigd door IS. De VS claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Daarnaast voerde het Amerikaanse leger eind vorig jaar luchtaanvallen uit op IS in Nigeria. Zeker 57 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie, waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijk vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. In Brasschaat, net over de grens in België, is een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Vier andere inzittenden raakten zwaar gewond. Alle inzittenden waren 16 of 17 jaar oud. De auto raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Volgens de politie is er mogelijk te hard gereden. In België kan een 17-jarige een voorlopig rijbewijs halen. Hij mag dan alleen met een begeleider rijden en geen passagiers meenemen. Ook mag er in het weekend niet 's nachts worden gereden. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in Amerika. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig en in de middag nog wat zon bij maximaal 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: Wonderland.
1: Maar toch. Ja, dat is dan natuurlijk weer een storende factor. Sorry hoor, maar we draaiden wel de heren van Tavares aan het begin van het uur, toen ze nog met z'n vijven waren, midden jaren 70. En van die onsterfelijke disco-klassiekers de hitparades inzongen. En dansten natuurlijk ook, want de is ook heel aardig. Hè? Synchroon met z'n allen. Don't take away the music, de broertjes Tavares. Welkom bij een nieuw uur van de show met zometeen 1966 muziek. Zeg maar prehistorie van de Haagse Sandy Coast. Hier zijn ze met Sorry, She's Mine.

0: time memory. Good time memory. It's the flashback party.
1: Net zojuist in de show een deuntje uit 1988 van Magic Lady. Bet You Can't Lose with My Love. Oh?

0: is toch wat met onze Reginald Dwight, tegenwoordig Sir in Engeland. Ja, hij is onderscheiden door de Engelse koningin vanwege zijn verdiensten voor de muziek. En dat kon je wel horen ook.
1: Come on, sail away, flashback party today.
0: Well, dat was wel even mooi hoor. Onsterfelijke goodbye, Yellow Brick Road. Zometeen nog veel meer muzikale verrassingen.

0: weer gezellig.
1: En vandaag weer een tweetal verhalen. Waarvan we dan toch zeg maar met enige nadruk erbij zeggen: doe dit thuis niet na. Want over geschrift gesproken, het is niet weer prima. Het verhaal van straks ook trouwens, want mijn lieve hemel, je krijgt er nog namelijk eentje voor je kiezen. Maar deze is toch wel het ergste, dus die doen we maar meteen ook het eerste. Meteen naar Premonition van Bonnie Pointer, 1984. Dit verhaal gaat over een inwoner van Nieuw-Zeeland. HIV-positief. En wat heeft hij nou gedaan, deze meneer? Die heeft zijn eigen bloed bij zijn echtgenote geïnjecteerd terwijl ze sliep. Zo raakte de vrouw besmet met het HIV-virus dat AIDS veroorzaakt. Oh, oh, oh, oh. De Sunday Star Times schrijft dat in Nieuw-Zeeland. Ik stak je, zo zei de meneer, omdat je wou dat je hetzelfde was als ik. Zodat je bij mij kan leven en me niet meer zal verlaten. De 33-jarige vrouw is daar natuurlijk niet blij mee. Ze vertelde aan de politie dat zij en haar echtgenoot wat relatieproblemen hadden, nogal behoorlijk. Het schijnt dat meneer haar twee keer heeft geprikt met het bloed. Met een naald waaraan dat geïnfecteerde bloed kleefde. Jackie. De vrouw weigerde seks te hebben met de man uit vrees dat ze met AIDS besmet zou raken. Nou, kan ik me iets bij voorstellen. Het is de eerste zaak van deze aard in Nieuw-Zeeland. De man gaf de feiten toe en zit momenteel achter de tralies. Hij kan een celstraf krijgen van maximum 14 jaar. En het vreemde, hij ontdekte de ziekte namelijk bij hemzelf tijdens zijn aankomst in Nieuw-Zeeland. Hij is daar naartoe geëmigreerd met zijn vrouw in 2004. En toen werd zijn gezondheid gecheckt. En toen zei ze van, hey, meneer, u heeft AIDS. Ja, dat is even schrikken natuurlijk. Maar deze meneer is wel helemaal, zeg maar, freaked out. Want anders dan doe je dit soort rare dingen toch niet, lijkt mij. Even diep ademhalen. Zegt u relatietherapeut? En het enige redmiddel is de muziek uit 1979.
2: Don't watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockinest, rock-steady beat of madness.

Zo, een beetje van de schrik bekomen van die malle verhalen van net. En natuurlijk van de muziek van onder andere The Police. En zeker ook Madness. Man, wat was dat een stel gek in 1979. Want voor The Police draaiden we One Step Beyond.

in het Engels draaien, zo'n plaat van ABBA. Dat kan altijd nog. Vandaar dat wij kozen voor de Spaanstalige Mamma Mia. ABBA 1975. En nog veel meer moois zit er aan te komen. Sterker nog, komt nu eigenlijk ook al. Uit het Verenigd Koninkrijk. 1983, muziek van Howard Jones.

0: luisteren niet zomaar naar een discjockey, maar naar de enige echte. Een fatsoenlijk mens heeft niet alleen zijn radio aanstaan, maar luistert ook naar Bert van der Laan.
1: Vriendenverhalen over vreemde mensen.
2: Ik heb je daar straks al gewaarschuwd. Hadden wij toen al een verhaal van een meneer uit Nieuw-Zeeland. Die toch wat driftig in de weer ging met een injectienaald met volledig verkeerd bloed. Notabene van hemzelf ook nog. Het wordt nog gekker. Alhoewel, ja. Het is natuurlijk ook subjectief. Het is maar net uit welke hoek je het bekijkt. Maar dit verhaal gaat over een pedofiel. Nou, kleurrijke types in de show, zullen we maar zeggen. En dan reken ik mezelf nog niet eens mee. Nou, dat is ook geen vergelijking in dit geval. Ik bedoel, ik draai alleen maar gewoon leuke muziek. Dit heeft u niet gehoord. De pedofiel uit Engeland. Een 66-jarige meneer namelijk. Die heeft daar een meisje van haar 10e tot haar 18e... Met enige regelmaat aangerand. Nou ja. Hij hoeft niet naar de gevangenis. Huh? Ja, dat dacht ik ook. De verdachte in kwestie, met naam en toenaam bekend bij de politie en zometeen ook bij jou. John William McConaughey, zo heet hij namelijk. Hij leidt aan obesitas en niet een klein beetje, maar vreselijk erg. Volgens de rechter namelijk is hij wegens zijn medische toestand niet in staat om in de gevangenis te gaan zitten. Het is onverantwoord. Jongen, jongen. Zijn celstraf namelijk wordt met 2,5 jaar opgeschort. Het is een uitzonderlijke situatie, zegt de rechter. Het inmiddels 44-jarige slachtoffer is niet tevreden dat de aanrander van destijds weer op vrije voeten is. Anderzijds, zegt ze, kan ik wel begrip opbrengen voor het argument van zijn zwakke gezondheid. Het schijnt dat meneer McConaughey thuis moet, hoe moet je het zeggen, afkicken van zijn obesitas en zwaar moet afslanken. Zwaar moet afslanken, hoor mij nou. In ieder geval, hij moet afslanken en dan kan hij naar de baaiers. Leuk vooruitzicht, maar ik zeg dan, ja, in dit geval heel terecht. En 2,5 jaar opschorten van die gevangenisstraf. Nou, laat hem gewoon wat sneller afvallen, zeg ik dan. Hè. Extra straf. Geef hem wat minder te eten elke dag. Weet ik veel. Maar goed. Bij deze. Nou, dat was het dan weer. Opwekkende verhalen in de show. Maar gelukkig is er altijd nog de muziekmuza.
3: Now, let's add the orchestra.
4: Bert van der Laan is helemaal incroyable.

0: Is het mooi, de muziek in dit programma.
1: Tenminste,
0: zeg ik zelf wel natuurlijk, hè. Of jij het leuk vindt, dat is weer vers 2. Maar het zal natuurlijk enorm helpen voor, zeg maar, het eendrachtsgevoel en zo. Dat jij het ook leuk vindt. The Rattles.
2: The Rattles.
0: Want ze kwamen uit Duitsland. En scoorden wel een enkele hit in Engeland in 1970 met The Witch. Dat dus daarnet, maar er komt nog veel meer moois aan. Echt wel. Straks nog Forecast, de mannen die je kent van Happy Days. Draai een plaat van ze van een paar jaar voor die Happy Days. Non-stop heette die, 1980. Maar eerst gaan we terug naar 1964. Met echte Mercy Beat. Een Engelse beat van destijds toen iedereen helemaal zwaar op zijn kop stond vanwege die muzieksensatie. Een wat onbekende bandje. Die je eigenlijk nergens hoort. Maar hier wel. De Escorts komen eraan met The One to Cry.
2: Bert van der Laan. The Flashback Party.

stop, dat zullen ze. Ja, gaat ook een beetje op voor het eind van dit programma natuurlijk. Dit uurtje tenminste. De platen bijkans non-stop op je afgevuurd. De Net Forecast 1980. En zometeen nog Brilliant uit de Engelse hitparade van 1986. Love is War. Man. Voordat het zover is, is toch wat fraais uit de beginperiode van de popmuziek. 1959 met de Impala's. En echt, het heet Oh Wat Een Gek.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt, maar ook om bedrijventerreinen. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood. Dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet door IS bevestigd. Amerika claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Nederland zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van Amerika. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en voor een messaanval op Joodse mannen in Londen. Hij zou ook plannen hebben gehad voor aanslagen in Amerika. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een vliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon en dan maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: Een goedemorgen, van harte welkom bij Kopwijzer op zaterdag 16 mei 2026. Het is 5 over 10, wij zijn bij u tot 12 uur. Ik geef u de onderwerpen tot 11 uur. We gaan in het tweede deel van dit eerste uurtje naar Voldenhoven, want daar wordt van alles georganiseerd. Dirk Brands is daar naartoe en die komt dadelijk live vanaf het Oldtimer Festival. En dan schuift hij een stukje op om verslag te doen van de havendagen die daar ook op dit moment worden georganiseerd. Tussendoor het lokale nieuws, maar wij starten met onze eerste gast. Hij is al aan tafel geschoven. Tinus Holteman, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Van Stem Steenwijkerland. Daar zitten we dan.
1: Ja.
0: Met nieuwe ingang van de nieuwe periode van 4 jaar, de vraag, hè, van welke portefeuilles heb jij? En toen dacht ik van, oh ja, dat is mooi, je hebt alles.
1: Ja, ik heb alles, ja. Ja, met één zetel heb je dus alles.
0: Met één zetel heb je alles, ja. Ja. Nou, dat klinkt goed, maar aan de andere kant kan me voorstellen dat dat best heel veel werk is.
1: Nou, dat is ook heel veel werk. We zijn natuurlijk al lang blij. In een korte periode van 2,5 maand tijd hebben wij dit voor elkaar gekregen. En toch een zetel gekregen. Kijk, het mooiste was natuurlijk 2 zetels. Dan kun je met z'n tweeën sparren en wat wisselen. Maar de komende raadsvergadering worden de burgerraadsleden geïnstalleerd. En bij ons worden ook 2 burgerraadsleden geïnstalleerd.
0: Dus op de achtergrond heb je sowieso al hulp. En deze mensen komen dan ook nog op de voorgrond. Dus die helpen jou daarbij.
1: Zeker.
0: Ja, het zal de mensen helder zijn. Het is al vaker besproken. Jij komt uit Buitengewoon Leefbaar. Ben je eigen partij begonnen. Die achterban die jij daarbij hebt gezocht. Hoeveel moeite heeft dat gekost om een stevig achterban te krijgen? Want het is voor deze periode die nu komt heel belangrijk.
1: Die achterban, hoe ik het voor elkaar gekregen heb. Er zijn doordat het anders is gelopen bij BGL. Mm. Ben ik daar bij weggegaan. En ik heb gesprekken gehad met een, laat ik maar zeggen, het oprichtingsteam. Het waren goede gesprekken. En toen is het gestart. En er zijn wat spreidingen geweest. Die heeft dit gedaan, die heeft dat gedaan. En ik ben de kandidaten bij langs geweest. En toch een lijst van 11 personen. We hadden er al 15, 16 op de lijst. Helaas, een paar vielen af door omstandigheden. Misschien over 4 jaar is dan kunnen aansluiten. Ja. Maar ja, toch een lijst van 11 kandidaten.
0: Oftewel, toen heb jij een ontzettend drukke periode gehad. Want om in zo'n korte tijd het voor elkaar te boksen, dat je een gevulde lijst hebt waarmee je ook werkelijk mee kan gaan doen aan die gemeenteraadsverkiezingen, dat is nogal wat.
1: Ja, echt al mijn vrije tijd ging erin. Dus, maar dat heb ik er ook zeker voor over gehad, want anders had ik dat niet gedaan. Ik doe het echt ook voor de gemeenschap. Niet voor mezelf. Er wordt wel eens vaker gezegd van tegen de politici, zeg maar, dat je het voor jezelf doet. Helemaal niet. Ik vind, het kan anders en het moet ook anders in de gemeenteraad. En daar zetten wij ons zeker voor in.
0: Maar nu jij trekker bent en inderdaad met één zetel in de gemeenteraad zit. Ja, je zei net al even, je had, ja, 2 was het mooist geweest. Maar wat ben je wel ontzettend blij met die ene?
1: Zeker.
0: Heb je ooit getwijfeld van als ik maar één krijg?
1: Zeker weten. Het was spannend de avond van de uitslagen, zeg maar. Mm. En er kwamen eerst minimaal de tellingen binnen. Maar later werden er steeds meer en meer. En toen was het al boven de 750 stemmen. En dat was er alleen. Dus daar waren we zeker blij mee. Ja.
0: Nu zit jij er alleen voor. Niet helemaal alleen. Daar gaan we het zo eens even over hebben. Maar jij bent wel het boegbeeld van Stem. Betekent dat ook nog iets voor je vrije tijd of voor je werkzame leven, dat je dingen aan de kant hebt moeten schuiven om dit te kunnen doen? Want dit vreet tijd natuurlijk.
1: Het vreest zeker tijd. Ik heb zeker, met de oprichting, zeg maar, dat was het begin, dus die 2,5 maand tijd. Ik ben zelf een nieuw huis aan het bouwen. Dat duurt al wat langer. Maar dat heeft echt wel zo'n 2,5 maand, 3 is dat stilgelegen, zeg maar.
0: Mm. Ja. Maar nu zit je een beetje in de flow?
1: Ja, het komt nu, zeg maar, de coalitie, onderhandelingen, zeg maar, die gesprekken die zijn bezig. Wij zitten dus er niet in. We hadden ons ook wel voor opengesteld.
0: Ja, want daar had ik nog even coalitiegesprekken.
1: We zitten dus niet in. Maar het is nu iets rustiger. Het is, er komen nog wel de PPN, die komt er dus aan. Dan heb je het zomerreces en dan is er weer een grote frisse start.
0: Dan ga je thuis weer bouwen.
1: Nee, ja,
0: ga je. Nu ook al natuurlijk. Maar die coalitiegesprekken, daar ben jij dan namens Stem alleen bij geweest? Of neem je dan ook iemand mee? Ik heb geen idee hoe dat gaat.
1: Nee hoor, er konden twee personen zeg maar, erbij. Dus ik had er iemand mee, zeg maar, die ook op de lijst stond. En van de hand daarvan zijn de gesprekken een gesprek geweest met de formateur, de bekender. En ja.
0: Wat vind je van het voorstel van hem, hoe het nu eruit zou kunnen zien wat hem betreft?
1: Het is gedeeltelijk ben ik en wij, zeg maar, onze fractie wel teleurgesteld.
0: Want hoe had je de vormgeving liever gezien? Ja, buiten het feit omdat je er zelf graag in had willen zitten.
1: Als je het nu zo bekijkt, zeg maar, er zitten vier verliezers in de coalitie straks.
0: Mm-hmm.
1: En dat doet niet recht aan de kiezer. En wij hadden het eerder gezien, zeg maar, nou ja, oké, BGL is de grootste. Die heeft er dan, nou ja, één, zeg maar, verloren. Ze hadden 8 zetels, nu 7 zetels. De VVD, zo hebben wij dat ook gezegd tegen de verkenner, de VVD is een beetje stabiel gebleven, niet zoveel verloren. Ja, de ChristenUnie wou niet meer meedoen, hebben wij toen begrepen. En ja, de PvdA GroenLinks, die heeft er 2 verloren. Dat is de grootste verliezer. Mm-hmm. Ja, dan moet je toch kijken een beetje naar de andere partijen en de winnaars.
0: En de CPB?
1: Nou, wij hebben dus gezegd van BGL, die heeft een lijst, zeg maar, wat grotendeels, merendeel, richting IJsselam-Steenwijk ligt. Dus aan de noordelijke kant en niet aan de zuidelijke kant. CPB zit aan de zuidelijke kant, is ook een lokale partij. Dus wij vonden wel dat de CPB daar goed in past. Nou, dat hebben ze nu ook wel gedaan. Ja, en we hebben gezegd als vierde partij, zeg maar, moet je toch even kijken, vonden wij toch naar een winnende partij. Mm. Dat recht doet aan de kiezer. En dat is dus niet gebeurd.
0: Nee, maar als je daar dan 1 partij bij had, als je bij wijze van spreken Partij van de Arbeid GroenLinks, had willen omruilen. Ja, wie zou daar dan op de plek kunnen staan? Niet 1 partij, dat zouden dan sowieso wel weer 2 zijn geworden.
1: 1 partij zou kunnen hoor, zeker weten. Dan hadden ze nog de meerderheid gehad. Dat was CDA of D66.
0: Ja, maar dan heb je wel een minime.
1: Ja, maar dan toch nog wel een meerderheid. Kijk, en een minimum, als het 1 of 2 zetels meer zijn dan de helft, dus zeg maar 15, 16 zetels, was dan toch wel genoeg geweest. En als ze dat nu te weinig vinden, wat wij vermoeden, zeg maar, van de verkenner, ja, dan zijn ze toch een beetje bang.
0: Wat verwacht je? Dit gaat door?
1: We weten het niet.
0: Je hoort er niks over.
1: We hoorden wel eens dat het moeizaam gaat, zeg maar, van sommige partijen, zeg maar. Dus ja.
0: Ah, binnenkort moet de klap er al op vallen, toch? Over een week? Ik weet niet eens. Volgende week, denk ik, of niet? Nou ja,
1: in ieder geval.
0: Ja, precies. Ja. Als het doorgaat.
1: Als het doorgaat.
0: Ja, precies. Ja. En anders beginnen er weer andere gesprekken. Gaan we maar vanuit.
1: Ja, dan zouden ze weer opnieuw moeten beginnen, denk ik.
0: Ja. We gaan even onderbreken met muziekje. We gaan luisteren naar City to City.

0: We praten met Tinus Holteman van Stem Steenwijkerland. We hebben het er even over gehad dat hij het in zijn eentje moet doen. In zoverre dat hij binnenkort wordt bijgestaan door twee burgerraadsleden. En dat sowieso op de achtergrond tal van mensen hem meehelpen. De meeste partijen hebben op maandagavond de fractievergaderingen. Doen jullie dat ook?
1: Ja, wij doen dat ook. Wij hebben ook gewoon een fractievergadering. En ja, zitten wij ook gewoon in het gemeentehuis.
0: Ja. Laten we even naar actuele zaken gaan. Waar ben je met name mee bezig, druk mee, zaken uit te zoeken en met mensen bevragen van wat vinden jullie ervan? Zijn er een paar hoofdzaken die nu spelen?
1: Wat nu speelt, zeg maar, ja, niet zoveel, ja, wel veel, maar zeg maar, wat is er afgespeeld, dat was zeg maar de locatie van de Johan Friesenschool hier aan de Meppelenweg, wat ze de locatie wilden, zeg maar. Daar hadden wij ook vragen gesteld aan de wethouder Trein Jonkman van of er een schone grondverklaring bij was. Mm. Nou, daar kon ze dus nog geen zeg maar, antwoord op geven. Ja, wat dan weer teleurstellend is, je vraagt het op dinsdagavond en je krijgt pas die maandag erop, 's middags, eind van de dag, krijg je pas de antwoorden van de wethouder.
0: En wat was het antwoord?
1: Het antwoord was dus nee.
0: Oftewel, het kan nog even duren.
1: Nou, dat dus niet. Maar wat dus bleek, dus dat was wel mooi. Dat dus stond dus niet in het stuk. Dus M.J. Elgersma van D66, die kwam er dus achter dat de grond al van de gemeente was. En dat gepacht werd. En dat is dus informatie dat eigenlijk wel in het stuk moet, wat voor ligt, zeg maar, in de Raad voor de Politieke Markt, dat er natuurlijk wat bijgevoegd moet worden en dat er niet achtergehouden wordt.
0: Maar desalniettemin moet er dan toch nog steeds wel een schone grondverklaring
1: dat
0: komen?
1: Dat moet nog steeds, ja. Klopt. En dat is hetzelfde. Wat een teleurstellend is, dat is aan het Steenwijkerdiep, het pand van de EDA, had ik dus ook vragen bij waarom was dat de gemeente moest kopen. Dat het dus toch van een andere eigenaar was. En de gemeente die heeft het dus gekocht, heb ik ook gevraagd gesteld van ja, hoe gaat het dan met de smerige grond, zeg maar, die eronder zit. Want als een gemeente iets koopt, dan zijn de kosten dus voor de gemeente.
0: Ja.
1: Nou ja, wat blijkt, de gemeente heeft het dus gekocht. Was een budget voor de grond schoon te maken. En nu blijkt dat er een groot kostenpost komt, dat er nog meer vervuild is. En de gemeente kan het betalen. Of tenminste, de inwoners kunnen het weer betalen. Wat heel teleurstellend is.
0: Maar wat zou een oplossing zijn dan voor dat? Want je wilt wel die ruimte hebben.
1: Als het iets van een pand van van iemand anders is, zeg maar, en een ander vastgoed, zeg maar, een ander vastgoed willen kopen, dan kunnen die zelf ook de onderhandeling hebben om het over te kopen. En niet de kosten dragen, zeg maar, de vervuilende kosten bij de gemeente, dat alle inwoners dat moeten betalen.
0: En wat is de reden geweest dat de gemeente in eerste instantie heeft gezegd van wij willen dit zelf hebben?
1: Dat is de grote vraag.
0: Maar die vraag ga jij nou stellen?
1: Die vraag hoeft niet meer gesteld te worden, want die is er al.
0: Hmm. Ja, daar kan dan niet meer teruggedraaid worden.
1: Nee.
0: Oftewel, dat is dan dus van de gemeente. Hoe zit het met de rest van de plannen die er zijn met het diep? Want er gaat nogal wat veranderen. Het staat, ja, gaat allemaal nogal op de schap.
1: Ja, er gaat nog wat gebeuren, ja. Heeft ook, zeg maar, het is op zich mooi dat het nu eindelijk eens een keer rond is, want het ligt al heel lang braak. Daar zijn we zeker blij mee. Maar ja, wat het ook weer zo is, we hebben toen een vraag gesteld waarom was boven de oude locatie van Rijkmans, waar nu zeg maar de Aldi komt, waarom daar geen appartementen boven komen. En dan wordt er door het college wordt er gezegd van ja, maar ja, de Aldi wil het niet in verband met geluidsoverlast, et cetera. En elke keer kan in Steenwijk, kan iets niet. En andere gemeentes dus kan dus wel. Maar als je er gewoon sociale huurwoningen boven doet, net als in Meppel en andere steden allemaal, 3 lagen hoog, moet je eens kijken wat voor woningen als je kunt realiseren op 1 locatie.
0: Maar daar kan nog wel iets mee, toch?
1: Daar kan niets mee. Dat is allemaal al uitgegeven qua vergunning. En dat is hetzelfde voor de nieuwe of de oude locatie van de Jumbo. Want de Jumbo gaat dus nieuw bouwen. Dus alles gaat eraf. Komen er ook geen woningen boven. Dat is gewoon teleurstellend. Kijk maar waar de Aldi nu zit. Zijn ook woonlagen boven.
0: Ja.
1: En zo moeten we veel meer woningen creëren in Steenwijk. De lucht in. En ook boven winkels.
0: Maar die plannen die zijn, neem ik aan, ook langsgekomen in de gemeenteraad.
1: Ja.
0: Toen jij erin zat.
1: Ja. Maar dan wordt de vraag stel ik dan wel van waarom worden er geen woningen gedaan? Ja, dat wilde vastgoedeigenaar niet, dat wilde hij niet. En of zo wordt er gesproken. Ja. En waarom kan dat in Steenwijk niet, zeg ik dan? En waarom kan het in andere gemeentes wel? Ja. Want in Steenwijk wordt heel vaak gezegd, ja, kan niet en wil niet. Nou, mijn opa zei vroeger al, kan hij liggen op Kerkhof?
0: En wil niet liggen naast.
1: En dat zijn wij nou ook. Steenwijk te veel gebruikt.
0: Ja, dat zijn dus zaken waar jij, waar jouw partij... hier, dit kun je niet meer terugdraaien. Maar zaken die langskomen waar jullie echt bovenop gaan zitten.
1: Ja, daar gaan we bovenop zitten. Maar ook, het duurt allemaal lang met nieuwbouw voor woningen allemaal. Met bestemmingsplanwijzigingen, et cetera allemaal. Maar je kunt ook al in diverse kernen, dorpen, kun je grond in voren kopen. En dan kun je de voorbereidingen al doen. En als je de grond al hebt en je moet nog een andere bestemming erop krijgen, zet er eerst flexwoningen op. Ga daaraan beginnen. Zorg dat onze eigen jeugd en onze eigen inwoners, zeg maar, woningen krijgen.
0: Zoals bijvoorbeeld het plan in Ossenzijl.
1: In Ossenzijl, dat zijn een paar giletjes, zeg maar. Ja, dat klopt. Maar ook in de andere dorpen wel. Zeker weten.
0: Ja, maar zo Ossenzijl is dan ook nog wel weer een project van mensen die daar wonen en die dat trekken.
1: Ja,
0: want dat heb je wel nodig natuurlijk, hè?
1: Dat de mensen het zelf willen. Het is heel knap dat hun dit voor elkaar hebben gekregen. Ja. Daar waren wij als raad ook echt voorstander van.
0: Ja. En dat heb je in andere plaatsen misschien net iets minder? Of ja, ik weet het niet.
1: Ja, nou kijk, zoals als je kijkt in Wandelpeveen duurt het heel lang. En dan zit je weer bij Natura-gebied. Dat heb ik ook nog wel iets
0: over. Oh, Wandelpeveen is trouwens ook best actief. Die laat zich ook regelmatig zien. Van,
1: ja, nou, die laat zich ook regelmatig zien. Het is wel een bouwlocatie waar de school nu staat, dicht bij Natura 2000. Mm-hmm. En dat is natuurlijk wat het grootste risico. Maar aan de westkant van de Perelaar, richting zeg maar, de Blauwe Hand, daar is toekomstige bouwgrond. Dat staat zeg maar, al lang op papier. Gemeentehuis in Steenwijk kunnen ze daar niets meer van vinden. Maar de bewoners die daar aan de grens wonen, aan de sloot wonen, die hebben dat toen meegekregen toen ze de grond kochten. Let op, toekomstige bouwgrond aan die zijde, zeg maar. Begin dat land al te kopen. Die boer is gestopt, die heeft geen opvolgers, die heeft geen kinderen daarvoor. Zorg dat je met die boer, zeg maar, een prijsovereenkomst krijgt, zeg maar, dat je die grond kunt kopen al voor Wandbeveen. En zet het uit. En dan ben je zo 10 jaar ben je verder.
0: Daar ga je voor inzetten.
1: Daar gaan we zeker voor inzetten.
0: Ja. Dat zijn woningbouwzaken. Diep hebben we even besproken. Zijn er nog andere zaken die binnenkort op de rol staan... waarvan je zegt, van daar gaan wij echt bovenop zitten en induiken?
1: Er speelt nu wat af wat in de kranten dus zeg maar ook staat. Dat is dus Giethoorn met de varenvordering, zeg maar. Ja. Met vergunning uitverlenen. Daar wordt ook elke keer gezegd van... ja, dat is Europees, is dat vrijgegeven allemaal. Daar kunnen wij verder niets aan doen. Dat is ook weer zoiets. Ja, dat kan niet. Daar blijf ik bij.
0: Soms kan het ook niet, hè?
1: Wij gaan het onderzoeken, zeg maar, via een andere kant, zeg maar, dat er wel een stop, een rem wordt opgezet. En als er een rem wordt opgezet, dan kijken van welke kant als je op kunt om dat probleem, zeg maar, op te lossen. Want het probleem is alleen maar dat de vergunningen worden vrijgegeven en dat er steeds meer boten bij komen.
0: Steeds meer boten, ja. Ja, ondanks het feit dat het niet echt fantastisch weer is geweest de laatste periode. Ze heeft het al een paar keer volgezeten weer in Giethoorn. Ja, zie je die plaatjes weer langskomen dat je denkt van, oh, gelukkig dat fijn is. Vandaag niet naar Giethoorn zijn gegaan. Maar voor toerisme is het natuurlijk ook niet fijn.
1: Nee, het is zeker niet fijn. En het komt negatief in het nieuws. En we zijn een hele mooie toeristische gemeente. En waarvan Giethoorn natuurlijk de naam heeft. Dat is dan logisch door de oude film van Varen, zeg maar, van vroeger. Maar het zou wel jammer zijn dat het daar te kosten gaat door de negativiteit.
0: Gaan ook wel dingen goed, gelukkig,
1: zeker
0: in Steenwijkland, hè?
1: Zeker
0: zoals
1: weten.
0: De fietspaden.
1: De fietspaden, die zijn hier. We zijn een van de mooiste, grootste gemeentes die de fietspaden op orde heeft allemaal. Nee hoor, er gaan zeker dingen goed wel.
0: Ja, gelukkig maar. En bij alles wat niet goed gaat, dan houden jullie vinger aan de pols en gaan jullie de komende 4 jaar mee bemoeien.
1: Zeker weten.
0: Dines, dankjewel. Fijn weekend. En nou, tot een volgende keer.
1: Ja, tot de volgende keer. Dankjewel. En veel succes.

0: Een hele goede morgen, dit is het lokale nieuws. Mijn naam is Daphne Stavast. De avondvierdaagse Wolvenga wordt dit jaar gehouden van dinsdag 2 tot en met vrijdag 5 juni. De start en finish zijn dan vanuit ouds bij FC Wolvenga op Sportpark de Woluwiek. De avondvierdaagse Wolvenga wil meer verkeersregelaars. Wie geïnteresseerd is om te helpen is op maandag 18 mei vanaf 19:30 van harte welkom in de kantine. De gemeente Steenwijkerland gaat de komende periode op zoek naar een nieuwe ombudsman of vrouw die onafhankelijk persoon aan de slag gaat om inwoners bij allerlei problemen of klachten over gemeentelijke regelingen te helpen. Er is geld beschikbaar voor een ombudsfunctie voor 7 uur in de week. De druk op het stroomnet in Steenwijkerland neemt verder toe. Waren het nu tot nu toe alleen grootverbruikers die aanvragen moesten voor stroomaansluitingen, is het nu vanaf 1 juli ook gaat gelden voor bijvoorbeeld nieuwe woningen, winkels, scholen en laadpalen. Die waarschuwing geeft de gemeente Steenwijkerland woensdag af. Door de landelijke toenamelijke problematiek rondom de zogeheten netcongestie, filevorming op het stroomnet, moeten vanaf deze datum ook kleine verbruiksaansluitingen op de wachtlijst. Johan Wakker, coördinator van wijkagenten, spreekt van een zorgelijke situatie. Bij de politie van Steenwijkerland zijn de laatste weken zeker 10 meldingen binnengekomen over nepagenten. Er zijn nog geen verdachten aangehouden, al heeft dit fenomeen onze volledige aandacht. We hebben ook het idee dat de ellende veroorzaakt door nepagenten ooit gaat verdwijnen. Aldus Johan Wakker. De gemeente Steenwijkerland heeft het certificaat dementievriendelijke gemeente gekregen. Het certificaat is overhandigd aan wethouder Trein Jongman door vertegenwoordiger van Alzheimer Nederland. Op de nacht van donderdag van vrijdag heeft er na middernacht een ernstig ongeval plaatsgevonden op het fietspad langs de Olderwarkse weg bij Bassen. De twee fietsers zouden frontaal met elkaar in botsing zijn gekomen en vervolgens ter val zijn geraakt. Beide mannen raakten bij het incident zwaar gewond. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht. Dit was het lokale nieuws. Mijn naam is Daphne Stavast.
1: Dit was RTV Slos met nieuws uit de regio.

0: Ja, hier live in Volendam over Dirk Brands. We zitten hier aan tafel hier zo bij de... Waar zitten we eigenlijk, Dick?
1: Bij het paviljoen Zwemlust. Het ging over de camping, de Rakkerdien, zeg maar. Altijd festival Volendam.
0: Ja, dat is heel mooi. En nog meer aangesproken met burgemeester Erik de Groot. Goedemorgen, Erik.
2: Goedemorgen.
0: Welkom hier in Volendam.
2: Ja, hartstikke fijn. Mooie ochtend. Mooi onthaal. En een heel mooi evenement, het Oldtimer Festival in Vollenhoven. En we zijn hier gezellig met elkaar even bijeen. En een bakje koffie.
0: Ja, een bakje koffie gaat er wel in, denk ik, want het is nog niet echt warm vanmorgen. Hè?
1: Nee, het is, maar ik heb het weerbericht bekeken. Het blijft vandaag droog. Dus ik zou zeggen, kom massaal deze kant op. Ga er even uit en neem de Oldtimer mee. Dat is het mooiste natuurlijk.
0: Maar. Ja, de Oldtimer meenemen. Maar ik heb hier ook een motorfanaat tegenover me zitten. Staat er nog wat tussen of ga je dat nog even bekijken?
2: Nou, we gaan sowieso straks even bekijken. Ik was hier mooi op tijd, dus toen stonden er nog niet heel veel. Maar volgens mij stond er een MV Agusta bij de ingang. Dus die gaan we straks dan wel even met een speciale oog bekijken. En we maken nog straks een slagje over het festivalterrein. Om te kijken wat voor moois er allemaal staat. En inderdaad, het blijft mooi weer. Het is droog. Het is fris, maar doe een dikke jas aan en kom vanmiddag lekker genieten in Vollenhoven.
0: Ja, is dit de eerste keer, burgemeester, dat u in Vollenhoven bent?
2: Nee, dit is niet de eerste keer dat ik in Vollenhoven ben. Nee. Ik ben nu al verschillende keren hier geweest. En ik vertelde dat net ook. Het is eigenlijk een beetje een verborgen pareltje. Want je rijdt om Vollenhoven heen. Maar de bedoeling is eigenlijk dat je op een gegeven moment ook het centrum gaat bezoeken. En dan tref je iets heel moois aan. En zeker aan de achterkant. Vanuit dat perspectief kan je maar net hoe je er naar kijkt. Het is de voorkant op de achterkant. Maar ook de locatie waar we nu zijn. Aan het water, aan het strand, bij de camping. Een super locatie voor een stukje recreatieve ontspanning.
0: Ja, dat is het zeker. Hè? En Dick, wat is hier vandaag allemaal te beleven? Wat heb je allemaal in de pens? Het
1: is gratis parkeren in ieder geval. Springt tussen Stormaan, Mark Braderie. Oude tractoren, woonwagens, vrachtwagens, brommers en motoren.
0: Ja, en je hebt zelf ook nog een museum hier, hè?
1: Dat is aan de andere kant, dat is bij de camping, zeg maar. Die is vandaag ook gratis toegankelijk. Dat is Bulldogen staan daar. Dat is een trekker van, uit Duitsland. Was nu de John Deere, zeg maar, de voorloper van de John Deere.
0: Oké, en ik zag ook wat bijzonders vanmorgen. Ik zag heel blazen ergens op. Dat is een nieuwe hobby van je?
1: Ja, ik had nog niet zoveel te doen. Ik denk, ik begin maar met blazen. Dus ik zit bij de Zuiderzeeblazers. Vlieg mee, doe mee. Ik zei, ja, vooruit dan. Ik doe één keer mee, ik kan geen noot lezen, dus waar staat nood toe gaat goed. Binnenkort een concours, dus wacht af.
0: Dus jij wil wel live optreden straks?
1: Ja, vorige week stond ik met de Molen in Hasselt. Of in Hasselt, bij de Zwaluw, en we geblazen, zeg maar, bij een evenement. En we blazen eigenlijk overal waar ze ons vragen.
0: Ah, dat is wel mooi. Is dat ook nog iets voor uw burgemeester of zoiets te gaan doen als hobby?
2: Nee, ik blijf qua hobby toch nog steeds het voorkeur geven aan voetbal. En ik kan ook geen noten lezen, maar ik heb andere stukken te lezen, om het zo te zeggen. Dus ik heb het daarmee druk genoeg. En af en toe is het ook gewoon eventjes een boek lezen, is ook wel eens heel fijn.
0: Ja, even rust in het hoofd, hè. Dat is altijd handig natuurlijk. Eens even kijken, Dick, wat wil je zeggen?
1: Oh, ik had nog wat. Vanmiddag om 3:00 en komt Harm Bolters van Ancora, die komt hier nog zingen. Dus vanmiddag werd knetter gezellig, zeg maar.
0: Oh, maar dat is helemaal goed, hè. Maar dan bent u er niet meer waarschijnlijk, hè?
2: Ja, ik ga vanmiddag weer in dit geval niet direct naar Harlingen toe. Ik ga naar Blokzijl. Daar heb ik sleutels gekregen. Dus wij moeten schoonmaken en schilderen werkzaamheden doen. Om te zorgen dat we voor de zomer daar gaan wonen.
0: Oh, dat is interessant. Dus dat is even een mooi nieuwtje hier op de radio. En waar gaat u precies wonen in Blokzijl?
2: Ja, de precieze locatie ga ik natuurlijk vertellen. In Blokzijl. En dat zal wel bekend worden dan. Maar ik dacht dat het al wel bekend was. Maar inderdaad, ik ga in Blokzijl wonen. En daar hebben we ook zin in. En mooi fiet binnendoor, fiet dijkje in de Vollenhoven. En dan genieten van een mooie gemeente.
0: Ja, u spreekt echt een oud blokzieliger. Dus wat dat betreft is het natuurlijk wel heel mooi. En de Verlozen, wat vindt hij ervan dat de burgemeester in Blokzijl gaat wonen?
1: Oh, die Verlozen bol die er staat, zeg maar. Die is gebouwd in Blokzijl, hè. Dus ik vind het prima. Hartstikke mooi, als het maar in de gemeente is.
0: Ja, dat is helemaal mooi. Hey jongens, we gaan nu naar een muziekje toe.

0: Harm Bolters was het net, het liedje werd mij verteld. En we zitten hier nog eigenlijk best wel gezellig hier aan tafel bij me aangekomen. Deze aan de stoel. Goedemiddag, goedemorgen.
1: Goedemorgen nog, hè? Ja, ja. Nog steeds.
0: Ja, we waren er al vroeg bij natuurlijk, hè? Dus we bedenken al dat het middag is. Dus het is lekker warm hier, hè?
1: Het is heerlijk warm. Het is goed toeven hier op Takerdien. Dus hij nog een tijdem, gewoon langs komen, niet te bang wezen. Vaker weer te bang, hè?
0: Ja, vaker wel, hè. Hey, maar daar gaan we het niet over hebben. Maar we gaan het hebben over volgende week natuurlijk, hè. Want dan ben jij de grootste organisator van het feest de Havendagen. En daar gaan we wat meer over te weten komen. Wanneer begint het allemaal, Anne?
1: Ja, volgende week vrijdagmiddag beginnen we met de Olde Mensentour. Dat is, de senioren uitvallen over, die mogen zich opgeven om met de bustocht mee te doen. Dan krijgen ze tijdens de rit een hapje en een drankje en op het einde een lekker broodje kroket. Maar sommige oudjes die zeggen nog steeds van, god, die bustocht, dat was zo mooi, want ik heb plekjes gezien, ik heb van mijn leven nog niet gezien. En die dames en die heren zijn ruim de 80 gepasseerd, dus hoe mooi kan dat wezen?
0: Ja, dat kan inderdaad heel mooi wezen. Hoe is dat tot stand gekomen? Hoe is dat bedacht?
1: Ja, nou, het was in het verleden al eens eerder georganiseerd geweest. Maar goed, door organisatorische omstandigheden, vrijwilligers, financiën, is dat een beetje naar de achtergrond gedreven. Nou ja, zoals je weet hebben we sinds 3 jaar weer een nieuwe frisse commissie. Die probeert de boel daar weer op gang te houden, op gang te krijgen en er weer wat leuks van te maken. Nou, de Olde Mensentour was tijdens de vergadering toch altijd wel weer een dingetje wat boven kwam drijven. Dus we hebben wat mensen buiten de commissie bereid gevonden om ons daarmee te helpen. Ik noem dan een Klaas Laske, die zijn schoonmoeder die zit in het zorgcentrum. Die kwam op een gegeven moment bij ons schot en toch wel leuk, wil ik wel een handje in helpen. Je weet, het is heel belangrijk. We hebben binnen de Havendagen een kleine commissie van 8 man... die het hele weekend een beetje bestiert. Dus wat dat betreft is alle hulp welkom. Nou ja, Klaas Laske, die staat een beetje de aanjager van de Olde Mensentour. Wij regelen natuurlijk de boel. En daarnaast natuurlijk ook wat vrijwilligers uit het zorgcentrum zelf. Want je begrijpt, als er een bus klaar staat om 2 uur... en we beginnen om 1 uur met, ik zal het niet heel chic zeggen, met inladen. Dan heb je je tijd wel nodig, want ja, die komt met de rollator en die rijdt in een karretje. Daar weet je alles van, hè, Dirk. Dus het gaat altijd niet even vlot.
0: Ja, maar dat is mooi. Hè? Dat inladen, hoeveel laad je erin dan?
1: Ja, we hebben een bus, er kan 70 man in. We hebben tot nu toe nog 50 aanmeldingen. Nou ja, we hebben natuurlijk nog een week, dus er kan nog wat bijkomen. Maar...

0: We hebben er sowieso alweer meer als vorig jaar. We hebben er ook wat meer aandacht aan besteed. Dus we hebben een paar leuke sponsors gevonden die en de hapjes en de drankjes financieren. En de, ook een patiëntjes instappen. Dus dat is alleen maar goed.
1: Ja, dat is goed om te horen. Hè? Dat is de vrijdagavond. Is er voor de jeugd op de vrijdagavond ook nog wat te beleven?
0: Ja, we hebben dan twee evenementen op de vrijdag. Dat is dus de Olde Mensen Tour voor de oudjes. S'avonds hebben we een hele grote bingo. We beginnen redelijk vroeg met de bingo voor de jeugd. Met hele leuke prijzen. En s'avonds hebben we een volwassen bingo, die duurt tot een uur of 11. 7 speelrondes met echt hele leuke prijzen. We hebben net even een voorgesprek gehad dat ik tegen je zei van nou ja, de sponsoring in Vallenhoven gaat dus hartstikke goed. Kijk, zoals dit evenement waar we nu zitten, dat is natuurlijk toch ook een beetje zakelijk, hè? Want dat is een bedrijf die dat organiseert. Op een hele leuke, verstandige manier. Wij zijn toch afhankelijk van geld wat we van derden krijgen. En ons motto is ook wel, we geven niet meer uit dan we hebben. Maar de afgelopen 3 jaar hebben we toch best wel een leuk evenement op de poten kunnen zetten. En wat de bingo betreft hebben we geen klagen met aanbod van spullen die allemaal van de middenstand uitvallen over.
1: Ja, want er zitten geen commerciële gedachten achter de avonddagen, hè?
0: Er zit geen commerciële gedachten achter de avonddagen. We hebben een motto van wat de binnenkomt geven we uit. We hebben wel de afgelopen jaren een reservepotje opgebouwd. Dat willen we blijven doen om, als we een keer in Lustrum hebben, om een keer uit te pakken. Ons motto is van de plus en min is gelijk.
1: Ja, nou, dat is een hartstikke mooi streven. Hè? Zaterdag is er dan nog veel te beleven.
0: Zaterdag is in principe de prio-dag. Dan hebben we dus vanaf 10 uur braderie tot 5 uur is er van alles te doen. Dan is ook wat hier vandaag zit, het visserscore. Dat is gewoon vaste waarde in Vallenhoven. We krijgen een dweilorkest uit Surhuis de Veen op visite. Er staat een klimtoren. Er komt een dame die kinderen gaat sminken. En natuurlijk de hele dag braderie, 's avonds live muziek. De bottervaart, je hebt van alles te doen. Ook in Vallenhoven zelf, die mensen benaderen ons. Kerken zijn los, er worden exposities gegeven. Er zijn wandelingen worden daar georganiseerd. Dus zat te doen.
1: Dus eigenlijk, het is niet alleen bij de avond of in het vertier. Je kan in het stadje zelf kan je ook van alles beleven. En voor zondag, wat is er zondag te doen?
0: Zondag hebben wij als commissie zijn rustdag. Het is nog niet genoemd, maar we splitsen de avonddagen in tweeën. We hebben meer het organisatorische, dat is voor de avonddagen zelf, zoals braderie en dat soort dingen. We hebben een goede afspraak met de twee horecabedrijven Vallenhoven, die zeg maar, het op een bepaald moment van ons overnemen. En stel de braderie is afgelopen, dan gaat de live muziek beginnen. Dat is allemaal het pakje aan met de horeca. Maar we hebben dus zowel op de zondag, op de zaterdagavond, zaterdagmiddag, als zondagavond allemaal live muziek. En dat wordt allemaal verzorgd door de horeca. Zondagmiddag hebben we een wine and bites. Dan hebben we dus een wine and bites in combinatie met foodtrucks. Hele gezellige middag. Nou, het schijnt volgende week prachtig mooi weer te worden. Dus die wine and bites is dan ook maar ook de zaterdag is dan bomvol met mensen en gezelligheid. Dus wees erbij.
1: Ja, en die muziek, is die gratis toegankelijk? Of hoe moet ik dat zien?
0: Ja, de havendagen staat bekend om zijn laagdrempeligheid. Het meeste is gratis. Er staat bijvoorbeeld bij de Wine & Bites staat er bijvoorbeeld een fotoboot. Die moeten wij ook betalen. Nou, daar vragen wij een kleine vergoeding voor. Dan kan je lekker een fotootje maken van de gezelligheid. Maar over het algemeen, de braderie, visserscore, de klimtoren, het sminken, dat bieden we allemaal gratis aan.
1: En wat zeg jij als organisator, wat is de leukste dag om te komen?
0: Ik zou beginnen op de vrijdagmiddag en ik zou eindigen op de maandag. Want we hebben het over de maandag nog niet gehad, hè?
1: Nee, daar hebben we het nog niet over gehad. Hè? Dan ook nog een dingetje dan.
0: Ja, zeker. Maandagochtend organiseren we samen met de 4V's die ook het Corso organiseren. Hebben we dus het Pinksterrijden. Wijd en zijd bekend hier in de regio. Daar gaan alle jeugdigen uit Vallenhoven gaan op trekkers worden die rondgereden door de regio. Ik heb in meerdere stukjes in de krant ook gezegd van we beginnen met de Olde Mensen Tour. En we eindigen bijna met de kinderen op de aanhangwagen. Dus ja, hoe breed we het hebben, voor groot en klein, voor jong en oud, zijn we heel druk bezig. En dan hebben we smiddags nog havenspelen. Dan hebben we wat en een springkussenfestijn. Dus als de kinderen terugkomen van Pinksterrijden, dan worden ze welkom geheten onder aan de haven. Dan krijgen ze ook nog een ijsje. En dan als middags hebben we havenspelen, dan gaat de wat grotere jeugd en de korselwagens, die gaan met elkaar touw trekken en een beetje rouwdouwen. Maar heel gezellig het hele lange weekend afsluiten.
1: Ja, kortom, het is een heel goed en gezellig weekend. Ja. Zeg, mag ik jou bedanken hier zo voor deze geweldige informatie?
0: Ja, Dirk, en mag ik jou bedanken voor jouw aanwezigheid, zowel hier als en de aandacht die het heeft voor de haven daar.
1: Ja, dat is goed. Van terug naar de studio.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Minouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Minouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij het Tjaadmeer, op de grens van Tjaad, Kameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Bij een ongeluk in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Het gebeurde op een weg in Tilburg waar vaak te hard wordt gereden. Eind maart werd er daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen plaatsen. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt, blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dat gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt en om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat nog meer plekken worden ontdekt. Een deelnemer van een Grieks tv-programma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest worden geamputeerd. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou zijn overvaren door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonwolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig, in de middag nog wat zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: laatste politieke ontwikkelingen en de gebeurtenissen in de gemeente.
1: Ja, goedemorgen en even weer een andere stem. Maar ik neem het laatste uurtje op me. Ik ben Kimberly. En voor het laatste uurtje Kopwijzer spreek ik Albert Gaal en Richard Buitenhuis over de avondvierdaagse 60 jaar. Daniel Haveman en Manuel Gonzalez over scouting. Luc Greven over de vrijwilligersavond Kopje Cultuur. En ik begin met Wilco Verschuren over de uitbreiding van Slager van Ondermarkt en een nieuw spel bij de Waterbuffelvorm. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, en ik mis dus nu Prison Escape.
2: Nee, de Prison Escape is er niet meer bij. Maar de Slager van Ondermarkt is uitgebreid naar Gamescape Ondermarkt, waar de Slager onderdeel van is. En vanuit het idee Prison Break hebben we een nieuwe gemaakt. En die heet Farmers Quest.
1: En dan denk ik, Slager van Ondermarkt, dat klinkt toch een beetje luguber.
2: Het is niet luguber, maar het is wel een heel spannend thema. Het is een verhaal dat een slager vroeger alles is verbrand en nu eigenlijk zijn werk weer heeft opgepakt. Alleen de vraag is of die nou dieren slacht of dat er toch andere dingen gebeuren. Dus het is heel spannend, maar er zit geen acteurs of luguberheid in. Maar wel gewoon een hoopje spanning.
1: En dan is het een escape room.
2: Ja, dus dat is echt een escape room.
1: Je gaat met een groep de ruimte van die slager in en probeert dus te ontsnappen binnen een
2: binnen
1: uur.
2: 60 minuten. Ja, je komt binnen, dan krijg je in de nieuwe ruimte hebben we ook echt een ontvangstruimte nu. Dus daar krijg je eerst instructies. En dan krijg je op een gegeven moment zijn dat je naar binnen mag. Doe je allemaal witte overjas aan. En dan gaat het gebeuren en dan heb je 60 minuten de tijd om eruit te komen.
1: En toen dachten jullie, eentje is niet genoeg. We gaan door. Nee, we gaan iets nieuws verzinnen.
2: Klopt, ja.
1: En dan als ik richting Oldermarkt reis, zie altijd de Waterbuffelvorm.
2: Klopt.
1: Ik vind die beesten ook fascinerend.
2: Zijn ze zeker.
1: En toen dachten jullie, laten we hier eens wat mee doen.
2: Ja, we hebben daar al een tijdje samenwerking mee. En op een gegeven moment waren we op zoek naar een nieuwe groepengame. Want die zijn er eigenlijk niet. Hè. Het nadeel is dat je bij een escape room vaak maar één keer kan spelen. En dan met 6, 8 personen kan, max. En ja, we hebben nu weer een game bedacht waarbij je weer vanaf 15 personen in groepen speelt tot 100 personen. En dan echt gewoon tussen de buffels. Dus je loopt over het terrein. Je krijgt ook allemaal een passende kledij aan. En dan ga je het terrein op. En dan mag je op zoek naar de quest. En als je een quest hebt gevonden, dan ga je dat met je team spelen. Tegen de tijd, je bepaalt je inzet, je tactiek. En niets is wat het lijkt. Want op het moment dat je alles hebt, dan heb je ook nog jokers en alle topito's en dat soort zaken eromheen. En daarmee moet je zorgen dat je binnen een uurtijd zoveel mogelijk quests weet op te lossen.
1: Het is ook weer een uur.
2: Ja, het is weer een uur. Ja, bij elkaar ben je anderhalf uur bezig. Want de uitleg hier is langer ervoor. En voordat iedereen alles aan heeft en gaat zoeken, ben je echt wel anderhalf uur bezig. Maar het spel aan zich is een 60 minuten plus 10 minuten instructie.
1: En dit hebben jullie met elkaar bedacht?
2: Ja, het is een combinatie van een bedrijf in Nederland, waar wij van de licentie in Noord-Nederland hebben. En daarmee hebben we het spel bedacht. En de vraag vanuit de Waterbuffel kwam eigenlijk ook van, kunnen we niet iets leuks eromheen gaan doen? Toch wat breder oogpunt. Nou ja, toen hebben we dit met elkaar opgezet. En even kijken, 30 april hebben we alles gemonteerd en alles gedaan. En ja, als je nu overheen loopt, je staat aan de ene kant tussen de koeien, of tussen de waterbuffels, koeien mag ik niet zeggen, tussen de waterbuffels. En aan de andere kant loop je bij de ezel. Maar je kan ook gewoon in de winkel ergens iets zien en denken van, hey, wacht, verrek. Daar zit toch een tekentje op en dat is een spel. En dat is de interactie die je doet.
1: Dus met een groep kun je dan je daarvoor aanmelden, inschrijven.
2: Ja.
1: En op welke manier kan dat?
2: Dat kan gewoon op dit moment nog via onze e-mail. De site gaat volgende week definitief in de lucht. Op dit moment is die nog te boeken via gamescapeoldermarkt.nl. En dan is het gewoon een kwestie van aanvraag. We hebben geen online reserveringssysteem, omdat groepen, dat wordt zeg maar gecombineerd. Dus en vaak wordt het ook aangeboden in met iets vooraf, of een lunch, of we doen een barbecue aan het eind. Dat is een samenwerkingsverband ook weer met andere bedrijven uit de Oldermarkt. Met de stalhouderij, met restaurant bij Sam. Daardoor kunnen we eigenlijk een volledig pakket bieden, zowel voor de slager als voor Farmers Quest.
1: Ja, dus echt meer gericht op een dagje weg.
2: Een dagje weg, een middag uit. Maar wil je alleen het spel spelen, kan dat ook. Je bent nergens toe verplicht. En dan is het vanaf 15 personen is het te spelen. Tot ja, 100, 200 personen kunnen we handelen. En mocht dat niet willen op het bedrijf, bij Farmers Quest, dan hebben we zelfs de mogelijkheid om ook nog bij je bedrijf te komen.
1: Dat is helemaal tof natuurlijk.
2: Ja, is een iets andere variant, maar is wel een variant wat we kunnen doen.
1: En als je nou bang bent voor, ik wil zeggen, koeien maar waterbuffels?
2: Geen probleem, je staat er natuurlijk in zoverre tussen. Er staat altijd netjes een hek tussen. Alleen bij de dierenweide, maar goed, dat is een algemene dierenweide waar je doorheen mag lopen. Maar voor de rest wordt daar echt wel rekening mee gehouden. Maar je staat wel echt gewoon in de schuur bij de kippen, bij de buffels, op het terrein. Dus je, maar angst voor dieren hoeft niet te beperken.
1: Zit er nog wat in het vat?
2: Ja, we zijn druk door aan het ontwikkelen. We hebben natuurlijk in Gamescape hebben we ook nog een aantal mini-escapes. Daar hebben we Mystery Game als combinatie, zodat je de slager ook in twee groepen kan spelen. Dus dan kun je met 12 personen ook...
1: Dan gaat de ene groep even wat anders doen, en terwijl de rest in de escape room zit.
2: Ja, 6 in de room en 6 die spelen dan Mystery Game. En na een uur, 5 kwartier draai je om. Dat is een mogelijkheid. We hebben een aantal outdoor games. En we zijn nog druk bezig met ontwikkelen om sowieso iets met kinderen voor een kindergame te komen. En ja, dit smaakt naar meer. Dus er gaat vast en zeker wat volgen.
1: En waar kunnen wij dit volgen? Straks de website, denk ik?
2: Ja, we hebben gamescapeonthemarkt.nl. Ook onze socials daarvan. En vanaf, ik verwacht volgende week, is farmersquest.nl ook online. En daarnaast hebben we diverse varianten waar je kan kijken. En natuurlijk, niet te vergeten, de slager van Ondermarkt heeft ook een eigen site waarbij je wel rechtstreeks ook online kan reserveren.
1: En wat zijn ongeveer de kosten waar ik aan zou moeten denken? Nou ja, ik zou zeggen per persoon of per groep.
2: Nou, de slager heeft een vast bedrag. Dat is €130. En daarvoor heb je bij elkaar anderhalf uur plezier. Want je hebt van tevoren kom je ook nog even binnen. En Farmers Quest is vanaf €25 per persoon. En is dan anderhalf tot twee uur durend met alles eromheen. En de Mystery Game en die andere activiteiten gaan vanaf €12,5 tot €25 per persoon. Het ligt een beetje aan wat je doet, of je een combinatie doet. En we hebben ook VR-games waarbij je over een plank moet lopen, of waarbij je in een virtueel een aantal dingen moet oplossen. Dus ja, weet je, het hangt er net vanaf welke combinatie je wil.
1: Ja, meer informatie in ieder geval op de website en op jullie socials. En ik wens jullie heel veel plezier en heel veel succes.
2: Dankjewel.

0: te spreken.
1: Dat was Madonna met Sabrina Carpenter. En ondertussen is Luc Greven bij mij aangesloten.
0: Hartelijk welkom met dit, welkom geheten wordt met Madonna. Dat ik dat nog mee mag maken.
1: Ja, ik denk dat het toch wel een soort van guilty pleasure van Herman is, hoor.
0: Oh, zodoende.
1: Ja. Hij reageert niet, maar ik durf het wel te zeggen. En van mij hoeft de koptelefoon niet op, hoor. Je mag kiezen.
0: Ik kan zonder.
1: Ja, we zijn hier voor Kopje Cultuur. En eigenlijk in het bijzonder de vrijwilligersavond. Maar ja, ik ben heel benieuwd, Kopje Cultuur dit jaar. In hoever zijn alle voorbereidingen gestart, bezig?
0: Volgens mij is alles onder controle. Hey, maar ik
1: zegt een trotse voorzitter.
0: Ja, maar ik check het er niet op. Nee, wat ik kan niet zeggen natuurlijk. In mei, kijk, en ook in de laatste week, dan moeten er eigenlijk toch nog allerlei dingen geregeld worden. En ook tijdens het festival, dan weet ik dat er allerlei dingen gebeuren die niet zo bedoeld waren. Dus ook die waren dan toch wat onvoldoende gepland en zeker gesteld. Maar daar merken eigenlijk de mensen meestal niets van. Dus als er dingen verkeerd gaan, volgens ons, zijn de mensen dol enthousiast. En daar gaat het natuurlijk om.
1: Maar
0: er komt wel heel veel bij kijken. En bij dit 25-jarig jubileum komt er nog wel wat extra bij kijken. Kun je je voorstellen?
1: Ja.
0: Want we pakken flink uit. Vandaar ook dat we wat extra vrijwilligers nodig hebben dit jaar. We hebben de 22e, vrijdag de 22e, om 8:00 in de gemeente. Mensen die belangstelling hebben, komen om 7:45 zo'n beetje binnendruppelen. Hebben we een vrijwilligersavond belegd. Dat is voor de vrijwilligers die we al hebben. Dat zijn er al heel veel. Ik denk dat er zo'n 80 mensen met Kopje Cultuur druk zijn in dat weekend. En vanwege het 25-jarig jubileum hebben we nog wel zo'n 30 extra mensen
1: nodig. En wat voor soort mensen zoek je dan?
0: Nou, dat bezoeken mensen, zeg maar, die mee willen doen om geluk te verspreiden. Dat doen wij namelijk met dat festival Kopje Cultuur. Dat zeggen wij, wij verspreiden geluk. En als je daarom mee wilt doen, dan zoeken wij wel een plekje, zeg maar, waar je van betekenis kunt zijn. Dus dat komt wel goed. Je neemt gewoon jezelf mee en je neemt je enthousiasme mee. En dan valt er vanzelf een klus vrij en dan steek je je vinger op. Als je denkt van ja, dat is typisch iets waar ik wel goed tot een goed eind kan brengen. En kijk, soms zijn dat mensen. Kijk, er moeten bankjes en stoelen en vloerdelen en verlichting en weet ik veel wat moet allemaal gesjouwd worden. Dus als je op dat vlak kwaliteiten hebt, dan kom je wat wij even nemen, de bouwploeg noemen. Hè? Dus dat zijn een beetje de showers, zeg maar, van Kopje Cultuur. Hartstikke nodig, hoor, om dat tot een goed eind te kunnen brengen. En sommige mensen die hebben meer, zeg maar, die hebben meer gastheer of gastvrouw kwaliteiten. Dus die vangt dan het publiek op bij een van de kerken of op de markt of in het park enzovoort. Soms kun je doen aan de begeleiding van de artiesten. Ja, want voor ons is alles duidelijk, zeg maar, waar het zich af moet spelen. Maar ja, als een artiest ergens achter in het park geprogrammeerd wordt, dan is dat nog wel een hele kunst om zijn spullen daar ook te krijgen. Dus dan kun je ook even artiestenbegeleider worden, om er verzekerd van te zijn dat die mensen op hun plek komen en op tijd kunnen starten. En dat als ze vergeten hebben om zelf water te nemen, dat ze dan toch even wat drinken krijgen enzovoort. Dus er is een heel brede schade aan activiteiten.
1: En echt voor die dagen zelf?
0: Ja, nu gaat het even om de dagen zelf. Kijk, wij hebben zo'n 20-30 mensen die het hele jaar door met Kopje Cultuur bezig zijn. Die zijn nu al bezig zijn met de programmering van 2027. We kijken zo'n anderhalf jaar vooruit. Maar dat is meer bestuur en commissieleden. Dat loopt voor eerst wel. Maar mochten mensen zich geroepen voelen om tot het bestuur van Kopje Cultuur toe te willen treden, omdat ze denken van ja, maar daar kan ik echt iets aan toevoegen met mijn kwaliteiten. Mailt je maar, steek je vinger maar op. Luc@kopjecultuur.nl schrijf je dan even.
1: En dan Luc, L-U-C.
0: Ja, L-U-C, niet te vergeten. En dan drink je even een kopje koffie en dan breng hem in beeld. Wat voor competenties je hebt en waar je voor Kopje Cultuur in zou willen zetten. Dus we nemen, zeg maar, niet een vacature of zo tot uitgangspunt, maar de kwaliteiten van de mensen zelf.
1: Ja, dus
0: bij Kopje Cultuur dan altijd een plekje voor.
1: Ja, want voor alles, eigenlijk zeg je gewoon, als je denkt, ik wil geluk verspreiden.
0: Ja.
1: Of ik hou van dat festival en ik wil daar graag mijn bijdrage aan leveren. Ja. Is het in elke rol mogelijk?
0: Ja, zo is dat. Neem gewoon jezelf mee en je eigen enthousiasme. En dan zorgen wij dat je een goede plek krijgt in overleg met je.
1: En dan vooral dit, 25-jarige... Nou ja, 25e keer, want het is niet 25 jaar, want coronajaren tellen
0: even niet. Nee, het is eindelijk het 26e jaar en de 25e keer, ja. Ja. Ja, een coronajaar was verstandig, denk ik, om dat toch niet door te laten gaan. Dus de 25e keer, ja.
1: En wat gaat er veranderen?
0: Ja, dat wil je niet weten allemaal.
1: Ja, zeker wel.
0: En het sterke is dat je mag het ook nog niet weten.
1: de primeur,
0: ja,
1: hè?
0: Dat is maar op een paar dingen. Jongens, het wordt werkelijk wel geweldig. Kijk, wij gaan bijvoorbeeld die toren, we gaan met die stemmige toren, gaan we dingen doen. Die heeft die toren nog nooit beleefd. In die 500 jaar dat hij er staat, heeft die toren dat nog nooit mee gemaakt. En dat, als je dat ziet, zeg maar, als je dat ziet wat zich daar gaat voltrekken, dan zul je dat ook nooit weer vergeten. Dan kijk je vanaf dan, zeg maar, op een andere manier naar de toren. Dat zit erin. Ik hou nu, zeg maar, voldoende slagen om de arm. Hè? Ik verklap niks, hè? Ik verklap niks. Maar je wilt er wel bij zijn. Dat is op de vrijdag 4 september bij wijze van opening. Hè? Rond dat weekend van de Kopje Cultuur, niet alleen in het weekend van Kopje Cultuur, is er ook de revue Paradijsvogels uit West. Zijn we al bijna een jaar mee aan de voorbereiding bezig. Dus dat wordt echt een revue. Je kunt je dat voorstellen met liedjes en allerlei schetsjes enzovoort. Nou, ik heb die teksten gezien. Mensen, kinderen, ik kom niet meer bij. Soms, zeg maar, omdat het heel roerend geschreven is. We hebben heel veel verhalen uit Steenwijk West opgehaald. Van hoe ging dat nou in de jaren 50 en in de jaren 60 en de jaren 70? Als je met zo'n groepje mensen, zeg maar, die uit de Haarstraat komen, zeg maar, daar geboren zijn en getogen zijn, en weet ik veel, in gesprekken komt, dan houdt dat niet meer op. Werkelijk, als je met ze in gesprek gaat, dan kun je wel 4 avonden revue vullen in no time. En daar zijn zulke prachtige verhalen bij. En ik moet zeggen, Marcel Harmsen is de schrijver daarvan. Die heeft dat zo ingenieus vertaald in liedteksten en in dolkomische schetsjes. Dus dat wordt die revue Paradijsvogels volgende week gaan via de gemeente de tickets in de verkoop. Ik zou niet wachten, we doen 3 voorstellingen. Dus er kunnen 1800 mensen naartoe. Dus ik zou niet wachten met het kopen van een kaartje vanaf volgende week bij de meter.
1: Tof.
0: Nou ja, dat zijn maar een paar dingen. Maar die avond van de filmmuziek bijvoorbeeld, dat is een traditie geworden. Ja, jammer dat ik niet anders kan verklappen aan jou nu. Maar ik beloof je, dat we hebben dat opgebouwd de afgelopen 4 keer. En het wordt nu echt geweldig. Daar wil je ook bij aanwezig zijn. En verder hebben de mensen gevraagd, de afgelopen jaren steeds, hè, wat was de topper van dit kopje cultuur? En elk jaar kwam daar iemand uit. En al die toppers hebben we nu gevraagd om bij dit 25-jarig jubileum aanwezig te zijn. Dus het wordt ook een beetje een feest van herkenning. Zo'n Dado bijvoorbeeld, die fantastische komiek uit Duitsland komt dan terug. En de Hirondelles enzovoort. En die, hoe heet dat ook alweer? De hippie hoe heet dat beest ook alweer? Nee, wat helemaal viraal ging. En dat werd 500.000 keer bekeken enzovoort door het hele land in. Al die toppers van de afgelopen 5 tot 10 jaar, die komen terug ter gelegenheid van dit 25-jarige jubileum. Dus ja, dit wordt fenomenaal. Dus ook als vrijwilliger wil je daar wel een bijdrage aan leveren, want dan word je gewoon onderdeel van het feestje. Hè?
1: Ja, nou ja, ik vind zelf, mijn mening, ik vind Kopcultuur een van de mooiste weekenden hier in de stad. Ik geniet er altijd heel erg van.
0: Nee, ik wou er niet over beginnen, nu jij het zegt.
1: Want het begint 4 september, ja. Dus weer met een avond in het, op de markt.
0: Ja.
1: En dan 5
0: en 6 september. En om niet al te veel, zeg maar, in competitie met elkaar te geraken, is de revue is een weekend later.
1: Ja.
0: Ja, dus dat is.
1: We gaan naar een 2 weekenden festival.
0: Ja. Ja, dat is zo. Het komt nog erbij, zeg maar, dat we dit jaar samenwerken met Hendrik de Keijzer. En Hendrik de Keijzer die heeft een soort theatercaravan. En die gaat langs hun huizen. En die theatercaravan van Hendrik de Keijzer, die landt in het weekend van Kopje Cultuur rondom Ramswoerten.
1: Ja, want even voor de mensen die het niet weten, Ramswoerten valt onder
0: Ja.
1: Hendrik de Keizer. Het is een stichting.
0: De Villa, hè? De Keizer Stichting, die zorgt zeg maar voor kwalitatief hoogwaardige gebouwen om die in stand te houden. En de Villa Ramsoert is dat op Jugendstil vlak in het hele land eigenlijk. En hun Hendriks Caravaan, zo heet dat, die landt in het weekend van Kopje Cultuur rondom de Villa. Ja, dus, en die beginnen al, daarom begin ik, die beginnen al op de donderdag. Dus dat is 3 september. Ja, 3 september Hendriks Caravaan, 4, 5, 6 september de hele Kopje Cultuur, enzovoort.
1: En mochten mensen dus nu denken, ik wil hier een bijdrage aan leveren.
0: Ja.
1: De 22e, vanaf ongeveer kwart voor 8, in de Meente,
0: ja,
1: voor de vrijwilligersavond. En kom gewoon aan.
0: Kom gewoon aan en dan gaan we even met je in gesprek en dan kijken we wat je zou willen doen.
1: Ik wens jullie heel veel succes en heel veel plezier in de voorbereidingen. En tot de volgende keer.
0: Dank voor je tijd.
1: Wij willen de primeurs.
0: Kijk, daar zorg ik voor. Komt

0: Een hele goede morgen. Mijn naam is Daphne Savas. Dit is het lokale nieuws. De druk op het stroomnet in Steenwijkerland neemt verder toe. Tot nu toe hoefden alleen grootverbruikers voor een aanvraging op stroomaansluiting op de wachtlijst. Vanaf 1 juli gaat dat ook gelden voor bijvoorbeeld nieuwe woningen, winkels, scholen en laadpalen. Die waarschuwing geeft de gemeente Steenwijkerland woensdag af. Door de landelijke toename op problematiek rondom de zogeheten netcongestie, filevorming op het stroomnet, moeten vanaf deze datum ook kleinverbruikaansluitingen op de wachtlijst. De gemeente Steenwijkerland gaat de komende periode op zoek naar een nieuwe ombudsman of vrouw die als afhankelijk persoon aan de slag gaat voor inwoners bij allerlei problemen of klachten over gemeentelijke regelingen. Er is geld beschikbaar voor een ombudsfunctie voor 7 uur in de week. De avondvierdaagse Wolvenga wordt dit jaar gehouden van dinsdag 2 tot en met vrijdag 5 juni. De start en finish zijn als vanaf oud bij FC Wolvenga op Sportpark De Molenwiek. De avondvierdaagse Wolvenga heeft meer verkeersregelaars nodig. Wie geïnteresseerd is om te helpen, is op maandag 18 mei vanaf 7:30 van harte welkom in de kantine van FC Wolvenga. Johan Bakker, coördinator van de wijkagenten, spreekt van een zorgend werkelijke situatie. Bij de politie van Steenwijkerland zijn de laatste weken zeker 10 meldingen binnengekomen over nepagenten. Er zijn nog geen verdachten aangehouden, al heeft dit fenomeen de volledige aandacht. De gemeente Steenwijkerland heeft het certificaat dementievriendelijke gemeente gekregen. Het certificaat is overhandigd aan wethouder Trein Jongman door een vertegenwoordiger van Alzheimer Nederland. De nacht van donderdag op vrijdag heeft er na middernacht een ernstig ongeval plaatsgevonden op het fietspad langs Oldemarkseweg bij de Bassen. De twee fietsers zouden frontaal met elkaar in botsing zijn gekomen en vervolgens ter val zijn geraakt. Beide mannen raakten bij het incident zwaar gewond. Er was een traumahelikopter ingezet. Beide fietsers zijn naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht. Dit was het lokale nieuws. Mijn naam is Daphne Stavast.
1: Dit was RTV Slos met nieuws uit de regio.

0: En na het nieuws gaan we door met Daniel Haveman en Manuel González. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En wie naar het beeld kijkt, ziet een kenmerkend accessoire van de scouting.
1: Dat klopt, inderdaad. Dat is de das.
2: Zeker.
0: En die hebben jullie altijd om wanneer jullie voor iets doen voor de scouting?
2: Het scoutingactiviteit, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. En dan niet... Ik weet het niet.
1: Je weet het niet. Wat wil je zeggen?
0: De blouse?
1: De blouse.
0: De blouse? Is het een blouse?
1: Ja, het is een blouse. Ja, dat ligt er een beetje aan wat voor activiteit het is. Kijk, zoals dit. Ik heb dan wel mijn trui aangedaan en de das. Maar goed, 4 mei bijvoorbeeld, dan is het al volledig uniform.
0: Ja.
1: Dus.
0: Iets dichter. Dan is het net allemaal iets beter verstaanbaar voor de mensen aan de andere kant. Want jullie zijn hier, want jullie hebben al scouting iets gered. Zo staat het in de krant.
1: Klopt, inderdaad.
2: Ja.
1: Ja, nee, misschien een goede introductie daarin mogelijk te vertellen is. EHBO was ik ook actief, ben ik ook actief. En die vereniging stevende af op een bestuurscrisis. In die zin, er waren geen nieuwe bestuursleden gevonden. Ik had het erover in de bestuursvergadering bij Scouting. En eigenlijk zeiden de medebestuurders van mij van... goh, ja, dat is zonde om die vereniging verloren te laten gaan, een maatschappelijke organisatie.
0: Want dat is de vereniging die je hier bijvoorbeeld ook ziet bij evenementen, ja, die dan de EHBO doet. Tijdens de, ik noem het de vestingsfeesten, maar...
2: Eigenlijk alle EHBO-zaken die door hun geregeld worden.
1: Ja. Ja, klopt. En zo is het balletje gaan rollen. En toen hebben we gepraat. En toen hebben we gekeken, is het mogelijk om samen te gaan? Welke constructie? En het bestuur van de EHBO heeft ook echt wel naar de verschillende scenario's gekeken. Van wat is er mogelijk en wat is, welke optie zijn er? Een van de scenario's was dus inderdaad, en de meest kansrijke om te laten slagen, was dus samen gaan met de scouting. Dat is uiteindelijk een soort adoptie geworden. Dus de EHBO-vereniging is ontbonden en overgegaan naar de scoutingvereniging als een onderdeel van. Dat was gewoon juridisch even wat makkelijker. En er verandert niets in die zin. Alleen bestuurlijk gezien vallen ze nu onder de vlag van. Dus,
0: dus het bestuur van de scouting zegt eigenlijk... wij lossen jullie bestuurscrisis op en daardoor kunnen jullie blijven doen... het goede blijven doen wat jullie eigenlijk altijd al deden.
1: Kort samengevat, ja. Klopt. Dus dat is het. En beide verenigingen zijn natuurlijk maatschappelijk betrokken. En beide verenigingen zetten zich in voor de ontwikkeling. EHBO is natuurlijk ook belangrijk. Het is een klein ongelukje in een klein hoekje. En zodoende.
0: Ook wel praktisch voor jullie, denk ik. Scouting denk ik altijd, er gebeurt wel eens wat. Met dat geklauter en geklim en gevuur.
3: Valt mee. Nee, anders voordat we dadelijk... Nee, het valt mee.
0: Lekker naar buiten en ravotten en mooie leuke dingen.
3: Wel zoals het hoort. Ja, maar dat valt mee. Maar Er gebeurt wel eens wat.
1: Ja, maar
3: dat gebeurt overal.
1: Veiligheid staat voorop. Zeggen we altijd.
3: Absoluut. Dus.
0: En in de praktijk, wat gaan de mensen van de scouting ervan merken en van de EHBO? Dus niet bestuurlijk?
1: Niet bestuurlijk. Maar voor de EHBO, die verandert er eigenlijk in die zin in eerste instantie helemaal niks. Want die houden gewoon hun lessen op de avonden dat ze hebben. Of op de zaterdag of op de woensdagochtend. Zij kunnen proberen we ook daardoor nu weer wat evenementen te kunnen gaan draaien. We hadden helaas ook geen coördinator hulpverlening. Die zoeken we nog steeds trouwens. Maar in ieder geval binnen de scouting evenementen zouden we wel kunnen kijken. Misschien is dat een mooie opstap weer om te gaan beginnen daarmee. En daardoor komen de mensen, de leden van de EHBO, ook meer in contact met scouting. En de mensen van scouting is gewoon een makkelijkere kapstok en een springplank om de EHBO te gaan doen. Vanuit Scouting Academy, dus het Landelijk Opleidingsinstituut, is er ook al een samenwerking met Oranje Kruis. De EHBO-vereniging biedt de cursus aan via het Oranje Kruis. Dus dat is ook heel makkelijk in te voegen allemaal. Wij zagen win-win-win situatie.
0: En je kunt dus gewoon nog als
3: leek.
0: Bij de EHBO een cursus gaan volgen voor het Oranje Kruis, verandert helemaal niks.
1: Nee, er verandert helemaal niks. Dus dat het is alleen dat dus inderdaad de EHBO-vereniging van Steenwijk in die zin blijft bestaan. En daardoor inderdaad de mogelijkheid is dat een leek EHBO-diploma kan halen en blijven behouden.
0: Is het nodig? Denk je?
1: EHBO-diploma? Ja. Zeker.
3: Altijd.
0: Dat is een beetje een rare vraag om te stellen, maar...
3: Je hoort er nooit slechter van.
0: Hebben jullie hem allebei?
1: Ja, zeker.
0: Ik ga er vanuit.
3: Ja.
1: Je bent zelfs instructeur geweest, of niet?
3: Ja, ook zelfs dat nog.
1: Ja.
3: Maar helaas niet meer.
1: Helaas niet meer.
0: En waarom zouden mensen toch echt dat EHBO-diploma moeten halen?
3: Omdat, zoals het gezegde zegt, een ongeluk zit in een klein hoekje. En voordat je het weet moet je dus eventueel hulp verlenen. Ja, en als je dan niet weet wat je moet doen, dan wordt dat wel vervelend. Kan het vervelend worden. Dus ja, daarom. Eigenlijk altijd wel. Ik zeg al, je wordt er altijd beter van. En een pleister plakken kan iedereen wel. Maar als je dan nog weet hoe die het beste moet plakken, dan komt dat zeker goed.
0: Ja, of als het iets ernstiger is dan een pleister, hè?
3: Ja, nee, ja, goed, maar het begint bij een pleister, hè?
0: Ja.
1: Nou, en het is natuurlijk daarnaast ook een wat ernstiger hebt dan ook een stukje bewustwording van hoe te handelen. En al doe je maar iets, beter iets doen dan niets doen. Maar goed, in ieder geval de stappen, de procedures. En zeker als je naar een reanimatie toe gaat, dat je ook gelijk kunt handelen voordat je 112 hebt gebeld, bijvoorbeeld.
3: Dus. Ja, je wordt ook een beetje voorbereid natuurlijk op het feit, als je je EHBO-diploma gaat behalen, dat je, dan word je voorbereid op dat er eventueel iets kan gebeuren. En dan is het niet het vluchten of het bevriezen, maar dan wordt het handelen. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste bij de EHBO.
0: En wat maakt nou dat de scouting zegt, wij vinden dit zo belangrijk. Wij adopteren deze vereniging. Ik vind het ligt best ver uit elkaar.
1: Hoezo? Waarom vind je het ver uit elkaar liggen?
0: Dat is een hele goede wedervraag. Maar...
1: Ja, daar hou ik van.
0: Nou ja, ik snap allebei maatschappelijk betrokken. Maar het doel van scouting is volgens mij heel erg participeren?
1: Nee, het uiteindelijke doel van scouting is de persoonlijke ontwikkeling van ieder individu stimuleren. Doe je dat door middel van een EHBO? Wat Manuel zegt, dat je daardoor alleen maar beter wordt en voorbereid wordt op hoe te handelen. Dat is ook een stukje ontwikkeling. Kijk je meer naar de jeugd. Naar de 5-6-jarigen. Ja, dat is veel meer het spelende wijs. Die kun je nog geen reanimatie laten doen, bijvoorbeeld. Maar goed, het is, beide zijn natuurlijk gewoon een ontwikkeling. En ja. Je beter laten worden. En weten hoe te handelen. En inderdaad, scouting is ook participeren. Maar EHBO is ook participeren. Want als jij participeert met een EHBO-diploma, dan kun je ook een ander helpen.
0: Nou, ik snap wel hoe dit overtuigend is geweest om te zorgen dat dit onder elkaar is gevallen.
1: Ja, toch? Ja, ja, zeker. Zeker.
3: Absoluut. Zeker.
0: En het gaat toch de vraag stellen, zit er nog wat leuks bij de scouting in het vat? Jullie zitten hier nu toch?
1: Wat zit er nog meer in het vat?
2: Ja, een heleboel.
1: Een heleboel, inderdaad.
0: Ja. Op de locatie bij het Tux Theehuis?
1: Klopt. Ja, klopt. Ja. We zijn begonnen met de verbouwing van de kapschuur. Dus die is nu gaande. En dan als dat straks klaar is, dan hopen we dat we ook ver gevorderd zijn met de ontwikkelingen in de grote verbouwing. En dan hopen we eigenlijk dat die na de zomer ook kan beginnen. Dus dat zijn echt de leuke dingen. Het is gewoon prachtig mooi dat we nu een eigen locatie hebben. Dat er gewoon duidelijkheid is en dat we kunnen bouwen aan de toekomst. Ja. Dus letterlijk en figuurlijk.
3: Ja. Ja, dat dus.
1: Wat er in vast zit?
3: Nee, zeker niet.
0: Dan wens ik jullie veel succes en heel
1: Dankjewel.
0: Veel plezier.
1: Dankjewel.
3: Helemaal goed.
1: Komt helemaal goed.

0: with you.
1: Kijk, Herman, ik kan heel snel wisselen. Nee hoor, ik was gewoon weer eens aan het teuten. Het ging weer eens hartstikke mis. Ondertussen zit ik hier bij het laatste item van vanochtend en zit tegenover Albert Gaal en Richard Buitenhuis. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Doen jullie wel eens iets los van elkaar?
2: Nou, ja. Kijk, ik, ja. Zo nu een naam. Zo nu een naam.
1: Ik kom jullie heel vaak tegen met z'n tweeën.
3: Ja. Ja, het is niet anders.
2: Is niet, kijk, je moet ook vrijwilligers hebben, hè, op een gegeven moment. En,
1: offer je maar even op.
2: We vinden het ook leuk natuurlijk, hè. Ja. En we kunnen goed samenwerken, dus wembas ruzie met z'n verhaal. Hè? Ja. Hoest.
1: Iets met wrijving en glans wordt het dan. En we zijn hier voor de avondvierdaagse, want 60 jaar.
2: 60 jaar? 71.
1: 71?
2: Ja. Officieel 72, mijn eerste jaar was niet officieel. Dus dat was, daarom is het 71 officieel de avondvierdaagse.
1: En wanneer gaan we weer lopen?
2: Van 8 tot en met 11 juni. Dus we schieten allemaal mooi op. Een paar weken en dan gaan we van start.
1: Zijn er nog plekken vrij?
2: Je kunt altijd nog beginnen hoor. Je kunt ook nog gewoon eens naar de gemeente gaan op 23.
3: Nee, 27
2: nog. Oh, en dan kijk, de secretaris helpt me even.
3: Voorinschrijvingen.
2: Voorinschrijvingen. En je kunt ook op de markt bij de kramen inschrijven. Dus je hoopt nog veel inschrijven. Dus je weet het waar je heen kunt.
1: En welke afstanden worden er gelopen?
2: We hebben nu alleen de 5 en de 10. De 15 en de 20 doen we niet meer. Want ten eerste hebben we daar voor de 15 en de 20 lopen niet zo heel veel mensen mee. 20 is vaak voor de oefening voor de Nijmeegse Vierdaagse. En de 15 hebben we niet zoveel verkeersregelaars. Want we gaan echt de 5 en de 10 willen meer aandacht geven voor de veiligheid.
1: Want kijk, is het nodig? Dat gewoon even.
2: Het is wel nodig, ja. Vooral de donderdag, dat is gewoon een probleem. Of probleem, ja. Mensen moeten ook luisteren natuurlijk, hè. Kijk, alles wat daarvoor zit. En je weet zelf wel, kleine kinderen lopen. En je hebt ook mensen die er doorheen willen rijden en die rooien willen fietsen. En dat kan niet, hè. Kijk, en vroeger liep je mooi in een rijtje. Maar tegenwoordig, dan vliegen alle kanten op. Dus dat is het probleem.
1: Ik zie Richard lachen.
3: Ja, nou ja, dat is zo. En tegenwoordig hebben de mensen een zeer kort lontje richting de verkeersregelaars. Dus dat.
1: Ja, zelf wel eens in vervelende situaties gezeten.
3: Ja.
1: Maar echt.
3: Maar dat was bij Dora, denk ik. Dat,
2: ja.
1: Dus. Ja, nee, want jullie zijn natuurlijk ook Veilig Verkeer in Nederland. Ja. Jullie doen jullie ook veel voor. Dus vandaar dat ik zeg, jullie zijn wel vaker met z'n tweeën op pad. Persoonlijk vind ik er wat van. Ja, ik

0: kan gewoon niet. Maar het is dus blijkbaar echt nodig.
1: Ja. Kijk, en zolang er geen vrijwilligers opstaan, dan blijf je natuurlijk. Hè? Kijk, en het is niet alleen bij ons natuurlijk. Het is overal, bij elke vereniging, wat dan maar. Je moet je mensen hebben. Ja. En wij zoeken ook eigenlijk voor Davida's ook. Wat jonge lui of wat dan maar die in bestuur willen. Want we worden allemaal ouder, hè?
0: Zou je niet zeggen.
1: Nee, hè? Maar het is wel zo natuurlijk. Kijk, en je moet op een gegeven moment toch door. Want je kunt heel makkelijk zeggen van, we houden ermee op. Maar dat kan ook niet. We moeten door blijven gaan.
0: Want waar zijn jullie specifiek naar op zoek?
1: Naar ook eventueel die in bestuur willen zijn. Vrijwilligers die helpen en verkeersregelaars.
0: Ja. En als je zegt bestuur, klinkt dat heel groot. Hoe groot is dat?
1: We zijn met Marina en Henkens, even kijken, acht mensen. Officieel moet 9 zijn natuurlijk, moet oneven zijn. Hè?
0: Het is makkelijk met stemmen.
1: Nee, de voorzitter heeft geen stem, alleen bepaald.
0: Volgens met de hamer slaan.
1: Met de hamer.
0: Ja, maar mochten mensen nou denken, joh, ik wil wel een bijdrage leveren bij die avondvierdaagse. Hoe kunnen mensen zich aanmelden?
1: Via secretariaat. Secretariaat aan.
2: Het avondvierdaagse.nl.
0: En dan,
2: of via Albert, maar ook, dan komt het bij ons terecht. Voor de donderavond heb ik nog wel de hekbewakers nodig. Heb je helemaal geen cursus voor nodig. Het is alleen noodzakelijk van mocht er een hulpverleningsvoertuig langs moeten, dat hek even aan de kant geschoven wordt. En meer is het niet. Dus daar hoef je geen specifieke cursus voor te volgen. Het is gewoon vrijwillig. En dat is alles voor de
1: donderavond. Kijk, verkeersregels wel, hè? Die moeten wel een cursus volgen. Dus. Ja?
0: Ja, maar die cursus kun je natuurlijk weer vaker
1: je kunt er vaker alleen dan voor de aanvierdaagse eenmalig.
0: Ja.
1: He, dus, maar je hebt ook natuurlijk via SVBS kun je dus meerdere evenementen bijwonen om te helpen als je wilt.
0: Ja.
1: En dat is ook vrijblijvend. De secretaris die geeft door wat te doen is. En dan kun je aanmelden en er wordt gekeken wie daarvoor in aanmerking komt. Want iedereen moet een keer leren natuurlijk. Hè?
0: Ja.
1: He?
0: En als mensen nou denken, wil dat echt dat opgeven, vind ik nog wel een grote stap. Iemand voor jullie aanspreken?
2: Ja hoor, mag ook gewoon.
1: Ja. We zijn herkenbaar in onze shirtjes en jassen, dus bestuur. Ja. Dus,
2: en je kunt ook een keer gewoon bij een bestuursvergadering wezen van kijk, is het wat of niet?
1: Ja.
0: Het is niet. Want waarom zitten jullie in dit bestuur? Wat maakt het voor jullie nou zo bijzonder?
1: Ik heb het als voorzitter overgenomen van Harm Voerman. Die was ook altijd wethouder geweest. En op een gegeven moment kwam ik via werd ik gevraagd. En toen heb ik het overgenomen en ik ben nu 18 jaar.
2: Ja, dat denk ik wel.
1: Zo is voorzitter.
0: En waarom ben je voorzitter van de avondvierdaagse?
1: Omdat het mij altijd trok van er moet meer gedaan worden. Dus op een gegeven moment ik ben altijd actief geweest erin. Ja?
2: De kartrekker bij ons.
1: Ja.
0: En dan er moet iets gedaan worden als in mensen moeten in beweging komen. En die avondvierdaagse helpt daar om mensen eigenlijk van die bank af te krijgen.
1: Ja.
0: En,
1: kijk, en het is natuurlijk heel veel naar scholen toe proberen om te krijgen enzovoort. Ja?
0: Ja.
1: Heel belangrijk. En we hebben ook scholen van buitenaf Steenwijk dus. Daar ben ik heel trots op.
0: Ja. En Richard, hoe is dat voor jou? Waarom denk jij, ik ben bestuurslid van die avondvierdaagse?
2: Nou, ik was al verkeersregelaar bij de avondvierdaagse. En toen kwam de coördinator verkeersdragers in die tijd. Ja, die wou eigenlijk wel assistentie hebben. Dus toen ben ik daar zo ingerold. Nou ja, inmiddels ben ik coördinator verkeersregelaars. Nou, en toen hield de secretaris ermee op. Ja, toen kwam dat plekje ook vrij. Nou ja, toen ben ik daar ook maar in gedoken. Dus ik heb eigenlijk twee taken binnen het bestuur.
0: Ja, maar vooral echt je passie vanuit verkeer. Ja, en zorg dat iets veilig kan gebeuren voor zo'n evenement.
1: Ja. Kijk, en heeft de meeste werk ook met aanvierdaags ook, hoor. Denk alleen aan de papieren wereld, hè. Nou, daar weet je alles van. Dus ik zeg wel eens in je betaalde baan uit. Jij zit er 2 dagen op bureau om alles te doen. Zoveel werk zit eraan.
0: Ja,
2: ik zeg altijd zo, als de avondvierdaagse niet meer doorgaat, dan komt het niet weer terug.
1: Nee.
2: Als het eenmaal weg is, dat zie je bij een heleboel evenementen, dat komt niet weer terug.
0: Nee, dus het is echt die oproep, mensen, meld je.
2: Ja.
1: Ja. En weer dit jaar mooie muziek natuurlijk, hè?
0: Ja?
1: Ja. We doen altijd maandags een draaiorgel. Dat is een reden voor, omdat maandagavond niet zoveel mensen langs de markt bij hem staan.
0: Je wil mensen ook weg? Ja, nee, sorry.
1: Nee, we jagen niks weg. Maar daar je aan een korps. Kijk, het draait altijd om geld, hè? Als je een korps inhuurt, dan moet je betalen. Kijk, je kunt wel zeggen, we halen een korps van buitenaf. Maar als er een bus moet komen met een beroepschauffeur, nou, dan ga je al de boot in.
0: Ja, dus op maandag heb je eigenlijk altijd dus een draaihoor.
1: Altijd een draaihoor. En dinsdag komt Volnoos van Varen.
2: Ja, misschien wel leuk te vertellen. Het Volnoos van Varen komt ook met het jeugdkorps.
0: Oh,
2: ze
0: dat
2: hebben
0: is
2: sinds kort een
0: leuk
2: jeugdkorps, dus. Het zou mooi zijn dat er veel publiek voor de jeugd is. Want ja, de jeugd heeft toch wel de toekomst.
0: Ja.
2: Dus ja. Dat is, want ze hebben ons gevraagd om of ze mee mochten komen om wat ervaring op te doen. Nou ja, daar zeggen we natuurlijk volmondig ja tegen. Want ja, van de jeugd moeten we het toch hebben straks.
0: En de woensdag?
1: Woensdag hebben we in
2: Slagwerk Crescendo en Concordia Zevenhuizen.
1: Ja, Concordia Zevenhuizen. Ja.
0: En op donderdag?
1: Dan komt het helemaal, dan hebben we een heleboel. Ja. Draaiorgel, ook weer erbij. Ja. Top Onna, de blaaskapel de Senderstrikers. Ja. Kampen Trapettenkorps. Ja. En Urk met het jeugdkorps en het jachttoornkorps.
0: Dus. Tof hoor.
1: Dus dat wordt heel wat. Hè?
0: Ja, dan ga ik het nog even samenvatten. We gaan gewoon weer de avondvierdaagse lopen. Ja. Hopelijk kan het door blijven gaan. Maar zijn er nog wel wat vrijwilligers nodig? Vooral melden bij het bestuur. Ja. En dan gaan jullie in gesprek.
2: Ja.
0: En volgens mij hebben jullie er heel veel zin in. En wens ik jullie heel veel plezier en succes. En ook mooi weer.
1: Dankjewel. Dankjewel.
0: Dat is het belangrijkste. Ja, okay.
1: Dankjewel.
0: En dan was dit de tweede uur van Kopwijzer deze zaterdag 16 mei. En ik sprak net Albert Gaal en Richard Buitenhuis over de avondvierdaagse. Ik sprak daarvoor Daniel Haverman en Manuel González over de scouting en de EHBO. Luc Greven was hier voor de vrijwilligersavond van Kopje Cultuur op de 22e. En Wilco Verschuren heeft verteld over de uitbreiding van de slagen van Ondermart en een nieuw spel bij de Waterbuffel Farm. Ik wens iedereen een heel erg fijn weekend en tot volgende week.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een winkelcentrum in Leidschendam is vanochtend gedeeltelijk ontruimd door de politie. Er was een run ontstaan op een speciaal horloge. Een paar honderd mensen waren naar de horlogewinkel van het Zwitserse Swatch gekomen. De politie kreeg midden in de nacht al een eerste melding van een ruzie. Toen de deuren van het overdekte winkelcentrum opengingen, werd het onrustig en besloot de politie in te grijpen. De horlogewinkel blijft de rest van de dag dicht. Bij een ongeluk op de ringbaan in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Op de ringbaan in Tilburg wordt vaker te hard gereden. Eind maart werd daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen neerzetten. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging IS gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van het West-Afrikaanse tak van IS. Een deelnemer van een Grieks televisieprogramma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest geamputeerd worden. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou overvaren zijn door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het Griekse tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonnige periode en buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud bij ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien wat vaker zon en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers.

0: Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
1: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Oh ja. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos, 105.4 FM.

0: De nieuwste Nederlandstalige hits. Je hoort ze in de Nederlandse muziekkoepel op RTV Slos.
1: Lege dagen, koude nachten, zoveel vragen die verwachten dat ik meer ben wat ik moet zijn. Koude dekens, niemand naast me in gedachten. Lege dagen, moeilijk om te voelen, het doet pijn. Ik geef niet zomaar op, ook al hoor ik in mijn kop. Je bent een nul, flauwe girl, je komt nooit meer aan de top.

Nieuwe straat, een nieuwe tijd. Dan kijk ik terug, heb ik spijt. Wat dan ook, ik moet gewoon door. De koude lucht, die doet me goed. Een frisse wind, geef me moed. De stemmen roepen samen in koor. Ik geef niet zomaar op. Ik hoor ze in mijn kop. Je was een nul, maar flauwe gul. Geen excuus meer voor een flop. Mijn vader ziet de man hier staan. Mijn moeder kijkt me aan. We weten allebei, die tijd is nu voorbij. Zoveel moeten verduren.

0: in mijn hart zal ik jou altijd dragen. En soms stiekem nog klagen. Maar ik mis je alle dagen. Oh, ik mis je alle dagen. Hey pap,
1: ik hou van je.
2: Muziek en meer, RTV's los.
3: Luister dan, grap, ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden, dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed, het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard en het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
4: René Gap, zing het voor ze.

0: Er det nej? Gå med. Start for det første kop i dag.
1: Ik heb mezelf zo vaak beloofd, dezelfde fouten niet te maken. Geen rare fratsen in de nacht, verkeerde vrienden steeds op jacht. Maar

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's zoals Top Op, Klokhuis en Koffietijd. Ook was hij lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Westerwiel had hartproblemen, maar is volgens RTL onverwachts overleden in zijn slaap. Hij zou vandaag jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Verschillende horlogeswinkels van Swatch blijven vandaag dicht vanwege onrust rond een speciaal horloge. In Leidschendam waren een paar honderd mensen naar de winkel gekomen. De politie moest ingrijpen en een deel van het winkelcentrum werd ontruimd. Ook in Amsterdam en Utrecht stonden honderden mensen voor de deur en de winkels zijn dichtgebleven. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij het Tjaadmeer op de grens van Tjaad, Kameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Nederland geeft 2 eeuwenoude objecten terug aan India. Het gaat om de zogeheten Chola-platen, metalen ringen met daaraan koperen platen. Op die platen staan historische teksten over een dynastie. Ze komen uit de 11e eeuw. Honderden jaren geleden kwamen ze in Nederland terecht, uiteindelijk bij de Universiteit van Leiden. Morgen worden ze formeel overgedragen aan India. Het weer, zonnige periode met buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag vaker zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos, 105.4 FM.

0: In Goedemorgen, van harte welkom bij Kopwijzer op zaterdag 16 mei 2026. Het is 5 over 10. Wij zijn bij u tot 12 uur. Ik geef u de onderwerpen tot 11 uur. We gaan in het tweede deel van dit eerste uurtje naar Voldenhoven, want daar wordt van alles georganiseerd. Dirk Brands is daar naartoe en die komt dadelijk live vanaf het Oldtimer Festival. En dan schuift hij een stukje op om verslag te doen van de havendagen die daar ook op dit moment worden georganiseerd. Tussendoor het lokale nieuws, maar wij starten met onze eerste gast. Hij is al aan tafel geschoven. Tinus Holteman, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Van Stem Steenwijkerland. Daar zitten we dan. Ja. Met nieuwe ingaan van de nieuwe periode van 4 jaar, de vraag, hè, van welke portefeuilles heb jij? En toen dacht ik van, oh ja, dat is mooi, je hebt alles.
1: Ja, ik heb alles, ja. Ja. Met 1 zetel heb je dus alles.
0: Met 1 zetel heb je alles, ja. Ja. Nou, dat klinkt goed, maar aan de andere kant kan me voorstellen dat dat best heel veel werk is.
1: Nou, dat is ook heel veel werk. We zijn natuurlijk al lang blij. In een korte periode van 2,5 maand tijd hebben wij dit voor elkaar gekregen. En toch een zetel gekregen. Kijk, het mooiste was natuurlijk 2 zetels. Dan kun je met z'n tweeën sparren en wat wisselen. Maar de komende raadsvergadering worden de burgerraadsleden geïnstalleerd. En bij ons worden ook 2 burgerraadsleden geïnstalleerd.
0: Dus op de achtergrond heb je sowieso al hulp. En deze mensen komen dan ook nog op de voorgrond. Dus die helpen jou daarbij.
1: Zeker.
0: Ja, het zal de mensen helder zijn. Het is al vaker besproken. Jij komt uit Buitengewoon Leefbaar. Ben je eigen partij begonnen. Die achterban die jij daarbij hebt gezocht. Hoeveel moeite heeft dat gekost om een stevige achterban te krijgen? Want het is voor deze periode die nu komt heel belangrijk.
1: Die achterban, hoe ik het voor elkaar gekregen heb. Er zijn doordat het anders is gelopen bij BGL. Mm. Ben ik daar bij weggegaan. En ik heb gesprekken gehad met een, laat ik maar zeggen, het oprichtingsteam. Het waren goede gesprekken. En toen is het gestart. En er zijn wat spreiding geweest. Die heeft dit gedaan, die heeft dat gedaan. En ik ben de kandidaten bij langs geweest. En toch een lijst van 11 personen. We hadden er al 15, 16 op de lijst. Helaas, een paar vielen af door omstandigheden. Misschien over 4 jaar is dan kunnen aansluiten. Ja. Maar ja, toch een lijst van 11 kandidaten.
0: Oftewel, toen heb jij een ontzettend drukke periode gehad. Want om in zo'n korte tijd het voor elkaar te boksen, dat je een gevulde lijst hebt waarmee je ook werkelijk mee kan gaan doen aan die gemeenteraadsverkiezingen, dat is nogal wat.
1: Ja, echt al mijn vrije tijd ging erin. Dus, maar dat heb ik er ook zeker voor over gehad, want anders had ik dat niet gedaan. Ik doe het echt ook voor de gemeenschap. Niet voor mezelf. Er wordt wel eens vaker gezegd van tegen de politici, zeg maar, dat je het voor jezelf doet. Helemaal niet. Ik vind, het kan anders en het moet ook anders in de gemeenteraad. En daar zetten wij ons zeker voor in.
0: Maar nu jij trekker bent en inderdaad met 1 zetel in de gemeenteraad zit. Ja, je zei net al even, je had 2 was het mooist geweest. Maar wat ben je wel ontzettend blij met die ene?
1: Zeker.
0: Heb je ooit getwijfeld van als ik maar 1 krijg?
1: Zeker weten. Het was spannend de avond van de uitslagen, zeg maar. Mm. En kwamen de tellingen binnen. Maar later werden er steeds meer en meer. En toen was het al boven de 750 stemmen. En dat was er alleen. Dus daar waren we zeker blij mee. Ja.
0: Nu zit jij er alleen voor. Niet helemaal alleen. Daar gaan we het zo dus even over hebben. Maar jij bent wel het boegbeeld van Stem. Betekent dat ook nog iets voor je vrije tijd of voor je werkzame leven, dat je dingen aan de kant heb moeten schuiven om dit te kunnen doen? Want dit vreet tijd natuurlijk.
1: Het vreet zeker tijd. Ik heb zeker, met de oprichting, zeg maar, dat was het begin dus die 2,5 maand tijd. Ik ben zelf een nieuw huis aan het bouwen. Dat duurt al wat langer. Maar dat heeft echt wel zo'n 2,5 maand, 3 is dat stilgelegen, zeg maar.
0: Mm. Ja. Maar nu zit je een beetje in de flow?
1: Ja, het komt nu, zeg maar, de coalitie onderhandelingen, zeg maar, die gesprekken die zijn bezig. Wij zitten dus er niet in. We hadden ons ook wel voor opengesteld.
0: Ja, want daar had ik nog even coalitiegesprekken.
1: Wij zitten dus niet in. Maar het is nu iets rustiger. Het is de komende dag wel de PBN die komt er dus aan. Dan heb je het zomerreces en dan is er weer een grote frisse start.
0: Dan ga je thuis weer bouwen.
1: Nee, ja,
0: ga
1: je thuis bouwen.
0: Nu ook al natuurlijk. Maar die coalitiegesprekken, daar ben jij dan namens Stem alleen bij geweest? Of neem je dan ook iemand mee? Ik heb geen idee hoe dat gaat.
1: Nee hoor, er konden twee personen zeg maar, erbij. Dus ik had iemand mee, zeg maar, die ook op de lijst stond. En daarvan zijn de gesprekken een gesprek geweest met de formateur, de verkenner. En ja...
0: Wat vind je van het voorstel van hem, hoe het nu eruit zou kunnen zien wat hem betreft?
1: Het is gedeeltelijk ben ik wij, zeg maar, onze fractie wel teleurgesteld.
0: Want hoe had je de vormgeving liever gezien? Ja, buiten het feit omdat je er zelf graag in had willen zitten.
1: Als je het nu zo bekijkt, zeg maar, er zitten vier verliezers in de coalitie straks.
0: Mm-hmm.
1: En dat doet niet recht aan de kiezer. En wij hadden het eerder gezien, zeg maar, nou ja, oké, BGL is de grootste. Die heeft er dan, één, zeg maar, verloren. Ze hadden 8 zetels, nu 7 zetels. De VVD, zo hebben wij dat ook gezegd in de verkenner, de VVD is een beetje stabiel gebleven, niet zoveel verloren. Ja, de ChristenUnie wou niet meer meedoen, hebben wij toen begrepen. En ja, de PvdA GroenLinks, die heeft er 2 verloren. Dat is de grootste verliezer. Mm-hmm. Ja, dan moet je toch kijken een beetje naar de andere partijen en de winnaars.
0: En de CPB?
1: Nou, wij hebben dus gezegd van BGL, die heeft een lijst, zeg maar, wat grotendeels, merendeel, richting IJsseland, Steenwijk ligt. Dus aan de noordelijke kant en niet aan de zuidelijke kant. CPB zit aan de zuidelijke kant, is ook een lokale partij. Dus wij vonden wel dat de CPB daar goed in past. Nou, dat hebben ze nu ook wel gedaan. Ja, en we hebben gezegd als vierde partij, zeg maar, moet je toch even kijken, vonden wij toch naar een winnende partij. Mm. Dat recht doet aan de kiezer. En dat is dus niet gebeurd.
0: Nee, maar als je daar dan 1 partij bij had... Als je bij wijze van spreken Partij van de Arbeid GroenLinks had willen omruilen. Ja, wie zou daar dan op de plek kunnen staan? Niet 1 partij, dat zouden dan sowieso wel weer 2 zijn geworden.
1: Ja, 1 partij zou kunnen hoor, zeker weten. Dan hadden ze nog de meerderheid gehad. Dat was CDA of D66.
0: Ja, maar dan heb je wel een minime.
1: Ja, maar dan toch nog wel een meerderheid. Kijk, en een minimum, als het 1 of 2 zetels meer zijn dan de helft... dus zeg maar 15, 16 zetels, was dan toch wel genoeg geweest. En als ze dat nu te weinig vinden, wat wij vermoeden, zeg maar, van de verkenner... ja, dan zijn ze toch een beetje bang.
0: Wat verwacht je? Dit gaat door?
1: We weten het niet.
0: Je hoort er niks over.
1: We hoorden wel eens dat het moeizaam gaat, zeg maar... Okay. Van sommige partijen, zeg maar. Dus ja...
0: Binnenkort moet de klap er al op vallen, ja. Toch? Over een week? Ik weet niet eens. Volgende week, denk ik, of niet? Nou ja,
1: als
0: in ieder geval. Ja, precies. Ja. Als het doorgaat.
1: Als het doorgaat.
0: Ja, precies. Ja. En anders beginnen er weer andere gesprekken. Gaan we maar vanuit.
1: Ja, dan zouden ze weer opnieuw moeten beginnen, denk ik.
0: Ja. We gaan even onderbreken met muziekje. We gaan luisteren naar City to City.

0: We praten met Tinus Holteman van Stem Steenwijkerland. We hebben het er even over gehad dat hij het in zijn eentje moet doen. In zoverre dat hij binnenkort wordt bijgestaan door twee burgerraadsleden. En dat sowieso op de achtergrond tal van mensen hem meehelpen. De meeste partijen hebben op maandagavond de fractievergaderingen. Doen jullie dat ook?
1: Ja, wij doen dat ook. Wij hebben ook gewoon een fractievergadering. En zitten wij ook gewoon in het gemeentehuis.
0: Ja. Laten we even naar actuele zaken gaan. Waar ben je met name mee bezig? Druk mee, zaken uitzoeken en bij mensen bevragen van wat vinden jullie ervan? Zijn er een paar hoofdzaken die nu spelen?
1: Wat nu speelt, zeg maar, niet zoveel. Ja, wel veel, maar zeg maar, wat is afgespeeld? Dat was zeg maar de locatie van de Johan Friesenschool hier aan de Meppelenweg. Wat ze de locatie wilden, zeg maar. Daar hadden wij ook vragen gesteld aan de wethouder Trein Jonkman van of er een schone grondverklaring bij was. Mm. Nou, daar kon ze dus nog geen zeg maar, antwoord op geven. Ja, wat dan weer teleurstellend is, je vraagt het op dinsdagavond en je krijgt pas die maandag erop, smiddags, eind van de dag, krijg je pas de antwoorden van de wethouder.
0: En wat was het antwoord?
1: Het antwoord was dus nee.
0: Oftewel, het kan nog even duren.
1: Nou, dat dus niet. Maar wat dus bleek, dus dat was wel mooi. Dat dus stond dus niet in het stuk. Dus Emmy Elgersma van D66, die kwam er dus achter dat de grond al van de gemeente was. En dat gepacht werd. En dat is dus informatie dat eigenlijk wel in het stuk moet, wat voor ligt, zeg maar, in de Raad voor de Politieke Markt, dat er natuurlijk wat bijgevoegd moet worden en dat er niet achtergehouden wordt.
0: Maar desalniettemin moet er dan toch nog steeds wel een schone grondverklaring
1: dat
0: komen?
1: Dat moet nog steeds, ja. Klopt. En dat is hetzelfde. Wat een teleurstellend is, dat is aan het Steenwijkerdiep, het pand van de EDA, had ik dus ook vragen bij waarom als dat de gemeente moest kopen. Dat het dus toch van een andere eigenaar was. En de gemeente die heeft ze dus gekocht, heb ik ook gevraagd gesteld van hoe gaat het dan met de smerige grond, zeg maar, die eronder zit. Want als een gemeente iets koopt, dan zijn de kosten dus voor de gemeente.
0: Ja.
1: Nou ja, wat blijkt, de gemeente heeft dus gekocht. Was een budget voor de grond schoon te maken. En nu blijkt dat er een groot kostenpost komt, dat er nog meer vervuild is. En de gemeente kan het betalen. Of tenminste, de inwoners kunnen het weer betalen. Wat heel teleurstellend is.
0: Maar wat zou een oplossing zijn dan voor dat? Want je wilt wel die ruimte hebben.
1: Als het iets van een pand van van iemand anders is, zeg maar. En een ander vastgoed, zeg maar. Een ander vastgoed willen kopen. Dan kunnen die zelf ook de onderhandeling hebben om het over te kopen. En niet de kosten dragen, zeg maar, de vervuilende kosten bij de gemeente, dat alle inwoners dat moeten betalen.
0: En wat is de reden geweest dat de gemeente in eerste instantie heeft gezegd van wij willen dit zelf hebben?
1: Dat is de grote vraag.
0: Maar die vraag ga jij nog stellen?
1: Die vraag hoeft niet meer gesteld te worden, want die is er al.
0: Hmm. Ja, daar kan dat niet meer teruggedraaid worden.
1: Nee.
0: Oftewel, dat is dan dus van de gemeente. Hoe zit het met de rest van de plannen die er zijn met het diep? Want er gaat nogal wat veranderen. Het gaat allemaal nogal op de schop.
1: Ja, er gaat nog wat gebeuren, ja. Heeft ook, zeg maar, het is op zich mooi dat het nu eindelijk eens een keer rond is. Want het ligt al heel lang braak. Daar zijn we zeker blij mee. Maar ja, wat het ook weer zo is. We hebben toen een vraag gesteld waarom was boven de oude locatie van Rijkmans, waar nu zeg maar de Aldi komt, waarom daar geen appartementen boven komen. En dan wordt er door het college wordt er gezegd van de Aldi wil het niet in verband met geluidsoverlast, et cetera. En elke keer kan in Steenwijk, kan iets niet. En andere gemeentes dus kan dus wel. Maar als je er gewoon sociale huurwoningen boven doet, net als in Meppel en andere steden allemaal, 3 lagen hoog, moet je eens kijken wat voor woningen als je kunt realiseren op 1 locatie.
0: Maar daar kan nog wel iets mee, toch?
1: Daar kan niets mee. Dat is allemaal al uitgegeven qua vergunning. En dat is hetzelfde voor de oude locatie van de Jumbo. Want de Jumbo gaat nieuw bouwen. Dus alles gaat eraf. Mm-hmm. Komen er ook geen woningen boven. Dat is gewoon teleurstellend. Kijk maar waar de Aldi nu zit. Zijn ook woonlagen boven.
0: Ja.
1: En zo moeten we veel meer woningen creëren in Steenwijk. De lucht in. En ook boven winkels.
0: Maar die plannen die zijn, neem ik aan, ook langsgekomen in de gemeenteraad.
1: Ja.
0: Toen jij erin zat.
1: Ja. Maar en dan wordt de vraag stel ik dan wel van waarom worden er geen woningen gedaan? Ja, dat wilde vastgoedeigenaar niet, dat wilde hij niet. En of zo wordt er gesproken. Ja. En waarom kan dat in Steenwijk niet, zeg ik dan? En waarom kan het in andere gemeentes wel? Want het is Steenwijk, wordt heel vaak gezegd, ja, kan niet en wil niet. Nou, mijn opa zei vroeger al, kan niet liggen op Kerkhof en wil niet liggen naast.
0: En dat zijn wij nou ook.
1: Steenwijk te veel gebruikt.
0: Ja, dat zijn dus zaken waar jij, waar jouw partij, hier, dit kun je niet meer terugdraaien, maar zaken die langskomen waar jullie echt bovenop gaan zitten.
1: Ja, daar gaan we bovenop zitten. Maar ook, het duurt allemaal lang met nieuwbouw voor woningen allemaal. Met bestemmingsplanwijzigingen, et cetera allemaal. Maar je kunt ook al in diverse kernen, dorpen, kun je grond in voren kopen. En dan kun je de voorbereidingen al doen. En als je de grond al hebt en je moet nog een andere bestemming erop krijgen, zet er eerst flexwoningen op. Ga daaraan beginnen. Zorg dat onze eigen jeugd en onze eigen inwoners, zeg maar, woningen krijgen.
0: Zoals bijvoorbeeld het plan in Ossenzijl.
1: In Ossenzijl, dat zijn een paar giletjes, zeg maar. Ja, dat klopt. Maar ook in andere dorpen wel. Zeker weten.
0: Ja, maar zo Ossenzijl is dan ook nog wel weer een project van mensen die daar wonen en die dat trekken.
1: Ja,
0: want dat heb je wel nodig natuurlijk, hè?
1: Dat de mensen het zelf willen. Ja. Het is heel knap dat hun dit voor elkaar hebben gekregen. Ja. Daar waren wij als raad ook echt voorstander van.
0: Ja. En dat heb je in andere plaatsen misschien net iets minder? Of ja, ik weet het niet.
1: Ja, nou kijk, zoals als je kijkt in Wanneperveen duurt het heel lang. En dan zit je weer bij Natura-gebied. Dat heb ik ook nog wel iets over.
0: Oh, Wanneperveen is trouwens ook best actief. Die laat zich ook regelmatig zien. Van,
1: ja, nou, die laat zich ook regelmatig zien. Ja. Het is wel een bouwlocatie waar de school nu staat, dicht bij Natura 2000. En dat is natuurlijk wat het grootste risico. Maar aan de westkant van de Perelaar, richting zeg maar, de Blauwe Hand, daar is toekomstige bouwgrond. Dat staat zeg maar, al lang op papier. Gemeentehuis in Steenwijk kunnen ze daar niets meer van vinden. Maar de bewoners die daar aan de grens wonen, aan de sloot wonen, die hebben dat toen meegekregen toen ze de grond kochten. Let op, toekomstige bouwgrond aan die zijde, zeg maar. Begin dat land al te kopen. Die boer is gestopt, die heeft geen opvolgers, die heeft geen kinderen daarvoor. Zorg dat je met die boer, zeg maar, een prijsovereenkomst krijgt, zeg maar, dat je die grond kunt kopen al voor Wanneperveen. En zet het uit. En dan ben je zo 10 jaar ben je verder.
0: Daar ga je voor inzetten.
1: Daar gaan we zeker voor inzetten.
0: Ja. Dat zijn woningbouwzaken. Diep hebben we even besproken. Zijn er nog andere zaken die binnenkort op de rol staan, waarvan je zegt van daar gaan wij echt bovenop zitten en induiken?
1: Er speelt nu wat af wat in de kranten dus zeg maar ook staat. Dat is dus Giethoorn met de varenvordering, zeg maar, met vergunning uitverlenen. Daar wordt ook elke keer gezegd van, ja, dat is Europees, is dat vrijgegeven allemaal. Daar kunnen wij verder niets aan doen. Dat is ook weer zoiets. Ja, dat kan niet. Daar blijf ik bij.
0: Soms kan het ook niet, hè?
1: Wij gaan het onderzoeken, zeg maar, via een andere kant, zeg maar, dat er wel een stop, een rem wordt opgezet. En als er een rem wordt opgezet, dan kijken van welke kant als je op kunt om dat probleem, zeg maar, op te lossen. Want het probleem is alleen maar dat de vergunningen worden vrijgegeven en dat er steeds meer boten bij komen.
0: Steeds meer boten, ja. Ja, ondanks het feit dat het niet echt fantastisch weer is geweest de laatste periode. Ze heeft het al een paar keer volgezeten weer in Giethoorn. Ja, zie je die plaatjes weer langskomen dat je denkt van, oh, gelukkig dat fijn is vandaag niet naar Giethoorn zijn gegaan. Maar voor toerisme is het natuurlijk ook niet fijn.
1: Nee, het is zeker niet fijn. En het komt negatief in het nieuws. En we zijn een hele mooie toeristische gemeente. En waarvan Giethoorn natuurlijk de naam heeft. Dat is dan logisch door de oude film van Varen, zeg maar, van vroeger. Maar het zou wel jammer zijn dat het daar te kosten gaat door de negativiteit.
0: Gaan ook wel dingen goed, gelukkig,
1: zeker
0: in Steenwijkland.
1: Zoals
0: de fietspaden.
1: De fietspaden die zijn hier. We zijn een van de mooiste, grootste gemeentes die de fietspaden op orde heeft allemaal. Nee hoor, er gaan zeker dingen goed wel.
0: Ja, gelukkig maar. En bij alles wat niet goed gaat, dan houden jullie vinger aan de pols en gaan jullie de komende 4 jaar mee bemoeien.
1: Zeker weten.
0: Ines, dankjewel. Fijn weekend. En nou, tot een volgende keer.
1: Ja, tot de volgende keer. Dankjewel. En veel succes.

0: Een hele goede morgen, dit is het lokale nieuws. Mijn naam is Daphne Stavast. De avondvierdaagse Wolvenga wordt dit jaar gehouden van dinsdag 2 tot en met vrijdag 5 juni. De start en finish zijn dan vanuit ouds bij FC Wolvenga op Sportpark de Woluwiek. De avondvierdaagse Wolvenga wil meer verkeersregelaars. Wie geïnteresseerd is om te helpen is op maandag 18 mei vanaf 19:30 van harte welkom in de kantine. De gemeente Steenwijkerland gaat de komende periode op zoek naar een nieuwe ombudsman of vrouw die onafhankelijk persoon aan de slag gaat om inwoners bij allerlei problemen of klachten over gemeentelijke regelingen te helpen. Er is geld beschikbaar voor een ombudsfunctie voor 7 uur in de week. De druk op het stroomnet in Steenwijkerland neemt verder toe. Waren het nu tot nu toe alleen grootverbruikers die aanvragen moesten voor stroomaansluitingen, is het nu vanaf 1 juli ook gaat gelden voor bijvoorbeeld nieuwe woningen, winkels, scholen en laadpalen. Die waarschuwing geeft de gemeente Steenwijkerland woensdag af. Door de landelijke toenamelijke problematiek rondom de zogeheten netcongestie filevorming op het stroomnet, moeten vanaf deze datum ook kleine verbruiksaansluitingen op de wachtlijst. Johan Wakker, coördinator van wijkagenten, spreekt van een zorgelijke situatie. Bij de politie van Steenwijkerland zijn de laatste weken zeker 10 meldingen binnengekomen over nepagenten. Er zijn nog geen verdachten aangehouden, al heeft dit fenomeen onze volledige aandacht. We hebben ook het idee dat de ellende veroorzaakt door nepagenten ooit gaat verdwijnen. Aldus Johan Wakker. De gemeente Steenwijkerland heeft het certificaat dementievriendelijke gemeente gekregen. Het certificaat is overhandigd aan wethouder Trein Jongman door vertegenwoordiger van Alzheimer Nederland. Op de nacht van donderdag van vrijdag heeft er na middernacht een ernstig ongeval plaatsgevonden op het fietspad langs de Olderwarkse weg bij Bassen. De twee fietsers zouden frontaal met elkaar in botsing zijn gekomen en vervolgens ter val zijn geraakt. Beide mannen raakten bij het incident zwaar gewond. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht. Dit was het lokale nieuws. Mijn naam is Daphne Stavast.
1: Dit was RTV Slos met nieuws uit de regio.

0: Ja, hier live in Voldhoven, Dirk Brands. We zitten hier aan tafel, hier zo bij de... Waar zitten we eigenlijk, Dick?
1: Bij paviljoen Zwemlust, tegenover de camping, de Argentin, zeg maar. Rotterdam Festival, Voldhoven.
0: Ja, dat is heel mooi. En nog meer aangeschoven met burgemeester Erik de Groot. Goedemorgen, Erik.
2: Goedemorgen.
0: Welkom hier in Voldhoven.
2: Ja, hartstikke fijn. Mooie ochtend, mooi onthaal. En een heel mooi evenement, het Oldtimer Festival in Vollenhoven. En we zijn hier gezellig met elkaar even bijeen. En een bakje koffie.
0: Ja, een bakje koffie gaat er wel in, denk ik, want het is nog niet echt warm vanmorgen. Hè?
1: Nee, het zeg maar, ik heb het weerbericht bekeken, het blijft daar droog. Dus ik zou zeggen, kom massaal deze kant op. Ga er echt maar uit en neem de Oldtimer mee. Dat is het mooiste natuurlijk.
0: Maar. Ja, de Oldtimer meenemen, maar ik heb hier ook een motorfanaat tegenover me zitten. Staat er nog wat tussen of ga je dat nog even bekijken?
2: Nou, we gaan sowieso straks even bekijken. Ik was hier mooi op tijd, dus toen stonden er nog niet heel veel. Maar volgens mij stond er een MV Agusta bij de ingang. Dus die gaan we straks dan wel even met een speciale oog bekijken. En we maken nog straks een slagje over het festivalterrein. Om te kijken wat voor moois er allemaal staat. En inderdaad, het blijft mooi weer. Het is droog. Het is fris, maar doe een dikke jas aan. En kom vanmiddag lekker genieten in Vollenhoven.
0: Ja, is dit de eerste keer, burgemeester, dat u in Vollenhoven bent?
2: Nee, dit is niet de eerste keer dat ik in Vollenhoven ben. Nee. Ik ben nu al verschillende keren hier geweest. En ik vertelde dat net ook. Het is eigenlijk een beetje een verborgen pareltje. Want je rijdt om Vollenhoven heen. Maar de bedoeling is eigenlijk dat je op een gegeven moment ook het centrum gaat bezoeken. En dan tref je iets heel moois aan. En zeker aan de achterkant, vanuit dat perspectief, kan je maar net hoe je er naar kijkt. Het is de voorkant op de achterkant. Maar ook de locatie waar we nu zijn. Aan het water, aan het strand, bij de camping. Ja, super locatie voor een stukje recreatieve ontspanning.
0: Ja, dat is het zeker. Hè? En Dick, wat is hier vandaag allemaal te beleven? Wat heb je allemaal in de penzen?
1: Het is gratis beginnen in ieder geval. Spring tussen Stormaan, Mark Braderie, oude tractoren, woonwagens, vrachtwagens, brommers en motoren.
0: Ja, en je hebt zelf ook nog een museum hier, hè?
1: Dat is aan de andere kant, dat is bij de camping, zeg maar. Die is vandaag ook gratis toegankelijk. Dat is Bulldogen staan daar. Dat is een trekker van, uit Duitsland. Dat was nu de Jondeer, zeg maar, de voorloper van de Jondeer.
0: Oké, en ik zag ook wat bijzonders vanmorgen. Ik zag heel blazen ergens op. Dat is een nieuwe hobby van je?
1: Ja, ik had nog niet zoveel te doen. Ik denk, ik begin maar met blazen. Dus ik zit bij de Zuiderzeeblazers. Vlieg mee, doe mee. Ik zei, ja, vooruit dan. Ik doe het één keer mee. Ik kan geen noot lezen. Dus laat dat nooit toe, gaat goed. Binnenkort een concours, dus wacht af.
0: Dus jij hebt ook wel live optreden straks?
1: Ja, van een week stond met de Molen in Hasselt. Of in Hasselt bij de Zwaluw. Hebben we geblazen, zeg maar. Bij een evenement. En we blazen eigenlijk overal bij zo'n vraag.
0: Ah, dat is wel mooi. Is dat ook nog iets voor uw burgemeester om zoiets te gaan doen als hobby?
2: Nee, ik blijf qua hobby toch nog steeds het voorkeur geven aan voetbal. En ik kan ook geen noten lezen, maar ik heb dat. Ik heb andere stukken te lezen, om het zo te zeggen. Dus ik heb het daarmee druk genoeg. En af en toe is het ook gewoon eventjes een boek lezen, is ook wel eens heel fijn.
0: Ja, even rust in het hoofd, hè. Dat is altijd handig natuurlijk. Eens even kijken, Dick, wat wil je zeggen?
1: Oh, ik had nog wat. Vanmiddag om 3:00 en komt Harm Bolters van Ancora. Die komt hier nog zingen. Dus vanmiddag werd knetter gezellig, zeg maar.
0: Oh, maar dat is helemaal goed. Maar dan bent u er niet meer waarschijnlijk, hè?
2: Ja, ik ga vanmiddag weer in dit geval niet direct naar Harlingen toe. Ik ga naar Blokzijl. Daar heb ik sleutels gekregen. Dus wij moeten schoonmaken en schilderen werkzaamheden doen. Om te zorgen dat we voor de zomer daar gaan wonen.
0: Oh, dat is interessant. Dat is even een mooi nieuwtje hier op de radio. En waar gaat u precies wonen in Blokzijl?
2: Ja, de locatie ga ik natuurlijk vertellen. In Blokzijl. En dat zal wel bekend worden dan. Maar dus dat is... ik dacht dat het al wel bekend was. Maar inderdaad, ik ga in Blokzijl wonen. En daar hebben we ook zin in. En mooi via binnendoor, via dijkje naar Vollenhoven. En dan genieten van een mooie gemeente.
0: Ja, u spreekt echt een oud blokzieliger. Dus wat dat betreft is het natuurlijk wel heel mooi. En de Verlozen, wat vindt hij ervan dat de burgemeester in Blokzijl gaat wonen?
1: Oh, die Verlozen bol die er staat, zeg maar. Die is gebouwd in Blokzijl, hè. Dus ik vind het prima. Hartstikke mooi, als het maar in de gemeente is.
0: Ja, dat is helemaal mooi. Hey, jongens, we gaan nu naar een muziekje toe.

0: Harm Bolters was het net, het linkje werd mij verteld. En we zitten hier nog eigenlijk best wel gezellig hier aan tafel bij me aangekomen. Van deze Anders Toorn, goedemiddag, goedemorgen.
1: Goedemorgen nog, hè? Ja, ja. Nog steeds.
0: Ja, we waren er al vroeg bij natuurlijk, hè? Dus we bedenken al dat het middag is. Het is lekker warm hier, hè?
1: Het is heerlijk warm, het is goed toeven hier op Takerdien. Dus hij nog in Tiedem, gewoon langskomen, niet te bang wezen. Vaker ben je te bang, hè?
0: Ja, vaker wel, hè. Hey, maar daar gaan we het niet over hebben. Maar we gaan het hebben over volgende week natuurlijk, hè. Want daar ben jij de grootste organisator van het feest de Havendagen. En daar gaan we wat meer over te weten komen. Wanneer begint het allemaal, Anne?
1: Ja, volgende week vrijdagmiddag beginnen we met de Olde Mensentour. Dat is, daar gaan er de senioren uitvallen over. Die mogen zich opgeven om met de bustocht mee te doen. Dan krijgen ze tijdens de rit een hapje en een drankje. En op het einde een lekker broodje kroket. Maar sommige oudjes die zeggen nog steeds van... God, die bustocht, dat was zo mooi, want ik heb plekjes gezien... heb ik van mijn leven nog niet gezien. En die dames en die heren zijn ruim de 80 gepasseerd. Dus hoe mooi kan dat wezen?
0: Ja, dat kan inderdaad heel mooi wezen. Hoe is dat tot stand gekomen? Hoe is dat bedacht?
1: Ja, nou, het was in het verleden al eens eerder georganiseerd geweest... maar goed, door organisatorische omstandigheden, vrijwilligers, financiën... is dat een beetje naar de achtergrond gedreven. Nou ja, zoals je weet hebben we sinds 3 jaar weer een nieuwe frisse commissie... die probeert de boel daar weer op gang te houden, op gang te krijgen... en er weer wat leuks van te maken. Nou, de Olde Mensen Tour was tijdens de vergadering toch altijd weer een dingetje wat boven kwam drijven. Dus we hebben wat mensen buiten de commissie bereid gevonden... om ons daarmee te helpen. Ik noem dan een Klaas Laske, die zijn schoonmoeder die zit in het zorgcentrum. Die kwam op een gegeven moment bij ons schot en toch wel weer leuk, wil ik wel een handje in helpen. Hè. Je weet, het is heel belangrijk. We hebben binnen de Havendagen een kleine commissie van 8 man, die het hele weekend zeg maar een beetje bestiert. Dus wat dat betreft is alle hulp welkom. Nou ja, Klaas Laske, die staat een beetje de aanjager van de Olde Mensen Tour. Wij regelen natuurlijk de boel. En daarnaast natuurlijk ook wat vrijwilligers uit het zorgcentrum zelf, want je begrijpt, als er een bus klaar staat om 2 uur en we beginnen om 1 uur met ik zal het niet heel chic zeggen, met inladen, dan heb je je tijd wel nodig, want ja, die komt met de rollator en die rijdt in een karretje, daar weet je alles van, Dirk. Dus het gaat altijd niet even vlot.
0: Ja, maar dat is mooi. Hè? Dat inladen, hoeveel laad je erin dan?
1: Ja, we hebben een bus, er kan 70 man in. En we hebben tot nu toe nog 50 aanmeldingen. Nou ja, we hebben natuurlijk nog een week, dus er kan nog wat bij komen. Maar we hebben er sowieso alweer meer dan vorig jaar. We hebben er ook wat meer aandacht aan besteed. Dus we hebben een paar leuke sponsors gevonden die en de hapjes en de drankjes financieren. En ook een patiëntjes instappen. Dus dat is alleen maar goed.
0: Nou, dat is goed om te horen. Hè? Dat is de vrijdagavond. Is er voor de jeugd op de vrijdagavond ook nog wat te beleven?
1: Ja, we hebben dan 2 evenementen op de vrijdag. Dat is dus de Olde Mensen Tour voor de oudjes. S'avonds hebben we een hele grote bingo. We beginnen redelijk vroeg met de bingo voor de jeugd. Met hele leuke prijzen. En s'avonds hebben we een volwassen bingo. Die duurt tot 1:30. 7 speelrondes met echt hele leuke prijzen. We hebben net even een voorgesprek gehad. Dat ik tegen je zei van, nou ja, de sponsoring in Vallenhoven gaat dus hartstikke goed. Kijk, zoals dit evenement waar we nu zitten. Dat is natuurlijk toch ook een beetje zakelijk. Hè? Want dat is een bedrijf die dat organiseert. Op een hele leuke, verstandige manier. Wij zijn toch afhankelijk van geld wat we van derden krijgen. En ons motto is ook wel, we geven niet meer uit dan we hebben. Maar de afgelopen 3 jaar. Hebben we toch best wel een leuk evenement op de poten kunnen zetten. En wat de bingo betreft hebben we geen klagen met aanbod van spullen die allemaal van de middenstand uitvallen over.
0: Ja, want er zit geen commerciële gedachte achter de avonddagen. Hè?
1: Er zit geen commerciële gedachte achter de avonddagen. We hebben een motto van wat de binnenkomt geven we uit. We hebben wel de afgelopen jaren een reservepotje opgebouwd. Dat willen we blijven doen om als we een keer een lustrum hebben om een keer uit te pakken. Ons motto is van de plus en min is gelijk.
0: Ja, nou, dat is een hartstikke mooi streven. Hè? Zaterdag is er dan nog veel te beleven.
1: Zaterdag is

0: In principe de prio-dag. Dan hebben we dus vanaf 10 uur braderie tot 5 uur is er van alles te doen. Dan is ook wat hier vandaag zit, het visserscore. Dat is gewoon een vaste waarde in Vollenhoven. We krijgen een dwelorkest uit Surhuisterveen op visite. Er staat een klimtoren. Er komt een dame die kinderen gaat sminken. En natuurlijk de hele dag braderie, s'avonds live muziek, de bottervaart, je hebt van alles te doen. Ook in Vollenhoven zelf, die mensen benaderen ons. Kerken zijn los, er worden exposities gegeven, er zijn wandelingen worden daar georganiseerd, dus zat te doen.
1: Dus eigenlijk, het is niet alleen bij de avond of in het vertier. Je kan in het stadje zelf kan je ook van alles beleven. En zondag, wat is er zondag te doen?
0: Zondag hebben wij als commissie zijn een rustdag. Het is nog niet genoemd, maar we splitsen de avonddagen in tweeën. We hebben meer het organisatorische, dat is voor de avonddagen zelf, zoals braderie en dat soort dingen. We hebben een goede afspraak met de twee horecabedrijven in Vollenhoven, die zeg maar, het op een bepaald moment van ons overnemen. Stel de braderie is afgelopen, dan gaat de live muziek beginnen. Dat is allemaal het pakje aan met de horeca. Maar we hebben dus zowel op de zondag, op de zaterdagavond, zaterdagmiddag en zondagavond allemaal live muziek. En dat wordt allemaal verzorgd door de horeca. Zondagmiddag hebben we een wine and bites. Dan hebben we dus een wine and bites in combinatie met foodtrucks. Hele gezellige middag. Nou, het schijnt volgende week prachtig mooi weer te worden. Dus die wine and bites is dan ook, maar ook de zaterdag is dan bomvol met mensen en gezelligheid. Dus wees erbij.
1: Ja, en die muziek, is die gratis toegankelijk of hoe moet ik dat zien?
0: Ja, de havendagen staat bekend om zijn laagdrempeligheid. Het meeste is gratis. Er staat bijvoorbeeld bij de Wine & Bites staat er bijvoorbeeld een fotoboot. Die moeten wij ook betalen. Nou, daar vragen wij een kleine vergoeding voor. Je kan een lekker fotootje maken van de gezelligheid. Maar over het algemeen, de braderie, visserscore, de klimtoren, het sminken, dat bieden we allemaal gratis aan.
1: En wat zeg jij als organisator, wat is de leukste dag om te komen?
0: Ik zou beginnen op de vrijdagmiddag en ik zou eindigen op de maandag. Want we hebben het over de maandag nog niet gehad, hè?
1: Nee, daar hebben we het nog niet over gehad. Nee, dan ook nog een dingetje dan.
0: Ja, zeker. Maandagochtend organiseren we samen met de vier feesten die ook het Corso organiseren. Hebben we dus het Pinksterrijden. Wijd en zijd bekend hier in de regio. Daar gaan alle jeugdigen uit Vollenhoven gaan op trekkers worden die rondgereden door de regio. Ik heb in meerdere stukjes in de krant ook gezegd van we beginnen met de Olde Mensentour en we eindigen bijna met de kinderen op de aanhangwagen. Dus ja, hoe breed we het hebben, voor groot en klein, voor jong en oud, zijn we heel druk bezig. En dan hebben we smiddags nog havenspelen. Dan hebben we en een springkussen verstijn. Dus als de kinderen terugkomen van Pinksterrijden, dan worden ze welkom geheten onder aan de haven. Dan krijgen ze ook nog een ijsje. En dan smiddags hebben we avondspelen. Dan gaat de wat grotere jeugd en de Corso-wagens die gaan met elkaar touw trekken en een beetje rouwdouwen. Maar heel gezellig het hele lange weekend afsluiten.
1: Ja, kortom, het is een heel goed en gezellig weekend. Ja. Zeg, mag ik jou bedanken hier zo voor deze geweldige informatie?
0: Ja, Dirk, en mag ik jou bedanken voor jouw aanwezigheid. Zowel hier als en de aandacht die je geeft voor de avond daar.
1: Ja, dat is goed. Op terug naar de studio.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie in Helmond heeft een 33-jarige man zonder woon- of verblijfplaats opgepakt in verband met de dood van een vrouw van 45. Haar lichaam werd vannacht levenloos aangetroffen in haar woning in Helmond. Agenten kwamen ter plaatse na een 112-melding. De man werd kort daarna aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet onderzoek. Bij een ongeluk in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 8 mensen omgekomen. Een goederentrein botste op een stadsbus. De bus vloog in brand, waardoor ook auto's en motoren beschadigd raakten. Zeker 25 mensen zijn gewond. Reddingswerkers zijn druk bezig hen uit het wrak van de bus te halen. Over de oorzaak van het ongeluk in Bangkok is nog niets bekend. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat de vrouw haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen en ze kregen weinig drinken. En in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van haar dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Presentator Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's. Zijn carrière begon in de jaren 80, toen hij onder meer op tv Toppop presenteerde. En ook was hij te horen op Hilversum 3 en Radio 3, de voorlopers van 3FM. Later werd hij bekend van kinderprogramma's als Het Klokhuis, het School TV Weekjournaal en de stem van Plankton uit SpongeBob. Westerwiel was lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Hij had hartproblemen, maar is onverwachts overleden in zijn slaap. Vandaag zou hij jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Het weer, zonnige periode en buien, tot 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, 2 tot 4 graden. Morgen eerst veel bewolking en wat regen. In de middag tussen de buien door, vaker de zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTG Slos. RTG Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTG Slos op 105.4 FM.
4: De laatste politieke ontwikkelingen en de gebeurtenissen in de gemeente.
5: Ja, goedemorgen en even weer een andere stem. Maar ik neem het laatste uurtje op me. Ik ben Kimberly. En voor het laatste uurtje Kopwijzer spreek ik Albert Gaal en Richard Buitenhuis over de avondvierdaagse 60 jaar. Daniel Haveman en Manuel Gonzalez over scouting. Luc Greven over de vrijwilligersavond Kopje Cultuur. En ik begin met Wilco Verschuren over de uitbreiding van Slagen van Ondermarkt en een nieuw spel bij de Waterbuffelvorm. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Ja, en ik mis dus nu Prison Escape.
6: Nee, de Prison Escape is er niet meer bij. Maar de Slagen van Ondermarkt is uitgebreid naar Gamescape Ondermarkt, waar de Slagen onderdeel van is. En vanuit het idee Prison Break hebben we een nieuwe gemaakt. Die heet Farmers Quest.
5: En dan denk ik, Slagen van Oldermarkt, dat klinkt toch een beetje luguber.
6: Het is niet luguber, maar het is wel een heel spannend thema. Het is een verhaal dat een slager vroeger alles is verbrand en nu eigenlijk zijn werk weer heeft opgepakt. Alleen de vraag is of die nou dieren slacht of dat er toch andere dingen gebeuren. Dus het is heel spannend, maar er zit geen acteurs of luguberheid in. Maar wel gewoon een hoopje spanning.
5: En dan is het een escape room.
6: Ja, dus dat is echt een escape room.
5: Je gaat met een groep de ruimte van die slager in en probeert dus te ontsnappen binnen een
6: binnen
5: uur.
6: 60 minuten. Ja, je komt binnen, dan krijg je in de nieuwe ruimte hebben we ook echt een ontvangstruimte nu. Dus daar krijg je eerst instructies. En dan krijg je op een gegeven moment zijn dat je naar binnen mag. Doe je allemaal witte overjas aan. En dan gaat het gebeuren. En dan heb je 60 minuten de tijd om eruit te komen.
5: En toen dachten jullie, eentje is niet genoeg. We gaan door. Nee, we gaan iets nieuws verzinnen.
6: Klopt, ja.
5: En dan als ik richting Oldermarkt reis, zie altijd de waterbuffelvorm.
6: Klopt.
5: Ik vind die beesten ook fascinerend.
6: Zijn ze zeker.
5: En toen dachten jullie, laten we hier eens wat mee doen.
6: Ja, we hebben daar al een tijdje samenwerking mee. En op een gegeven moment waren we op zoek naar een nieuwe groepengame. Want die zijn er eigenlijk niet. Hè. Het nadeel is dat je bij een escape room vaak maar één keer kan spelen. En dan met 6, 8 personen kan, max. En ja, we hebben nu weer een game bedacht waarbij je weer vanaf 15 personen in groepen speelt tot 100 personen. En dan echt gewoon tussen de buffels. Dus je loopt over terrein. Je krijgt ook allemaal een passende kledij aan. En dan ga je het terrein op. En dan mag je op zoek naar de quest. En als je een quest hebt gevonden, dan ga je dat met je team spelen. Tegen de tijd, je bepaalt je inzet, je tactiek. En niets is wat het lijkt. Want op het moment dat je alles hebt, dan heb je ook nog jokers en alle topito's en dat soort zaken eromheen. En daarmee moet je zorgen dat je binnen een uur tijd zoveel mogelijk quests weet op te lossen.
5: Het is ook weer een uur.
6: Ja, het is weer een uur. Ja, bij elkaar ben je anderhalf uur bezig. Want de uitleg hier is langer ervoor. En voordat iedereen alles aan heeft en gaat zoeken, ben je echt wel anderhalf uur bezig. Maar het spel aan zich is een 60 minuten plus 10 minuten instructie.
5: En dit hebben jullie met elkaar bedacht?
6: Het is een combinatie van een bedrijf in Nederland waar wij van de licentie in Noord-Nederland hebben. En daarmee hebben we het spel bedacht. En de vraag vanuit de Waterbuffel kwam eigenlijk ook van, ja, kunnen we niet iets leuks eromheen gaan doen? Toch wat breder oogpunt. Nou ja, toen hebben we dit met elkaar opgezet. En even kijken, 30 april hebben we alles gemonteerd en alles gedaan. En ja, als je nu overheen loopt, je staat aan de ene kant tussen de koeien, of tussen de waterbuffels, koeien mag ik niet zeggen, tussen de waterbuffels. En aan de andere kant loop je bij de ezel. Maar je kan ook gewoon in de winkel ergens iets zien en denken van, hé, wat verrek. Daar zit toch een tekentje op en dat is een spel. En dat is de interactie die je doet.
5: Dus met een groep kun je dan je daarvoor aanmelden, inschrijven.
6: Ja.
5: En op welke manier kan dat?
6: Dat kan gewoon op dit moment nog via onze e-mail. De site gaat volgende week definitief in de lucht. Op dit moment is die nog te boeken via Gamescape Oldermarkt. www.ruimtevaart.nl. En dan is het gewoon een kwestie van aanvraag. We hebben geen online reserveringssysteem, omdat groepen, ja, dat wordt zeg maar gecombineerd. Dus en vaak wordt het ook aangeboden in met iets vooraf, of een lunch, of we doen een barbecue aan het eind. Dat is een samenwerkingsverband ook weer met andere bedrijven uit de Oldenmarkt. Met de stalhouderij, met restaurant bij Sam. En daardoor kunnen we eigenlijk een volledig pakket bieden, zowel voor de slager als voor Farmers Quest.
5: Ja, dus echt meer gericht op nou, een dagje weg.
6: Een dagje weg, een middag uit. Maar wil je alleen het spel spelen, kan dat ook. Je bent nergens toe verplicht. En dan is het vanaf 15 personen is het te spelen. Tot ja, 100, 200 personen kunnen we handelen. En mocht dat niet willen op het bij Farmers Quest, dan hebben we zelfs de mogelijkheid om ook nog bij je bedrijf te komen.
5: Dat is helemaal tof natuurlijk.
6: Ja, is een iets andere variant, maar is wel een variant dat we kunnen doen.
5: En als je nou bang bent voor, ik wil zeggen, koeien maar waterbuffels?
6: Geen probleem, je staat er natuurlijk in zoverre tussen. Er staat altijd netjes een hek tussen. Alleen bij de dierenweide, maar goed, dat is een algemene dierenweide waar je doorheen mag lopen. Maar voor de rest wordt daar echt wel rekening mee gehouden. Maar je staat wel echt gewoon in de schuur bij de kippen, bij de buffels, op het terrein. Dus je maar angst voor dieren hoeft niet te beperken.
5: Zit er nog wat in het vat?
6: Ja, we zijn druk door aan het ontwikkelen. We hebben natuurlijk in Gamescape hebben we ook nog een aantal mini-escapes. Daar hebben we Mystery Game als combinatie, zodat je de slager ook in twee groepen kan spelen. Dus dan kun je met 12 personen ook.
5: Dan gaat de ene groep even wat anders doen en terwijl de rest in de escape room zit.
6: Zes in de room en 6 die spelen dan Mystery Game. En na een uur, 5 kwartier draai je om. Dat is een mogelijkheid. We hebben een aantal outdoor games. En we zijn nog druk bezig met ontwikkelen om sowieso iets met kinderen voor een kindergame te komen. En ja, dit smaakt naar meer. Dus er gaat vast en zeker wat volgen.
5: En waar kunnen wij dit volgen? Straks de website, denk ik?
6: Ja, we hebben gamescapeonthemarkt.nl. Ook onze socials daarvan. En vanaf, ik verwacht volgende week, is farmersquest.nl ook online. En daarnaast hebben we diverse varianten waar je kan kijken. En natuurlijk, niet te vergeten, de slager van Oldenmarkt heeft ook een eigen site waarbij je wel rechtstreeks ook online kan reserveren.
5: En wat zijn ongeveer de kosten waar ik aan zou moeten denken? Nou ja, ik zou zeggen per persoon of per groep.
6: Nee, de slager heeft een vast bedrag. Dat is €130. En daarvoor heb je bij elkaar 1,5 uur plezier. Want je hebt van tevoren kom je ook nog even binnen. En Farmers Quest is vanaf €25 per persoon. En is dan 1,5 tot 2 uur durend met alles eromheen. En de Mystery Game en die andere activiteiten ja, gaan vanaf €12,5 tot €25 per persoon. Het ligt een beetje aan wat je doet, of je een combinatie doet. En we hebben ook VR-games waarbij je over een plank moet lopen, of waarbij je in een virtueel een aantal dingen moet oplossen. Dus ja, weet je, het hangt er net vanaf welke combinatie je wil.
5: Ja, meer informatie in ieder geval op de website en op jullie socials. En ik wens jullie heel veel plezier en heel veel succes.
6: Dankjewel.

0: Dat was Madonna met Sabrina Carpenter. En ondertussen is Luc Greven bij mij aangesloten.
1: Hartelijk welkom met dit, dit welkom geheten wordt met Madonna. Dat ik dat aan mee mag maken.
0: Ja, ik denk dat het toch wel een soort van guilty pleasure van Herman is. Hoor,
1: oh,
0: Madonna.
1: Zodoende.
0: Ja. Hij reageert niet, maar ik durf het wel te zeggen. En voor mij hoeft de koptelefoon niet op, hoor. Je mag kiezen.
1: Ik kan zonder.
0: Ja, we zijn hier voor Kopje Cultuur. En eigenlijk in het bijzonder de vrijwilligersavond. Maar ja. Ik ben heel benieuwd, Kopje Cultuur dit jaar. In hoever zijn alle voorbereidingen gestart, bezig?
1: Volgens mij is alles onder controle.
0: Voorzitter.
1: Ja, maar ik check het er niet op. Nee, wat ik kan niet zeggen natuurlijk. In mei, kijk, en ook in de laatste week, dan moeten er eigenlijk toch nog allerlei dingen geregeld worden. En ook tijdens het festival, dan weet ik dat er allerlei dingen gebeuren die niet zo bedoeld waren. Dus ook die waren dan toch wat onvoldoende gepland en zeker gesteld. Maar daar merken eigenlijk de mensen meestal niets van. Dus als er dingen verkeerd gaan, volgens ons, zijn de mensen dol enthousiast. En daar gaat het natuurlijk om.
0: Er
1: komt wel heel veel bij kijken. En bij dit 25-jarig jubileum komt er nog wel wat extra bij kijken. Kun je je voorstellen?
0: Ja.
1: Want we pakken flink uit. Vandaar ook dat we wat extra vrijwilligers nodig hebben dit jaar. En we hebben de 22e, vrijdag de 22e, om 8:00 in de gemeente. Mensen die belangstelling hebben, komen om 7:45 zo'n beetje binnendruppelen. Hebben we een vrijwilligersavond belegd. Dat is voor de vrijwilligers die we al hebben. Dat zijn er al heel veel. Ik denk dat er zo'n 80 mensen met kopje cultuurdruk zijn in dat weekend. En vanwege het 25-jarig jubileum hebben we nog wel zo'n 30 extra mensen.
0: Wat voor soort mensen zoek je dan?
1: Nou, dat bezoeken mensen, zeg maar, die mee willen doen om geluk te verspreiden. Dat doen wij namelijk met dat festival Kopje Cultuur. Dat zeggen wij, wij verspreiden geluk. En als je daar aan mee wilt doen, dan zoeken wij wel een plekje, zeg maar, waar je van betekenis kunt zijn. Dus dat komt wel goed. Je neemt gewoon jezelf mee en je neemt je enthousiasme mee. En dan valt er vanzelf een klus vrij en dan steek je je vinger op. Als je denkt van ja, dat is typisch iets waar ik wel goed dat een goed eind kan brengen. En kijk, soms zijn dat mensen. Kijk, er moeten bankjes en stoelen en vloerdelen en verlichting en weet ik veel wat moet allemaal gesjouwd worden. Dus als je op dat vlak kwaliteiten hebt, dan kom je wat wij even nemen, de bouwploeg noemen. Hè? Dus dat zijn een beetje de showers, zeg maar, van Kopje Cultuur. Hartstikke nodig, hoor, om dat tot een goed eind te kunnen brengen. En sommige mensen die hebben meer, zeg maar, die hebben meer gastheer- of gastvrouwenkwaliteiten. Dus die vangt dan het publiek op bij een van de kerken of op de markt of in het park enzovoort. Soms kun je het doen aan de begeleiding van de artiesten. Ja, want voor ons is alles duidelijk, zeg maar, waar het zich af moet spelen. Maar ja, als een artiest ergens achter in het park geprogrammeerd wordt, dan is dat nog wel een hele kunst om zijn spullen daar ook te krijgen. Dus dan kun je ook even artiestenbegeleider worden, om er verzekerd van te zijn dat die mensen op hun plek komen en op tijd kunnen starten. En dat als ze vergeten hebben om zelf water te nemen, dat ze dan toch even wat drinken krijgen enzovoort. Dus het is een heel brede schade aan activiteiten.
0: Want echt voor die dagen zelf?
1: Ja, nu gaat het even om de dagen zelf. Kijk, wij hebben zo'n 20-30 mensen die het hele jaar door met Kopje Cultuur bezig zijn. Die zijn nu al bezig met de programmering van 2027. We kijken zo'n anderhalf jaar vooruit. Maar dat is meer bestuur- en commissieleden. Dat loopt voor eerst wel. Maar mochten mensen zich geroepen voelen om tot het bestuur van Kopje Cultuur toe te willen treden, omdat ze denken van ja, maar daar kan ik echt iets aan toevoegen met mijn kwaliteiten. Meld je maar, steek je vinger maar op. Luc@kopjecultuur.nl schrijf je dan even.
0: En dan Luc, L-U-C.
1: Ja, L-U-C, niet te vergeten. En dan drink je even een kopje koffie en dan breng hem in beeld. Wat voor competenties je hebt en waar je voor Kopje Cultuur in zou willen zetten. Dus we nemen niet een vacature of zo tot uitgangspunt, maar de kwaliteiten van de mensen zelf. Kopje Cultuur dan altijd een plekje voor.
0: Ja, want voor alles, eigenlijk zeg je gewoon, als je denkt, ik wil geluk verspreiden.
1: Ja.
0: Of ik hou van dat festival en ik wil daar graag mijn bijdrage aan leveren. Ja. Is het in elke rol mogelijk?
1: Ja, zo is dat. Neem gewoon jezelf mee en je eigen enthousiasme. En dan zorgen wij dat je een goede plek krijgt in overleg met je.
0: En dan vooral dit, 25-jarige... Nou ja, ja, 25e keer, want het is niet 25 jaar, want coronajaren tellen
1: Nee,
0: tel
1: het is eigenlijk
0: niet.
1: Het 26e jaar en de 25e keer, ja. Ja. Ja, een coronajaar was verstandig, denk ik, om dat toch niet door te laten gaan. Dus de 25e keer, ja.
0: En wat gaat er veranderen?
1: Ja, dat wil je niet weten allemaal.
0: Ja, en zeker
1: het,
0: wel.
1: En het sterke is dat je mag het ook nog niet weten.
0: Nou, wij nee, willen hier graag de primeur.
1: Ja,
0: hè?
1: Dat is maar op een paar dingen. Jongens, het wordt werkelijk wel geweldig. Kijk, wij gaan bijvoorbeeld die toren, we gaan bij die stemmige toren, gaan we dingen doen. Die heeft die toren nog nooit beleefd. In die 500 jaar dat hij er staat, heeft die toren dat nog nooit meegemaakt. En dat, als je dat ziet, zeg maar, als je dat ziet wat zich daar gaat voltrekken, dan zul je dat ook nooit weer vergeten. Dan kijk je vanaf dan, zeg maar, op een andere manier naar de toren. Dat zit erin. Ik hou nu, zeg maar, voldoende slagen om de arm. Hè? Ja. Ik verklap niks. Maar je wilt er wel bij zijn. Dat is op de vrijdag 4 september bij wijze van opening. Hè? Rond dat weekend van de Kopje Cultuur, niet alleen in het weekend van Kopje Cultuur, is er ook de revue Paradijsvogels uit West. Zijn we al bijna een jaar mee aan de voorbereiding bezig. Dus dat wordt echt een revue. Je kunt je dat voorstellen met liedjes en allerlei schetsjes enzovoort. Nou, ik heb die teksten gezien. Mensen, kinderen, ik kom niet meer bij. Soms, zeg maar, omdat het heel roerend geschreven is. We hebben heel veel verhalen uit Steenwijk West opgehaald. Van hoe ging dat nou in de jaren 50 en in de jaren 60 en de jaren 70? Als je met zo'n groepje mensen, zeg maar, die uit de Haarstraat komen, zeg maar, daar geboren zijn en getogen zijn, en weet ik veel, in gesprekken komt, dan houdt dat niet meer op. Werkelijk, als je met ze in gesprek gaat, dan kun je wel 4 avonden revue vullen in no time. En daar zijn zulke prachtige verhalen bij. En ik moet zeggen, Marcel Harmsen is de schrijver daarvan. Die heeft dat zo ingenieus vertaald in liedteksten en in dolkomische schetsjes. Dus dat wordt die revue Paradijsvogels volgende week gaan via de gemeente de tickets in de verkoop. Ik zou niet wachten, we doen 3 voorstellingen. Dus er kunnen 1800 mensen naartoe. Dus ik zou niet wachten met het kopen van een kaartje vanaf volgende week bij de meter.
0: Tof.
1: Nou ja, dat zijn maar een paar dingen. Maar die avond van de filmmuziek bijvoorbeeld, dat is een traditie geworden. Ja, jammer dat ik niet alles kan verklappen aan jou nu. Maar ik beloof je, dat we hebben dat opgebouwd de afgelopen 4 keer. En het wordt nu echt geweldig. Daar wil je ook bij aanwezig zijn. En verder hebben we de mensen gevraagd, de afgelopen jaren steeds, hè, wat was de topper van dit kopje cultuur? En elk jaar kwam daar iemand uit. En al die toppers hebben we nu gevraagd om bij dit 25-jarig jubileum aanwezig te zijn. Dus het wordt ook een beetje een feest van herkenning. Zo'n Dado bijvoorbeeld, die fantastische komiek uit Duitsland komt dan terug. En de Hieron Dallas enzovoort. En hoe heet dat ook alweer? De hoe heet dat beest ook alweer? Nee, wat helemaal viraal ging. En dat werd 500.000 keer bekeken enzovoort door het hele land in. Al die toppers van de afgelopen 5 tot 10 jaar, die komen terug ter gelegenheid van dit 25-jarige jubileum. Dus ja, dit wordt fenomenaal. Dus ook als vrijwilliger wil je daar wel een bijdrage aan leveren, want dan word je gewoon onderdeel van het feestje. Ja,
0: ja. Nou ja, ik vind zelf, mijn mening, ik vind Kopcultuur een van de mooiste weekenden hier in de stad. Ik geniet er altijd heel erg van.
1: Nee, ik wou er niet over beginnen, nu jij het zegt.
0: Want het begint 4 september, ja. Dus weer met een avond in het op de markt.
1: Ja.
0: En dan 5
1: en 6 september. En om niet al te veel, zeg maar, in competitie met elkaar te geraken, is de revue een weekend later.
0: Ja.
1: Ja, dus dat is
0: We gaan naar een 2 weekenden festival.
1: Ja. Ja, dat is zo. Het komt nog erbij, zeg maar, dat we dit jaar samenwerken met Hendrik de Keijzer. En Hendrik de Keijzer die heeft een soort theatercaravan. En die gaat langs hun huizen. En die theatercaravan van Hendrik de Keijzer, die landt in het weekend van Kopje Cultuur rondom Ramswoerten.
0: Ja, want even voor de mensen die het niet weten, Ramswoerten valt onder
1: Ja.
0: Hendrik de Keizer. Het is een stichting.
1: De Villa, hè, de Villa, Keizer, ja. Stichting, die zorgt zeg maar voor kwalitatief hoogwaardige gebouwen om die in stand te houden. En de Villa Ramshoort is dat op Jugendstil vlak in het hele land eigenlijk. En hun Hendriks Caravaan, zo heet dat, die landt in het weekend van Kopje Cultuur rondom de Villa. Ja, dus, en die beginnen al, daarom begin ik, die beginnen al op de donderdag. Dus dat is 3 september. Ja, 3 september Hendriks Caravaan, 4, 5, 6 september het hele Kopje Cultuur, enzovoort.
0: En mochten mensen dus nu denken, ik wil hier een bijdrage aan leveren.
1: Ja.
0: De 22e, vanaf ongeveer kwart voor 8... in de gemeente,
1: ja.
0: Voor de vrijwilligersavond. En kom gewoon aan.
1: Kom gewoon aan en dan gaan we even met je in gesprek en dan kijken we wat je zou willen doen.
0: Ik wens jullie heel veel succes en heel veel plezier in de voorbereidingen en tot de volgende keer.
1: Dank voor je tijd.
0: Wij willen de primeurs.
1: Kijk, daar zorg ik voor. Komt

0: Een hele goede morgen. Mijn naam is Daphne Savas. Dit is het lokale nieuws. De druk op het stroomnet in Steenwijkerland neemt verder toe. Tot nu toe hoefden alleen grootverbruikers voor een aanvraging op stroomaansluiting op de wachtlijst. Vanaf 1 juli gaat dat ook gelden voor bijvoorbeeld nieuwe woningen, winkels, scholen en laadpalen. Die waarschuwing geeft de gemeente Steenwijkerland woensdag af. Door de landelijke toename op problematiek rondom de zogeheten netcongestie, filevorming op het stroomnet, moeten vanaf deze datum ook kleinverbruikaansluitingen op de wachtlijst. De gemeente Steenwijkerland gaat de komende periode op zoek naar een nieuwe ombudsman of vrouw die als afhankelijk persoon aan de slag gaat voor inwoners bij allerlei problemen of klachten over gemeentelijke regelingen. Er is geld beschikbaar voor een ombudsfunctie voor 7 uur in de week. De avondvierdaagse Wolvenga wordt dit jaar gehouden van dinsdag 2 tot en met vrijdag 5 juni. De start en finish zijn als vanaf ouds bij FC Wolvenga op Sportpark De Molenwiek. De avondvierdaagse Wolvenga heeft meer verkeersregelaars nodig. Wie geïnteresseerd is om te helpen, is op maandag 18 mei vanaf 7:30 van harte welkom in de kantine van FC Wolvenga. Johan Bakker, coördinator van de wijkagenten, spreekt van een zorgwekkende situatie. Bij de politie van Steenwijkerland zijn de laatste weken zeker 10 meldingen binnengekomen over nepagenten. Er zijn nog geen verdachten aangehouden, al heeft dit fenomeen de volledige aandacht. De gemeente Steenwijkerland heeft het certificaat dementievriendelijke gemeente gekregen. Het certificaat is overhandigd aan wethouder Trein Jongman door een vertegenwoordiger van Alzheimer Nederland. De nacht van donderdag op vrijdag heeft er na middernacht een ernstig ongeval plaatsgevonden op het fietspad langs Oldemarkseweg bij de Bassen. De twee fietsers zouden frontaal met elkaar in botsing zijn gekomen en vervolgens ter val zijn geraakt. Beide mannen raakten bij het incident zwaar gewond. Er was een traumahelikopter ingezet. Beide fietsers zijn naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht. Dit was het lokale nieuws. Mijn naam is Daphne Savas.
1: Dit was RTV Slos met nieuws uit de regio.

0: En na het nieuws gaan we door met Daniel Haveman en Manuel González. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En wie naar het beeld kijkt, ziet een kenmerkend accessoire van de scouting.
2: Dat klopt, inderdaad. Dat is de das.
1: Zeker.
0: En die hebben jullie altijd om wanneer jullie voor iets doen voor de scouting?
1: Met scoutingactiviteit, ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. En dan niet. Ik weet het niet.
2: Je weet het niet. Wat wil je zeggen?
0: De blouse.
2: De blouse.
0: De blouse. Is het een blouse?
2: Ja, het is een blouse. Ja, dat ligt er een beetje aan wat voor activiteit het is. Kijk, zoals dit. Ik heb dan wel mijn trui aangedaan en de das. Maar goed, 4 mei bijvoorbeeld, dan is het al volledig uniform.
0: Ja.
2: Dus.
0: Hey. Iets dichter naar mij.
1: Okay.
0: Dan is het net allemaal iets beter verstaanbaar voor de mensen aan de andere kant. Want jullie zijn hier, want jullie hebben al scouting iets gered. Zo staat het in de krant.
2: Klopt. Klopt, inderdaad.
1: Ja.
2: Ja, nee, misschien een goede introductie daarin mogelijk te vertellen is. EHBO was ik ook actief, ben ik ook actief. En die vereniging stevende af op een bestuurscrisis. In die zin, er waren geen nieuwe bestuursleden gevonden. Ik had het erover in de bestuursvergadering bij Scouting. En eigenlijk zeiden de medebestuurders van mij van, goh, ja, dat is een zonde om die vereniging verloren te laten gaan, een maatschappelijke organisatie.
0: Want dat is de vereniging die je hier bijvoorbeeld ook ziet bij evenementen, die dan de EHBO doet. Tijdens ik noem het de vestingsfeesten, maar.
1: Eigenlijk alle EHBO-zaken die door hun geregeld worden.
0: Ja.
2: Ja, klopt. En zo is het balletje gaan rollen. En toen hebben we gepraat. En toen hebben we gekeken, is het mogelijk om samen te gaan? Welke constructie? En het bestuur van de EHBO heeft ook echt wel naar de verschillende scenario's gekeken. Van wat is er mogelijk en welke optie zijn er? Nou, en een van de scenario's was dus inderdaad, en de meest kansrijke om te laten slagen, was dus samen gaan met de scouting. Nou, dat is uiteindelijk een soort adoptie geworden. Dus de EHBO-vereniging is ontbonden en overgegaan naar de scoutingvereniging als een onderdeel van. Dat was gewoon juridisch even wat makkelijker. En er verandert niets in die zin. Alleen bestuurlijk gezien vallen ze nu onder de vlag van. Dus,
0: dus het bestuur van de scouting zegt eigenlijk, wij lossen jullie bestuurscrisis op en daardoor kunnen jullie het goede blijven doen wat jullie eigenlijk altijd al deden.
2: Dat is kort samengevat, ja. Klopt. Dus dat is het. En beide verenigingen zijn natuurlijk maatschappelijk betrokken. En beide verenigingen zetten zich in voor de ontwikkeling. EHBO is natuurlijk ook belangrijk. Het is een klein ongelukje in een klein hoekje. En zodoende.
0: Is ook wel praktisch voor jullie, denk ik. Scouting denk ik altijd, er gebeurt wel eens wat. Met dat geklauter en geklim en vuur.
3: Valt mee, hoor. Nee, anders voordat we dadelijk. Nee, het valt mee.
0: Lekker naar buiten en rafotten en mooie, leuke dingen.
3: Wel zoals het hoort. Ja, maar dat valt mee. Maar Er gebeurt wel eens wat. Dat gebeurt overal.
2: Veiligheid staat voorop. Zeggen we altijd.
3: Absoluut. Dus.
0: En in de praktijk, wat gaan de mensen van de scouting ervan merken en van de EHBO? Dus niet bestuurlijk?
2: Niet bestuurlijk. Maar voor de EHBO, die verandert er eigenlijk in die zin in eerste instantie helemaal niks. Want die houden gewoon hun lessen op de avonden dat ze hebben, of op de zaterdag of op de woensdagochtend. Zij kunnen nu, proberen we ook daardoor nu weer wat evenementen te kunnen gaan draaien. We hadden helaas ook geen coördinator hulpverlening. Die zoeken we nog steeds trouwens. Maar in ieder geval binnen de scouting evenementen zouden we wel kunnen kijken van, misschien is dat een mooie opstap weer om te gaan beginnen daarmee. En dan daardoor komen de mensen, de leden van de EHBO, ook meer in contact met scouting. En de mensen van scouting is gewoon een makkelijkere kapstok en een springplank om de EHBO te gaan doen. Vanuit Scouting Academy, dus het Landelijk Opleidingsinstituut, is er ook al een samenwerking met Oranje Kruis. De EHBO-vereniging biedt de cursus aan via het Oranje Kruis. Dus dat is ook heel makkelijk in te voegen allemaal. Wij zagen win-win-win situatie. Dus,
0: ja.
1: Ja,
0: en je kunt dus gewoon nog als
1: leek.
0: Bij de EHBO een cursus gaan volgen voor het Oranje Kruis, verandert helemaal niks.
2: Er verandert helemaal niks. Dus dat het is alleen dat dus inderdaad de EHBO-vereniging van Steenwijk in die zin blijft bestaan. En daardoor inderdaad de mogelijkheid is dat een leek EHBO-diploma kan halen en blijven behouden.
0: Is het nodig? Denk je?
2: EHBO-diploma? Ja. Zeker.
1: Altijd.
0: Dat is een beetje rare vraag om te stellen, maar
1: je wordt er nooit slechter van.
0: Hebben jullie hem allebei?
2: Ja, zeker.
0: Ik ga er vanuit.
1: Ja.
2: Je bent zelfs instructeur geweest, of niet?
3: Ja, ook zelfs dat nog.
2: Ja.
3: Maar helaas niet meer.
2: Helaas niet meer.
0: En waarom zouden mensen toch echt dat EHBO-diploma moeten halen?
3: Omdat, zoals het gezegde zegt, een ongeluk zit in een klein hoekje. En voordat je het weet moet je dus eventueel hulp verlenen. Ja, en als je dan niet weet wat je moet doen, dan wordt dat wel vervelend. Kan het vervelend worden. Dus ja, daarom. Eigenlijk altijd wel. Ik zeg, je wordt er altijd beter van. En een pleister plakken kan iedereen wel. Maar als je dan nog weet hoe die het beste moet plakken, dan komt dat zeker goed.
0: Ja, of als het iets ernstiger is dan een pleister, hè?
3: Ja, nou ja, goed, maar het begint bij een pleister, hè?
0: Ja.
2: Nou, en het is natuurlijk daarnaast ook even wat ernstiger hebben dan elke stukje bewustwording van hoe te handelen. En al doe je maar iets, beter iets doen dan niets doen. Maar goed, in ieder geval de stappen, de procedures. En zeker als je naar reanimatie toe gaat, dat je ook gelijk kunt handelen voordat je 112 hebt gebeld, bijvoorbeeld.
3: Dus. Ja, je wordt ook een beetje voorbereid natuurlijk op het feit, als je je EHBO-diploma gaat behalen, dat je, dan word je voorbereid op dat er eventueel iets kan gebeuren. En dan is het niet het vluchten of het bevriezen, maar dan wordt het handelen. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste bij de EHBO.
0: En wat maakt nou dat de scouting zegt, wij vinden dit zo belangrijk bij adopteren deze vereniging? Ik vind het ligt best ver uit elkaar.
2: Hoezo? Waarom vind je het ver uit elkaar liggen?
0: Dat is een hele goede wedervraag, maar...
2: Ja, daar hou ik van.
0: Nou ja, ik snap allebei maatschappelijk betrokken. Maar het doel van scouting is volgens mij heel erg participeren.
2: Nee, het uiteindelijke doel van scouting is de persoonlijke ontwikkeling van ieder individu stimuleren. Doe je dat door middel van een EHBO? Wat Manuel zegt, dat je daardoor alleen maar beter wordt en voorbereid wordt op hoe te handelen. Dat is ook een stukje ontwikkeling. Kijk je meer naar de jeugd, naar de 5-6-jarigen. Ja, dat is veel meer het spelende wijs. Die kun je nog geen reanimatie laten doen, bijvoorbeeld. Maar goed, beide zijn natuurlijk gewoon een ontwikkeling. En ja. Je beter laten worden en weten hoe te handelen. En inderdaad, scouting is ook participeren, maar EHBO is ook participeren. Want als jij participeert met een EHBO-diploma, dan kun je ook een ander helpen.
0: Nou, ik snap wel hoe dit overtuigend is geweest om te zorgen dat dit onder elkaar is gevallen.
2: Ja, toch? Ja, ja, zeker. Zeker.
3: Absoluut. Zeker.
0: En het gaat toch de vraag stellen, zit er nog wat leuks bij de scouting in het vat? Jullie zitten hier nu toch?
2: Wat zit er nog meer in het vat?
3: Ja, een heleboel.
2: Een heleboel, inderdaad.
0: Ja. Op de locatie bij het Tux Theehuis?
3: Klopt.
2: Ja, klopt.
3: Ja.
2: We zijn begonnen met de verbouwing van de kapschuur. Dus die is nu gaande. En dan als dat straks klaar is, dan hopen we dat we ook ver gevorderd zijn met de ontwikkelingen in de grote verbouwing. En dan hopen we eigenlijk dat die na de zomer ook kan beginnen. Dus dat zijn echt de leuke dingen. Het is gewoon prachtig mooi dat we nu een eigen locatie hebben. Dat er gewoon duidelijkheid is en dat we kunnen bouwen aan de toekomst. Ja. Dus letterlijk en figuurlijk.
3: Ja. Ja, dat dus.
2: Wat er in vast zit?
3: Nee, zeker niet.
0: Al wens ik jullie veel succes en heel veel plezier.
2: Dankjewel.
3: Helemaal goed.
2: Komt helemaal goed.

0: Kijk, Herman, ik kan heel snel wisselen. Nee hoor, ik was gewoon weer eens aan het teuten. Het ging weer eens hartstikke mis. Ondertussen zit ik hier bij het laatste item van vanochtend en zit tegenover Albert Gaal en Richard Buitenhuis. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Doen jullie wel eens iets los van elkaar?
1: Nou, ja, kijk, zo nu en dan.
0: Ik kom jullie heel vaak tegen met z'n tweeën.
1: Ja. Ja. Ja, het is niet anders. Is niet, kijk, je moet ook vrijwilligers hebben, hè, op een gegeven moment. En,
0: offer je je maar even op.
1: We vinden het ook leuk natuurlijk, hè. Ja. En we kunnen goed samenwerken, dus wen was ruzie met een ander verhaal. Hè? Ja. Oost.
0: Iets met wrijving en glans wordt het dan. En we zijn hier voor de avondvierdaagse, want 60 jaar.
1: 60 jaar? Het is 71.
0: 71?
1: Ja. Officieel 72, mijn eerste jaar was niet officieel. Dus dat was, daarom is het 71 officieel de avondvierdaagse.
0: En wanneer gaan we weer lopen?
1: Van 8 tot en met 11 juni. Dus we schieten allemaal mooi op. Een paar weken en dan gaan we van start.
0: Zijn er nog plekken vrij?
1: Je kunt altijd nog beginnen hoor. Ja. Je kunt ook nog gewoon eens naar de gemeente gaan op 23.
2: Nee, 27.
1: Oh, en kijk, de secretaris helpt me even.
2: Voorinschrijving.
1: Voorinschrijvingen. En je kunt ook op de markt bij de kramen inschrijven. Dus... we hopen nog veel inschrijven. Dus je weet het waar je heen kunt.
0: En welke afstanden worden er gelopen?
1: We hebben nu alleen de 5 en de 10. De 15 en de 20 doen we niet meer. Want ten eerste hebben we daar voor de 15 en de 20 lopen niet zo heel veel mensen mee. 20 is vaak voor de oefening voor de Nijmeegse Vierdaagse. En de 15 hebben we niet zoveel verkeersregelaars. Maar we gaan echt de 5 en de 10 willen meer aandacht geven voor de veiligheid.
0: Want kijk, is het nodig? Dat gewoon even...
1: Het is wel nodig, ja. Vooral de donderdag, dat is gewoon een probleem. Of probleem, ja. Mensen moeten ook luisteren natuurlijk, hè. Kijk, alles wordt afgezet. En je weet zelf wel kleine kinderen lopen. Maar dan heb je ook mensen die er doorheen willen rijden en die rooien willen fietsen. En dat kan niet, hè. Kijk, en vroeger liep je mooi in een rijtje. Maar tegenwoordig, dan vliegen alle kanten op. Dus dat is het probleem.
0: Ik zie Richard lachen.
2: Ja, nou ja, dat is zo. En... tegenwoordig hebben de mensen een zeer kort lontje richting de verkeersregelaars, dus dat.
0: Ja, zelf wel eens in vervelende situaties gezeten.
2: Ja.
0: Maar echt.
2: Maar dat was bij doorrijden, denk ik. Dat,
1: ja.
0: Dus. Ja, nee, want jullie zijn natuurlijk ook Veilig Verkeer Nederland. Ja. Jullie doen jullie ook veel voor. Dus vandaar dat ik zeg, jullie zijn wel vaker met z'n tweeën op pad. Persoonlijk vind ik er wat van. Ja, ik kan gewoon niet, maar... ja, het is dus blijkbaar echt nodig.
1: Ja. Kijk, en zolang er geen vrijwilligers opstaan, dan blijf je natuurlijk. Hè? Kijk, en het is niet alleen bij ons natuurlijk. Het is overal, bij elke vereniging, wat dan maar. Je moet je mensen hebben. Ja. En wij zoeken ook eigenlijk voor David, daar is ook wat jonge lui of wat dan maar die in bestuur willen. Want we worden allemaal ouder, hè?
0: Zou je niet zeggen.
1: Nee, hè? Nee, maar het is wel zo natuurlijk. Kijk, en je moet op een gegeven moment toch door. Want je kunt heel makkelijk zeggen van, we houden ermee op. Maar dat kan ook niet. We moeten door blijven gaan.
0: Want waar zijn jullie specifiek naar op zoek?
1: Naar ook eventueel die in bestuur willen zijn. Vrijwilligers die helpen en verkeersregelaars.
0: Ja. En als je zegt bestuur, klinkt dat heel groot? Hoe groot is dat?
1: We zijn met Marina Renkens, even kijken, 8 mensen. Officieel moet 9 zijn natuurlijk, moet oneven zijn. Hè?
0: Het is makkelijk met stemmen.
1: Nee, de voorzitter heeft geen stem, nee. Alleen bepaald.
0: Ja. Volgens met de hamer slaan.
1: Met de hamer, ja. Met de hamer.
0: Ja, maar, maar mochten mensen nou denken, joh, ik wil wel een bijdrage leveren bij die avondvierdaagse. Hoe kunnen mensen zich aanmelden?
1: Via secretariaat. Secretariaat
2: aan... het avondvierdaagse.nl.
0: En dan...
2: of via Albert, maar ook, dan komt het bij ons terecht. Voor de donderhavens heb ik nog wel de hekbewakers nodig. Heb je helemaal geen cursus voor nodig. Het is alleen noodzakelijk van mocht er een hulpverleningsvoertuig langs moeten... dat hek even aan de kant geschoven wordt. En meer is het niet. Dus daar hoef je geen specifieke cursus voor te volgen. Het is gewoon vrijwillig. En dat is alles voor de donderhavens.
1: Ik verkeer zeer als wel, hè?

0: Je moet wel een cursus volgen, dus. Ja?
1: Ja, maar die cursus kun je natuurlijk weer vaker gebruiken.
0: Nee, alleen voor, ja, je kunt het vaker alleen dan voor de aanbieders eenmalig.
1: Ja.
0: He, dus, maar je hebt ook natuurlijk via SVBS kun je dus meerdere evenementen bijwonen om te helpen als je wilt.
1: Ja.
0: En dat is ook vrijblijvend. De secretaris die geeft door wat er te doen is. En dan kun je aanmelden en er wordt gekeken wie daarvoor in aanmerking komt. Want iedereen moet een keer leren natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: He?
1: En als mensen nou denken, wil dat echt dat opgeven, vind ik nog wel een grote stap. Iemand voor jullie aanspreken?
2: Ja hoor, mag ook gewoon.
0: Ja. Ja. We zijn herkenbaar in onze shirtjes en jassen, dus bestuur. Ja. Dus,
2: En je kunt ook een keer vrijblijvend gewoon bij een bestuursvergadering weten van, kijk, is het wat of niet?
0: Ja.
1: Want waarom zitten jullie in dit bestuur? Wat maakt het voor jullie nou zo bijzonder?
0: Ik heb het als voorzitter overgenomen van Harm Voerman. Die was ook altijd wethouder geweest. En op een gegeven moment kwam ik via werd ik gevraagd. En toen heb ik het overgenomen. En ik ben nu 18 jaar.
2: Ja, dat denk ik wel.
0: Zo is voorzitter.
1: En waarom ben je voorzitter van de avondvierdaagse?
0: Omdat het mij altijd trok van er moet meer gedaan worden. Dus op een gegeven moment van, ik ben altijd actief geweest erin. Ja?
2: De kaart trekt het bij ons.
0: Ja.
1: En dan er moet iets gedaan worden als in, mensen moeten in beweging komen. En die avondvierdaagse helpt daar om mensen eigenlijk van die bank af te krijgen.
0: Ja, en, ja. Kijk, en het is natuurlijk heel veel naar scholen toe proberen om te krijgen enzovoort enzovoort. Ja?
1: Ja.
0: Heel belangrijk. En we hebben ook scholen van buitenaf Steenwijk dus. Daar ben ik heel trots op.
1: Ja. En Richard, hoe is dat voor jou? Waarom denk jij, ik ben bestuurslid van die avondvierdaagse?
2: Nou, ik was al verkeersregelaar bij de avondvierdaagse. En toen kwam de coördinator verkeersdragers in die tijd. Ja, die wou eigenlijk wel assistentie hebben. Dus toen ben ik daar zo ingerold. Nou ja, inmiddels ben ik coördinator verkeersregelaars. Nou, en toen hield de secretaris ermee op. Ja, toen kwam dat plekje ook vrij. Nou ja, toen ben ik daar ook maar in gedoken. Dus ik heb eigenlijk twee taken binnen bestuur.
1: Ja, maar vooral echt je passie vanuit verkeer. Ja, en zorg dat iets veilig kan gebeuren. Ja, ja. Voor zo'n evenement.
0: Ja. Kijk, en heeft de meeste werk ook met aanvierdaagse ook hoor. Denk alleen niet aan de papieren wereld, hè. Nou, daar weet je alles van. Dus ik zeg wel, als je een betaalde baan hebt, jij zet je 2 dagen op bureau om alles te doen. Zoveel werk zit eraan.
1: Ja, maar
2: ik zeg altijd zo, als de avondvierdaagse niet meer doorgaat, dan komt het niet weer terug.
0: Nee.
2: Als het eenmaal weg is, dat zie je bij een heleboel evenementen, dat komt niet weer terug.
1: Nee, het is voor echt die oproep, mensen, meld je.
2: Ja.
0: Ja. En weer dit jaar mooie muziek natuurlijk, hè?
1: Ja?
0: Ja. We hebben we doen altijd maandags een draaiorgel. Dat is een reden voor, omdat maandagavond niet zoveel mensen langs de markt bij hem staan.
1: Je wil mensen ook wegjagen? Nee, sorry.
0: Nee, we jagen niks weg. Maar daar je een korps. Kijk, het draait altijd om geld, hè? Als je een korps inhuurt, dan moet je betalen. Kijk, je kunt wel zeggen, we halen een korps van buitenaf. Maar als er een bus moet komen met een beroepschauffeur, nou, dan ga je al de boot in.
1: Ja, dus op maandag heb je eigenlijk altijd dus een draaihoor.
0: Altijd een draaihoor. En dinsdag komt Volnoos van Varen.
2: Ja, misschien wel leuk te vertellen. Het Volnoos van Varen komt ook met het jeugdkorps.
1: Oh,
2: we hebben sinds kort een jeugdkorps, dus het zou mooi zijn dat er veel publiek voor de jeugd is. Want ja, de jeugd heeft toch wel de toekomst.
1: Ja.
2: Dus dat is, want ze hebben ons gevraagd om of ze mee mochten komen om wat ervaring op te doen. Nou ja, daar zijn we natuurlijk volmondig ja tegen. Want ja, van de jeugd moeten we toch hebben straks.
1: Ja, en de woensdag?
0: De woensdag hebben we
2: Slagwerk Crescendo en Concordia Zevenhuizen.
0: Ja, Concordia Zevenhuizen.
2: Ja.
1: En op donderdag?
0: Dan komt het helemaal. Dan hebben we een heleboel. Ja. Draaiorgel. Ook weer erbij. Ja. Tobona. De blaaskapel, de Senderstriekers.
2: Ja.
0: Kampen Trompettenkorps. Ja. En Urk met het jeugdkorps. En het jachttoornkorps.
1: Dus. Tof hoor.
0: Dus dat wordt heel wat. Hè?
1: Ja, dan ga ik het nog even samenvatten. We gaan gewoon weer de avondvierdaagse lopen. Ja. Hopelijk kan het door blijven gaan. Maar zijn er nog wel wat vrijwilligers nodig? Vooral melden bij het bestuur.
2: Ja.
1: En dan gaan jullie in gesprek.
2: Ja.
1: En volgens mij hebben jullie er heel veel zin in. En wens ik jullie heel veel plezier en succes. En ook mooi weer.
0: Dankjewel.
2: Dankjewel.
1: Dat is het belangrijkste.
0: Ja, okay. Dankjewel.
1: En dan was dit de 2 uur van Kopwijzer deze zaterdag 16 mei. En ik sprak net Albert Gaal en Richard Buitenhuis over de avondvierdaagse. Ik sprak daarvoor Daniel Haverman en Manuel Gonzalez over de scouting en de EHBO. Luc Greven was hier voor de vrijwilligersavond van Kopje Cultuur op de 22e. En Wilco Verschuren heeft verteld over de uitbreiding van de Slagen van Ondermart en een nieuw spel bij de Waterbuffel Farm. Ik wens iedereen een heel erg fijn weekend en tot volgende week.

0: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl.
1: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de binnenstad van Purmerend worden maatregelen genomen na onrust op de kermis. Verschillende groepen jongeren gingen gisteravond met elkaar op de vuist. En vervolgens keerde een deel zich tegen de politie. Er werd met stenen en
0: 100 jaar gegooid.
2: De binnenstad van Purmerend is daarom uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie preventief mag fouilleren. Ook moet de kermis in Purmerend de komende dagen eerder dicht. Voor de vechtpartij van gisteravond is nog niemand opgepakt. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Het dodental van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleinere steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Ook daar is iemand aan ebola overleden. Ebola is een zeer besmettelijk virus. Meer dan de helft van de patiënten overlijdt. In de buurt van Mannheim, in het zuidwesten van Duitsland, is een vliegtuigje neergestort. In een woonwijk. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken op en tussen de huizen terechtkwamen. Op foto's is te zien dat de romp uit een heg steekt en dat de vliegtuigmotor op een stoep ligt. Twee inzittenden van het propellervliegtuigje kwamen om het leven. Op de grond raakte niemand gewond. Over de oorzaak van het vliegtuigongeluk in Duitsland is nog niets bekend. En het weer, zonnige perioden en buien. Het is 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud. Morgen eerst veel bewolking en regen. 'S Middags tussen de buien door wat vaker de zon. En morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.

Nou, dat van de sfeer, dat weet ik nog niet. Daar moet ik even over nadenken, hoor. Voor de rest, de plaatjes heb ik gisteren uitgezocht. Dus we zien wat het wordt, hè? Goh, ik ken een programmamaker die doet het ook zo. Die heeft ook van die jingles dat hij tussendoor kan lullen. Dat zijn zogenaamde donut jingles. Leuk dat je het weet. Ik heb er geen flikker aan verder. Maar goed, zing. Oh, ik niet.

0: Welkom bij de show. Ik geef eventjes een tijdmerk voor het geval dat nodig is. En dat hoort bij dit jockey toernooi allerlei dingen te vertellen die niemand interesseert. Het is 3:04. En ik ben de datum. Het is van de, daar staat hij, 5-16-2026. Zo, hè, dat heb ik ook gehad. Zo professioneel. Verder kom ik erachter dat ik een soort capillaire tunnelsyndroompje heb, waardoor ik wat rare dingen met mijn vingers nu aan doe. Als je denkt, wat doet hij raar? Dat zie je niet, maar ik voel het wel. Heb ik er zin in? Totaal niet! Maar je moet toch wat. Nou, het is wel leuk. Ik maak gebruik van allerlei technische apparatuur om dit programma tot een goed einde te brengen. Een van die dingen is dat ding wat nu draait eigenlijk. Maar daar had ik gisteren een foutje in ontdekt. Ja, dat is leuk, hè? Er zijn 500 omroepen die gebruik maken van dit soort dingen en ik ontdek een foutje. Ech, ja, doe maar.
1: There can only be one.
0: Staan we maandag. Staan er wat leuke dingen te gebeuren wat betreft de streekomroep. Maar daarvoor moeten we eventjes in de krant lezen wat er gaat gebeuren. Ja, ja. En ook natuurlijk bij ons op de websites en zo. Je wordt niet buitengesloten. Nee, Gert, je wordt erbij betrokken bij het leven. We trekken je er gewoon. Als je loopt ergens langs, je denkt, wie trekt aan mij? Dat is de nieuwe streekomroep. Ah, goeie. Nou. Eigenlijk ben ik alweer klaar met die intro. Dus, nou, straks kijk ik de oorlog even. Heb ik al, van mij wel, hè?
2: Goedemiddag.
0: Ja, had ik al gezegd, dat dacht ik al.
3: Dankjewel, Herman.
4: Dit is Leflet Radio.
5: De beste muziekmix.
6: One and only.
5: Begin nu.
7: Fresh.
5: En alleen.
8: 105.4 FM.
0: Nieuwe zinker van Noah Kahan. Bij Edwin Los, luister jij naar American Cars.
9: En daarna een stukje Eurovisie Songfestival.
10: Oh ja?
9: Ja.
10: Nou, ik blijf wachten.

0: De potentie van Somber straalt nog steeds af van onze tweede mensen aan het einde bij het politiebureau. Want daar staat hij namelijk, onze oude 105.4. En de DAP, ik heb, oh, die staat in Meppel. Ja, kan ik ook eens doen. De, oh, we hebben een DAPS en die staat in Meppel. Sorry daarvoor. Oh, wacht even. Sorry daarvoor. Elke dag
1: Herman van Hien.
2: Herman van Hien.
0: Oh, kijk hoor. Something is going wrong hier. Maar dat heb je niet in de gaten natuurlijk, maar ik wel. Dus zo, hè. Is het. Ik weet niet meer, maar het wisselvallige weer van de afgelopen dagen heeft het gebied hier waar wij wonen behoorlijk goed gedaan, hoor. Gemiddeld is er afgelopen week 12 mm gevallen en de wateraanvoer is niet toegenomen. En op de meeste plaatsen stabiliseren daardoor de grondwaterstanden. Nou, het is toch fijn dat je dat weet. Tot en met zondag wordt er nog regelmatig wat neerslag verwacht. Daarna gaat de kans op neerslag afnemen en gaat de temperatuur ook een beetje omhoog. Daarover straks meer in het weerbericht. Oh ja, ja. En het is zo, het waterschap Drentse-Overijse Delta die zegt: de regen ontvangen we met open armen. Waar het kan, staat het waterpeil op dit moment gelukkig maximaal. Dat zeggen. Het waterschap Drentse-Overijse Delta die benut de regen volop. En het water gaat dus in de kanalen en de sloten langzamerhand steeds hoger komen. En dat is makkelijk. En dat moet ook zo eigenlijk, ja. Ja, oké. Okay. Nou, dat is zo ver. Wacht even, hoor. Oeh. Wij gaan onderweg naar het weerbericht. Dat gaan we doen met een Duits plasje. Ik ben de Moois kwijt. Ah, je hebt de Moois weer gevonden. Door. Maite Kelly gaat zingen Der Morgen daarna. Gebeurt er. We gaan. En Douwe Bob. Welkom to the Outcast Town. Nou, daar komt dit muziekje op vandaag. Ach, gooi je. Duurt het langer, die muziek, jongen. Nog niet klaar? Goeiedag. Wacht even, hoor. Het is net fitness wat ik doe, ja. Denk eens, nou gebeurt. Kom ik weer met een nieuw ding.
1: Herman van Hien.
2: Herman van Hien.
0: Goedemiddag. Welkom. Welkom bij de Outcast Town. Bij Adam Lloyd. Vanuit de Gerard Rutger Buisman Studio.

0: Nederland. Weerbericht.
1: Een paar buitjes, maar de zon kwam ook voorbij. Het werd zo'n 11 tot 13 graden. Misschien nog wel dat het 13 graden wordt. We weten het niet, we wachten af. Het is een matig tot krachtige west tot zuidwestend wind. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. En dan vannacht dan gaat de wolking weer toenemen, maar dat zien we toch niet, het is donker. En later wordt de kans op buien groter. Er zijn dan 4 tot 7 graden te zien op de thermometer. Morgen is het zondag. Dan kan het zijn dat er buien mogelijk zijn met hagel en onweder. Met een matige zuid- tot zuidwestenwind worden zo'n 13 tot 15 graden. In de avond ook nog buien, maar 's nachts lijkt het droog te blijven. Temperaturen gaan naar 9, misschien 10 graden als minimum. Wat zou het maandag worden? Ik hoor het je vragen. Wat wordt het maandag? Ik vertel het je. Maandag is de kans op een bui en verder is de ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 14 of 15 graden. Zwakke tot matige wind. Die komt uit westelijke richtingen. En in de nacht zijn er ook mistkansen. Niet dat je kansen mist, maar er is wel mist waar je kans op hebt. Dinsdag is er regelmatig zon en neemt de bewolking toe. Dinsdag is er trouwens ook politieke markt. Met een matige zuidelijke wind wordt het zo'n gemiddeld 17 graden. Later in de middag en de avond regen. Nou, dan zit je toch lekker thuis te luisteren naar de politieke markt. Dus dat laat maar gaan, het regent. Ik heb de politieke markt. Dan woensdag en donderdag. Het is niet helemaal droog. De zon is er wel geregeld bij 18 tot 19 graden. Dus het wordt een beetje. Niet dat je zegt van het wordt veel, maar het wordt een beetje. Gooi niet gelijk alles in de dinges. Je gooit er ergens iets in. Ik heb geen idee waar, maar het zal wel zijn. Kijk. Zop. Zo, ik heb mijn lijst weer voorstaan. We gaan wat terug in de tijd. Wat goud en wat van ouds doen. Ik heb onder andere voor je Get Up van Foxy. Ik hoorde hem gisteren in de automatisering. Toen dacht ik van, oh, die is wel leuk om een keer zo gewoon te draaien. Klinkt die ook beter en wat langer. De M-People gaan zo ten gehoor brengen dat niet alleen maar met z'n allen zingen ze het ook. Moving On Up. En als je ze nu en dan wel eens kijkt naar de Comedy Center, dan Comedy Center, dat is zo'n kanaal wat je dan op televisie hebt. Daar zit heel vaak nog Friends, wordt nog heel veel gedraaid. De tv-serie Friends, daar was het ook een boel gedonder, begrijp ik wel. Vroeger, nu niet meer. Ja, vroeger kon het, nu kan het dus niet meer, vandaar dat het ook gestopt is. Maar even terug naar Friends. Friends, het titelstuk van Friends, de titelmuziek, I'll Be There For You. En dat werd gedaan door de Rembrandts. En natuurlijk, Love Really Hurts Without You, Billy Ocean. Dat alles. Binnen nu en korte tijd op dit station.
2: It's just really good music.
1: Het is net een radio
3: song. De hits van toen. De hits van toen en nu. En nu. RTV Slos.
4: RTV Slos.

Ik zei het al, dit is de lange uitvoering van Foxy en Get Off. Dus de instrumentale stukjes zijn wat langer dan normaal. Als je denkt van, ik vind niks. Ik kan er niks doen, het duurt nog 4 minuten.

0: 1549 digitaal. Je luisterde naar Billy Ocean in een wat snelle uitvoering dan een hele originele single. En liefde. Doet pijn als jij er niet bij bent. Ach nee. Want die pop is altijd liggen, zo vervelend.
1: Dus.
0: Vanaf 18 tot en met 24 mei is er de eerste editie van de Week van het Nieuws. Een landelijke publiciteitscampagne waarin nieuwsorganisaties, journalisten, scholen, bibliotheken en publiek met elkaar in gesprek gaan over de waarde van nieuws en journalistiek. En de regionale omroep RTV Oost gaat er ook mee aan doen in de Week van het Nieuws. En zij organiseert als omroep verschillende activiteiten om inwoners van Overijssel kennis te laten maken met de journalistiek en de regionale omroep. Danny de Vries, hij is hoofddirecteur van RTV Oost. Hij zegt, juist in een tijd waarin de wereld en politiek voortdurend in beweging zijn en informatie sneller dan ooit wordt gedeeld, is onafhankelijke journalistiek essentieel. En bij ons, bij RTV Oost, zien we het onze taak om de feiten te duiden, context te bieden en verhalen te brengen die controleerbaar en betrouwbaar zijn. Niet om de mensen te vertellen wat ze moeten denken, maar om hen de informatie te geven waarmee ze dat zelf moeten gaan doen. De Week van het Nieuws, zegt hij, helpt om de belangen van het nieuws opnieuw zichtbaar en bespreekbaar te maken. En over het nieuws gesproken, dan ga ik even naar dit bericht. De Steken op de Werven, waar wij in zitten. Steken op de Werven, een samenwerkingsverband van de drie lokale omroepen die al tientallen jaren actief zijn in deze streek. En dan heb ik het over Radio Centraal Westerlingwerf. Vanaf 81. En ik heb er in de periode van de Piraten ook nog gewerkt. Odrie, Comfort Oosterwolde, is al sinds 95 bezig. En RTV Oost sinds 1985. Zijn al druk bezig om lokale radio te bedrijven. We strijken een gebied gezamenlijk met 120.000 inwoners over de gemeentes Westerlingwerf, Oosterlingwerf, Steenwerkerland en Westerveld. Ook trouwens over de drie provincies. Friesland, Overijssel en Drenthe. Maar dat even terzijde. En wat gebeurt er in de Week van het Nieuws? Komt de Strekenroep de Werven met de nieuwe website. Strekenroepdewerven.nl.
2: Alles aan mijn keren, heb ik bedacht.
0: De website functioneert als een digitale plek waar al het nieuws uit Westerlingwerf, Oosterlingwerf, Steenwerkerland en Westerveld samen gaat komen. En niet alleen het nieuws. Via de nieuwe site zijn er ook allerlei bestaande, zijn de bestaande radiokanalen te beluisteren. En ook de tekst-tv's zijn te bekijken. Alles op één plek en dat alles voor de hele streek. De lancering, zegt Joey Theekamp, hij is directeur-bestuurder, is de volgende concrete stap in het proces van eenwording van de lokale omroepen dat voorkomt uit de aankomende wetswijziging die per 2028 één omroep per streek voorschrijft. Want wij moeten met z'n drieën allemaal bemekeren. Toch verandert voor de inwoner misschien minder dan verwacht. Het lokale karakter, zegt Joey, blijft volledig behouden. Via de website kan iedere bezoeker eenvoudig filteren op de gemeente of woonplaats, zodat ze het nieuws uit eigen dorp altijd voorop staan. En de site is gemaakt door Dirk Brands. Hij is vrijwilliger bij ons, bij RTV Oost. Hij heeft gewerkt om platform zo breed mogelijk bereikbaar te maken. Hij is een mooi voorbeeld, zegt Joey, wat vrijwilligers al decennia doen voor de lokale omroep. En nog steeds vormen vrijwilligers de ruggengraat. En dat blijft ook zo. De nieuwe website, zegt meneer Theekamp, ik mag meneer tegen hem zeggen. De nieuwe website is een uitnodiging aan de inwoners om de streek van zelf actieve informatie te voorzien. Streken op de Werven zoekt dorpscorrespondenten die lokaal nieuws signaleren en ook willen bijdragen. Dat kan in tekst, foto en video. Als je structureel wilt medewerken, dan kun je ook als vrijwilliger bij de strekenroep aan het werk gaan. En dat ga je doen door te schrijven een mailtje, dan wel iets anders. Postduiven, die kun je niet ontvangen, maar een mailtje kan wel. En dat gaat naar redactie@strekenroepdewerven.nl. Joey Theekamp zegt, lokaal nieuws begint bij de mensen die in de streek wonen en werken. De vrijwilligers zijn al decennia lang de ogen en de oren van de omroep. In een dorp, op de markt, bij de vereniging, dat is precies, zegt Joey, wat we willen behouden. De nieuwe website maakt het makkelijk om het allemaal op één plek neer te gaan leggen en het lokale verhaal te vertellen en ook te vinden. Want je woont zelf in de streek. Dus als je denkt van, ik ga er eens op kijken vanaf aanstaande maandag, zo rond een uur of 10 is de website.

0: bereiken.
1: Je kunt natuurlijk per ongeluk ook gaan denken, ik teken eens even in streek en beroep bederf. Hè? Kun je ook, zou je kunnen, misschien dat je dan op terecht. Nou, aanstaande maandag is alles dus officieel te bekijken. Maar je kunt ook gewoon via onze website, de website van Centraal, van Odri en van Steenwerkerland, RFSL Steenwerkerland, gewoon die website ook bereiken straks. Onder het knopje button streekomroep. Ja. Alle die radiozenders staan op één pagina, dus je kunt kiezen welke het slechtst is. En we hebben ook tv, daar kun je ook kiezen welke het is. Nee, gewoon kijken. Gewoon, ik denk van, ik wil eens even kijken wat de anderen doen, waarom niet? Hè? Toch? Ondertussen is het 4:08. En dat betekent dat we de laatste plaatjes, tenminste wat betreft, dit uur gaan doen. Ik heb onder andere, denk ik nog, Genghis Khan met Genghis Khan. Maar daarvoor heb ik nog even de nieuwe single van Melanie C. En die heet Drum Machine. En die komt uit Amerika, dus vandaar.
2: Direct from the stateside Hot 100, this is an American chart breakout.
1: Het is wel overleg met Trump, hoor. Iedereen denkt van, kan dat zo? Maar ja, dat kan. Ik heb Trump een mail gestuurd.
3: How about...
1: En dat zei hij ook.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de Malediven is een bergingswerker omgekomen bij het zoeken naar de Italiaanse duikers in een grot. Volgens de regering van de eilanden was het slachtoffer een militaire duiker. Hij overleed in het ziekenhuis aan Caisson-ziekte, mogelijk doordat hij te snel boven water kwam. De Italianen naar wie wordt gezocht kwamen deze week vast te zitten in een grot op 50 tot 60 meter diepte. Tot nu toe is 1 dode boven water gehaald. Naar 4 anderen wordt nog gezocht. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Sinds oktober geldt er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Maar dat bestand wordt door Israël geregeld geschonden. Het land zegt in Gaza Hamas-doelen aan te vallen. Mevrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat ze haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen. Ze kregen te weinig drinken en in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter. Stond ook op naam van Schilder. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.
4: Het komende uur. Opgepast.
3: Herman.
4: van Hien.
5: Dus riemen vast.
6: Goedemiddag.
7: It's like the internet without all the computer geeks.
6: Seconde uur van dit programma. En ik weet niet of u het wel eens gezien heeft, of misschien hebt wel de langs bent gelopen. Maar dat schoolplein van basisschool Don Bosco in Steenwijk-Wold heeft een flinke metamorfose ondergaan met de aanleg van blauw asfalt aan atletiekbaantje. Moeilijke woordjes op de zaterdagmiddag komen er moeilijk uit. Als de leerlingen weer naar school zijn gegaan, dan hebben ze dus een heel aantrekkelijk sportpad aangetroffen. De opvallende kleur heeft veel actie getrokken, staat hier. Niet echt, maar ik zeg het gewoon. In de eerste fase na de renovatie, dat gebeurde eerder dit jaar, toen hebben kleuters van de kinderopvang al een deel van het speelplein geopend, is er in de afgelopen meivakantie heel veel werk bezet. En ook het in de identieke kleur aangelegde sportveld gaat veel sportief plezier opleveren in Steenwijkerland. Even speekselen wegwerken, anders wordt er een natte bende op de kop. Het zijn vooral ouders die in de avond en het weekend veel vrije tijd hebben te besteed aan het vakkundig gereed maken van het schoolplein. Overdag, soms waren er professionals in de weer. Ja, dat heb je ons ook straks in de streken op. Soms zijn er professionals in de weer en soms niet. Eerder is er ook al veel lokale inspanning gedaan om het benodigde geld in te zamelen. In korte tijd is er een plek ontstaan om te sporten, te spelen en te ontmoeten. Niet alleen voor de leerlingen van de school, maar voor het hele dorp. Dus Steenwijkerwold, weer wat leuks erbij, hè? Ja! We doen even wat van het Songfestival voor vanavond. Dat was er bijna een beetje bij. Je hoort zo de plaat van België. Die is van Essila en die heet Dancing on the Ice. En we gaan eerst even bangeren. Bangera met Dara. Ja, dat is de inzending van Bulgarije. Bulgarije. En België, die komt dus daarna. Dus eerst gaan we naar Bulgarije en dan pakken we de nachttrein naar Laga.

Keep Dancing on the Ice. Je hoorde het geluid van Esala. En ze zei dus Dancing on the Ice. Daarvoor hadden we Bangara. Ik dacht eerst dat het Gangbang was, maar dat is heel wat anders. Dara waren de dames die het zongen. En die komen uit Bulgarije. En Esala komt uit België. En in het begin van... tenminste, ik heb het niet gezien, maar ik heb dat net gelezen. Dan wordt er nogal wat kunstsneeuw rond haar geblazen. En daardoor durft ze niet goed te zingen. Dus niet, ah, want dan heeft ze alles in de... Het is misval. Dus vandaar dat ze dan, oeh, en dat klinkt niet zo goed. Maar je weet maar nooit wat het wordt natuurlijk. Want dat zo'n kwestieval, dat weet je nooit hoe het wordt. Over het Songfestival gesproken. De Zweedse Songfestival inzending Felicia, die is vrijdag naar de juryshow flauwgevallen. De zangeres zakte in elkaar in haar kleedkamer en moest worden nagekeken door een arts. Zaterdag voelde ze zich... ze voelt zich nu veel beter, staat hier. Ze stelt zich helemaal dat ze klaar is voor de finale. De zangeres doet het nog wel even rustig aan. Zo mag ze op de laatste repetitie, die is vanmiddag, de traditionele vlaggenparade overstaan. Ook heeft ze toestemming gekregen om zich om te kleden na haar optreden in de finale. Want ja, ze heeft nogal wat warme kleding. Alhoewel het ook wel meevalt. Ik zou niet naar buiten gaan met zo'n jurk, maar goed. Ik ga sowieso niet naar buiten in een jurk. Nou, ik weet niet. Even over nadenken. De Zweedse delegatie zegt, het was vrijdag erg warm in de Wiener Stadshalle, want daar wordt het gehouden. Ze zijn nu in gesprek met de Oostenrijkse omroep om te kijken of er iets aan de temperatuur in de arena kan worden gedaan. Want er staat daar wat spul daar. Man, hij het allemaal ziet. Poe. Vanavond dus Felicia. Zal ik een kijk of Felicia heb? Oh, verloren. Kom goed. Blijf even hangen.

ben even aan het zoeken en verliezen. Kan even duren. Ga even wat voor jezelf doen. Even intikken. F-E-L-I-T. Zo, Felicia. Oh ja, Kepper. Kepper. Kep Felicia. Hegler. Nou, je wilt natuurlijk weten hoe dat allemaal klinkt. Wel, als Felicia wat gaat zingen, dat zou ik ook graag willen. Maar dan moet ik misschien meteen maar zeggen van je moet nu Felicia draaien.

0: Even een doekje, hoor.
1: It's just really good music. 105.4 FM.
0: Onderweg naar het WK-lied van Shakira en Burna Boy. Eerst deze. Sam Gores. En raak. En daarna doen we die. En zo.

0: Shakira, Burna Boy en Dai Dai. Het is het anthem van de wereldkampioenschappen voetbal. Het is nog de vraag trouwens bij wereldkampioen voetbal of er nog publiek gaat zitten. Want ik heb gelezen dat sommige kaartjes, en het is geen gein, tot 1 miljoen dollar gaan kosten. Waarom weet ik ook niet. Misschien omdat Trump dan ernaast zit. Ik zeg maar wat, ik noem maar iets wat zou kunnen. Maar het is wel heel erg duur. Maar ik heb gezien dat de oranje bus van de oranje fans er ook is. Dus wat dat betreft is het wel van links naar rechts. We gaan nog even met dit iets wat langzamer muziekje kijken bij het Songfestival. Want of het nu boycott is, de deelname van Israël, of gewoon dat het Songfestival minder leeft. De EBU, dat zijn de zendgemachtigden, die is behoorlijk geschrokken deze week. Want dat grote 70ste feestje van het Eurovision Festival, daar kijken dit jaar veel landen heel wat minder mensen dan normaal. Italië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en België, die hebben zelfs negatieve records gevestigd wat betreft de kijkcijfers. Dat is dus een probleem. Ook in Nederland wordt niet zo goed gekeken. Alhoewel ik dacht dat het echt was ook. Ik lees dus dat de handhavers vanavond gaan rondlopen. En die hebben dan een afstandsbediening. Als mensen dan kijken aan het Songfestival, dan zetten ze de televisie op een ander kanaal. Nou blijkt dat dus nieuwspaal te lezen. Ja! Ik denk, nou dat is toch ondergaan nieuw. Ik zie al de handhavers in Steenwerkerland door alle straat. Of in Volnoven. Kijk, Songfestival, huppakee. National Geographic. Ja. Dat is het. Van tevoren doorlezen is wel makkelijk. Oh. Alhoewel, ik denk ineens aan die reclame van dat de buurmeisjes met de afstandsbediening bij de buren voor het raam gaan staan, dan de tv steeds op een andere zender zitten. En dan zie je die buurman steeds gloeiende weer. Die zegt dan: dan hoor je ze door de ruit heen. Ik denk dat de afstandsbediening kapot is. En die meisjes, huppakee, voetbal erop. Maar naar Minza, komt er nu! Mocht je bij jezelf denken, waarom luister ik hiernaar? Ik heb geen idee.
1: Radio met Herman van Hien is radio zoals alleen radio met Herman van Hien klinken kan.
0: Tijd voor nog wat Songfestival. Delta Goodrum met Eclipse en Lincoln. Deze plaat dus. Hele moeilijke titel. Linda!
2: Niet in tonte, het voice jarretta.
0: Lampenius. En dit is Speed Parkonnen. Stop.

0: Oei, dat gaat je. Linda Lampinius, Piet Parkkonen, die het vanavond ook weer gaan doen voor Finland. Je hoorde met Liken Hintin. En dit was Delta Goodrum uit Australië. En Delta Goodrum uit Australië. Zo'n eclipse. En ik moet zeggen, ik denk dat dit het wordt. Ik heb het gevoel dat we kunnen zeggen, Australië has won de contest.
1: Goedemiddag.
0: Zou kunnen. Stel dat je denkt, hoeveel mensen hebben de afgelopen 70 jaar meegelopen aan de Steenwijker Avondvierdaagse? Nou, dat zijn duizenden geweest. Van zwart-wit beelden uit de beginjaren tot kleurrijke opnames van de feestelijke intocht op de markt. In de documentaire 70 jaar Avondvierdaagse Steenwijk komt de rijke historie van het wandelevenement tot leven. Vanmorgen vroeg was in het programma Kopwijzer Albert Gaal en zijn compaan te gast. En zij vertelde over de huidige Avondvierdaagse die binnenkort gaat starten. Deze documentaire is gemaakt door Kobi Storm, Henk Kok en Adrie van Sleen van de historische vereniging Steenwijk en Omstreken. En je hebt ook een vogelking. Ook Steenwijk en Omstreken, maar dat is heel wat anders. Na ongeveer een jaar werk is het resultaat nu voor het publiek te zien. En dat gebeurt in het Steenwijker Luxor Theater. In de film worden oude filmbeelden, foto's en persoonlijke verhalen gecombineerd tot een sfeervol tijdsbeeld van 70 jaar Avondvierdaagse in Steenwijk. Ik heb het één keer meegelopen met een oerbandrecorder over de schouder en allerlei muziek die van tevoren erin klapt. En toen zei iedereen, goh, hij live meegelopen. Ik zei, ja, maar ik heb echt meegelopen. Doet nooit weer. Van de eerste wandeltochten onder de vlag van Tippelclub en de BSO tot de intocht via de Meppelerweg, de muziek en een snoep onderweg, dat alles kun je zien. En natuurlijk ook de velbegeerde medaille aan het eind van de vier avonden wandelen. Ook komen diverse betrokkenen aan het woord in deze documentaire en de presentatrice Marije Brouwer neemt de kijker mee door de geschiedenis van wat inmiddels is uitgegroeid tot een van de grootste volksfeesten van Steenwijk. Nou, ik moet zeggen, Dickie Woodstock Pop voor je wel kan erop.
2: Hè?
0: En dat was te zien op televisie, hè? Bij Max, geloof ik. De documentaire over mannen op karspoor. Maar even nog deze documentaire afwerken. De documentaire duurt een uur en is gratis toegankelijk. Bezoekers moeten wel even een stoel reserveren. Het is dus gratis, maar wel even een stoel reserveren. Dat doe je door te gaan naar de website www.luxor.nl /films /documentaire /70 jaar/Avondvierdaagse. Ja, die streepjes zijn heel belangrijk, want anders kom je heel erg anders terecht. Het is een wakker, het internet, maar je moet zoveel streepjes zetten overal. Het is onbegrijpelijk. Of allerlei codes invullen. Soms hebben ze, dan heb je een code ingevuld en dan krijg je nog een code naar de tijd. We moeten checken met een code. Wij zo nu verder. Vroeger belde je gewoon op en dan kwam iemand langs met de bestelling. Even voor de mensen die een vent hebben. Sowieso is het fijn dat je een vent hebt. Maar stel dat je een vent hebt, maar dan de metalen uitvoering ervan. Dat is dus een trekker. Soms dan word je wakker en als boer en dan kijk je in je opslag, in je hallen, zeg maar, in de gangen. En dan zijn de spullen weg. Nee, tegenwoordig, hè, dan zijn we die mensen die stelen dan allerlei dingen die heel duur zijn. Maar stel dat je wakker wordt en je kijkt in en je ziet dan in één keer dat de vent weg is. En je komt uit Duitsland. Dan zeg je, mijn vent is niet daar. Hier zijn die draufgängers.
3: Nobody turns this music off.
4: Continu de grootste hits aller tijden.
5: Dat komt van het weer, hoor.
6: Terwijl die andere stations alleen muziek draaien voor opa en oma.
7: Mijn vent is niet daar. Een blik in den Garten traf ik der Schlag, denn mijn vent is niet daar. Ik stelde vor Schreck mijn frühstück gleich weg, denn mijn vent is niet daar. Das kan doch nicht wahr sein, jetzt wird mir klar, mijn vent is niet daar.

liefde gaat soms ver voor een vent. Hè? Het werd net bezongen door die draufgänger uit Duitsland. En hier zit René Vroger en Welen en wie die leven geht. Maar dan in het Nederlands.

0: het eens, dus... En dan is het goed.
1: Alle uren denk ik aan Corina.
2: Doet het pijn?
1: Meisje waar ik toch zoveel van hou.
2: Is dit wederkerig of is het meer?

0: hemel gaat open. De zon schijnt op studio. De Gerard Rutger Buijsma, ik was de naam kwijt. De Gerard Rutger Buijsma studio. Allemaal toeval. Dus. Dames en heren, het is tijd voor een Duits plaatje. En het woordje geil heeft een heel andere betekenis in Nederlands dan in Duits. Dus alvast excuses.
1: Ik zou naar links.
0: Ja.
1: Ik zou naar rechts.
0: Ik ook. Ik zie niemand. Ik kijk nog een keer. Ook die kant op. Nee, ik zou naar huis.

Hitparade van Bert Beugeling komt na deze van de Rolling Stones in het nieuws en de reclames daaromheen. En natuurlijk Backwards, André van Dekken. Mag niet vergeten, Tjeerd en Marieke. Wat mij betreft, tot volgende week. Dit, ik zei het al, de nieuwe Stones heet In the Stars. Klinkt veel beter uit de Vederhoop, laat staan. Zo lullig dit is.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang in Nederland. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen enkele honderden mensen de straat op. In Groningen werd het kort onrustig, omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. Enkele tientallen mensen hebben in Den Haag gedemonstreerd bij Paleishuis ten Bosch. Bij aankomst van de Indiase premier Modi vroegen ze aandacht voor het lot van Insia. Dat meisje werd 10 jaar geleden vanuit Nederland ontvoerd door haar vader en naar India gebracht. De moeder hoopt dat India haar dochter terug laat gaan naar Nederland. Modi heeft vandaag een ontmoeting met premier Jetten en daar staat het onderwerp op de agenda. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werd de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen, omdat de walvis mogelijk besmette ziektes kan overbrengen. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. Bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland zijn 2 mensen omgekomen. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken in een woonwijk terechtkwamen. De slachtoffers zaten in het vliegtuigje. Op de grond raakte niemand gewond. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag.
4: Dit is RTV Slos. RTV Slos. Oh ja. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4.

met dat een mooie plaat om mee te beginnen, zeg. In het voorprogramma voor de Tipperade van toen. Die hoor je namelijk het volgende uur in dit 2 uur durende programma met allemaal van die plaatjes uit 1967... die je in sommige gevallen niet elke dag meer op de radio hoort. Nou, het is toch wel een uitzondering. Een grote dame in de popmuziek opende deze aflevering. Petula Clark was het. Ze zijn van de nieuwe binnenkomers in de charts in Engeland. We zitten zo'n beetje eind mei 1967 en man, man, wat een leuke muziek. Don't Sleep in the Subway stond wel helemaal onder in de lijst, maar dat zou natuurlijk snel veranderen, hè, met een dame van zo'n statuur. Nummer 49 was het, straks op 48 trouwens. Groovin' van de heren Young Rascals, ook een nieuwe binnenkomer, grote hit ook al toen in Amerika. En natuurlijk nog even een blikje naar boven, want zo beginnen we ook vaak in dit programma. The hits from all around the world, straks trouwens ook de USA. Hè. Voorlopig op 10 in Engeland, van 5 gedaald. De broer en, nee, broer en zus, vader en dochter Sinatra, hoe kom ik daar naar bij? Waarschijnlijk something stupid. Van 15 naar nummer 9 gestegen Jimi Hendrix met zijn hele experience. The Wind Cries Mary. En de Bode Daro Lulu op nummer 8 gedaald van 6. Van 8 naar 7 de Dubliners 7 Drunken Nights in Engeland. En de Who met Pictures of Lily van 4 naar 6 naar beneden. Van 3 naar 5 Sandy Shaw, Puppet on a String. Van 12 naar 4 de Beach Boys. Van 2 naar 3 de Mamas en Papa's. Op 2 de Kinks. En op 1 Silence is Golden. Werd natuurlijk gedaan toen ook al door de heren Tremolo's.

0: Radio like it used to be. With Bert van der Laan.
1: Natuurlijk altijd links of rechts gaan. Of desnoods gewoon dwars tussendoor. Maar links of rechts, dan hebben we het over Two Streets. En die werd bezongen door Ene Veldoeniken. Het was een meneer die in Engeland vooral goed scoorde. En zo heel af en toe in Nederland ook nou bijna aan de hitparade mocht rijken, maar er nooit echt in stond. Hè? Het was een plaatje wat trouwens nieuw binnenkwam op nummer 46. Daarvoor al gedraaid, Grooven van de Young Rascals op 48 uit Engeland. Nieuw toen in de lijst, zo eind mei 1967. En ook 49, Petula Clark was erbij. Don't Sleep in the Subway. Komt nog meer moois aan. Zometeen op nummertje 43, Give Me Time van Dusty Springfield nieuw. Maar voorlopig eerst een hele bijzondere uitvoering van Sweet Pea. Die vinden we nieuw op 45. De hele groep rondom de Zuid-Afrikaanse, want dat is die van origine natuurlijk, toetsenist Manfred Mann. In deze show kan hij niet ontbreken.
2: Sweet Pea.

Meneer Gordon Mills, manager van beroep van 1967, moet een blije man geweest zijn, want die had me daar toch twee sterren in zijn stal. Tom Jones was de ene en die andere was Engelbert Humperdinck. Tom Jones een beetje wat ruiger en zo. En Engelbert Humperdinck wat meer zoet gevoiced en wat romantischer, zeg maar allemaal. En dat sloeg me daar toch aan, niet te geloven. There Goes My Everything was een nieuwe binnenkomer in de Engelse charts. Niet geheel toevallig van de laatst genoemde Engelbert Humperdinck. En waar vonden we die plaat? Redelijk hoog zelfs op 29. En ervoor trouwens Dusty Springfield, Give Me Time, de nieuwe nummer 43 toen in Engeland. Straks nog één nieuwe op het programma. En dat wordt er eentje, nou die is wel heel erg bekend, van Procol Harum op nummertje 21. Natuurlijk, het welbekende A Wider Shade of Pain.

Sophie. Daar vinden we helemaal onderin op nummer 100, het plaatje wat we niet gaan draaien trouwens. Komt nog wel een keer, Double Yellow Line van de Music Machine. Maar op 99, een zangeresje die vooral in de jaren 70 behoorlijk leuke plaatjes maakte. En ook voor het grote publiek echt doorbrak in Europa. Het gaat over Janice Ian, te vinden op 99 met Society's Child.

0: Show en steeds de beste muziek. Jouw RTV-Sos.
1: Not just the hits.
0: Count them down.
1: Yesterday's Tipperade.

0: is de zoetgevoiste stem van ene Perry Como. Toen al een hele grote stem natuurlijk ook, hè, in Amerika. Hij stond nieuw op nummer 98 met Stop and Think It Over. Er wordt trouwens al gedraaid voor je het prille begin van de carrière van Janis Ian, die in de jaren 70 natuurlijk door zou breken met prachtige songs als At 17. Society's Child, Baby I've Been Thinking was de nieuwe nummer 99 in het lijstje van Cashbox. Gedateerd 20 mei 1967, waarin wij zometeen trouwens voor je gaan draaien. Een deuntje van Lee Dorsey, 96, My Old Car. Maar voorlopig eerst een bijzondere plaat op nummer 97. Bandje is totaal niet bekend, zeker niet in Europa. Maar het plaatje is er toch eentje om te onthouden. Vind ik dan tenminste zelf. Maar goed. Mag ik ook een mening hebben? Tuurlijk mag ik dat. It's Cold Outside, Choir op 97.
1: From the stateside Hot 100, this is an American chart breakout.

Lee Dorsey was dat. 96 op 20 mei 1967 in Amerika met My Old Car. Nieuw binnengekomen trouwens. Ja, we zijn in afwachting van Slijmbal, eerst orde. Tenminste, bij zijn moeder dan, op nummer 94 straks. Bobby Vinton en Red Roses for Mom. Ach, jongens, kan het nog zoeter. Maar voorlopig eerst even naar boven kijken. De top 10 in Amerika van toen. Op nummer 10, Girl, You'll Be a Woman Soon van Neil Diamond. Met een hele vette dikke stip van 13 omhoog. 9, Something Stupid, vader en dochter Sinatra. 8, de Dave Clark 5, You Cut What It Takes. En op 7, On a Carousel, blijven staan de Hollies. Op 6, Don't You Care, ook al blijven staan de Buckinghams. En Arthur Conley, ook al blijven staan op nummertje 5 met Sweet Soul Music. Van 1 naar 4 dan gedaald, The Happening van de Supremes. En op nummer 3, met een hele dikke stip van gestegen vanaf 11, Respect van Aretha Franklin. I Got Rhythm, in Nederland niet goed genoeg voor een top 40 notering uiteindelijk. In Amerika hoog in de hitparade, The Happenings van 9 naar 2. En op 1 van 4, stijfertje gewisseld dus met de dames Supremes. The Young Rascals met Groovin'.

0: Zelfs clowns hebben wel eens vakantie. Holiday for Clowns was de nieuwe nummer 89. De zanger in kwestie, Brian Hyland.
1: Beat the clock. Try to make it stop.

0: De groep, waaronder andere stergitarist Rick Derringer en Ruipte, oftewel de mannen van de McCoys, Beat the Clock. Later zouden de Sparks ook nog eens een keer een plaatje uitbrengen in de jaren 70 met dezelfde titel. Maar die klonk heel anders, want dit was erg prettig, moet ik eerlijk zeggen.
1: Bert Wanderlaan presents the Classic Countdown.
0: Het was voor Rempel ook een nieuwe binnenkomer in de charts in Amerika. De Cashbox Hit Parade, terwijl die van 20 mei 1967. Beat the Clock was nummer 86. Zometeen hebben we 85 voor je. Dat is Freddie Scott, Am I Groovin' You. En meteen de Grassroots erachteraan op 84 met het fraaie Let's Live for

was dus nieuw. De band van Rob Grill, The Grassroots, met Let's Live For Today. Ik draai er nog twee uit de cashboxlijst van eind mei 1967. Zometeen hebben we voor je The Five Americans, vinden we op nummer 74 met The Sound of Love. Shake gaan we ook nog draaien van Otis Redding, dat was de nieuwe nummer 67. En wij vergeten de Four Tops, Seven Rooms of Gloom. En de hoogste nieuwe binnenkomer, die zit er ook even niet in, geloof ik. Komt nog wel. Nog wel een aardige verrassing aan het eind. Nummer 21 uit de tiplijst.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang en bezuinigingen in de zorg. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen honderden mensen de straat op. De demonstraties verliepen in het algemeen zonder problemen. In Groningen was het even onrustig omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. In de Britse hoofdstad Londen wordt door tienduizenden mensen gedemonstreerd. Er zijn twee protesten tegelijk aan de gang. Een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie. Er zijn zo'n 4000 agenten ingezet om de marsen in goede banen te leiden. Volgens de Londense politie gaat het om een van de belangrijkste politieoperaties in jaren. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter. En dat stond ook op naam van Schilder. Ze is de eerste vrouw in 14 jaar tijd die de kogel verder gooit dan 21 meter. De achtste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonathan Narváez. De Ecuadoriaan was de sterkste van drie koplopers. Hij boekte zijn tweede ritzege. De Portugees Eulalio blijft leider in het algemeen klassement. En het weer nog vanavond droog, vannacht weer regen en morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Hallo, daar zijn we weer.
4: Nummer 20.
5: De tipperade van 1967. Nieuw.

0: Everything you are about to hear in this radio show is true. The names have been changed to protect the innocent. Good heavens, here's Bert Vanderland. The Tipperade.
1: Een beetje een Tipperade in twee delen. Hè? De eerste nummer 20. Als eerste van 12 nieuwe binnenkomers hoorde je al in het vorige uurtje Ronnie Duverstad. En die andere nummer 20 uit La Douce France was het natuurlijk Gilbert Bécaud. Hij stond ook nieuw op nummer 20 met L'Importance Rose. Dit uur dus nog 11 nieuwe binnenkomers, inclusief Gilbert. En dat betekent dat we opstomen naar straks een nieuwe nummer 1. Dat is een stijger trouwens. Hè? En de hoogste nieuwe vinden we op nummertje 3. Verraden we dat ook alvast. Maar voorlopig eerst naar een nummer wat ook in de jaren 70 uitkwam. Gedaan door dezelfde artiest als in 1967. Rook Williams namelijk, toen in 67 met de Fighting Cats. Hier is hij met A-Star.

lekkere muziek was dat net. De nummer 18, Motown geluiden van natuurlijk The Temptations. All I Need. 17, net zo nieuw als 18, 19 en 20. Hier zijn de Seeds.

0: enige echte tipraden. De enige echte tipraden. Maar pas twee keer. Kan nooit genoeg.
1: Nummer 11.
2: Met het, de Moody Blues. Het was de nummer 12 in het lijstje. En voorlopig ook heel eventjes de laatste nieuwe binnenkomer. Fly Me High. Nou, hoe high, dat zullen we dan vanzelf wel merken. Maar de top 40 was volgens mij destijds net een brug te ver voor het mooie plaatje van de heren Moody Blues. Dit is 11 dus.

0: hitparade heeft ze allemaal op een rijtje.
1: Met de Outer Limits op nummer 11 gestegen vanaf 14. Wat gebeurde er voor allemaal in het slagveld van de hits en de tips? Nou, let op, alleen maar nieuwe binnenkomers door tot en met nummer 20 vanaf 12 naar beneden geteld. Fly Me High, The Moody Blues op 12. 13, Daytime, Nighttime, Simon Debris en The Big Sound. Grote hit in Nederland trouwens. En op nummer 14, When I Was Young van Eric Burden and the Animals. The New York Mining Disaster, 1941, dat dan wel weer. The Bee Gees op nummer 15 nieuw. En op 16, Yesterday's Papers van Chris Farlow. Can't Seem to Make You Mine, The Seeds, de nieuwe nummer 17. En op 18, All I Need, Motown-geluid van The Temptations. Williams en de Fighting Cats nu op 19 en op nummer 20 hadden we staan. Een L'Importance et Rose, oftewel een prachtig plaatje van Gilbert Bico. En dat was nog niet alles. Uit het vorige uur hadden we nog een nummer 20. Ex-Equo dus, Ronnie Dove en My Baby. Onderweg naar zometeen de enige daler in de lijst. Toch een artiest van enige statuur en naam en faam. Neil Diamond namelijk. Die daalt van 5 naar 9 met Girl, You'll Be a Woman Soon. En natuurlijk ook op nummer 8. Het plaatje van The Warm Sounds, The Birds and the Bees. En het hele verhaal wat daarmee samenhangt. Wat ik hier niet meer hoef uit te leggen. Steeg 10 plekjes trouwens. En maar voorlopig eerst de nummer 10 in de lijst. Die is hartstikke nieuw. De zanger van The Motions op de solo tour. Met een pracht van een plaat. Rudy Bennett. Hij zingt over Amy.

0: verhaal van zeg maar, de biologieles in een paar minuten uitgelegd. En dan weet je ook weer waar je aan toe bent op nummer 8. Zometeen 7. Stijgt een beetje. Hier zijn de happenings voor je.
1: Dit is de Radio Veronica Tipraad met Bert van der Laan. 7.

0: uit in de Kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Jan van Putten met het NOS-journaal. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werden de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau DPA is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen omdat de walvis mogelijk besmettelijke ziektes kan overbrengen. En het weer, vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperatuur 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien ook wat zon. En dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Elke zaterdag, de hits en hun verhaal. Dit is Backwards met André van Dekken.

Een hele goede avond en welkom bij de 1671ste aflevering alweer van Backwards. En ja, we hebben natuurlijk mei in ons jaartal zitten, of in onze jaren. En natuurlijk 1971 staat centraal. Dat had allemaal te maken met de grote protesten tegen de oorlogen die in de wereld aan de gang waren. En met name natuurlijk Vietnam. En ach, die protesten, we hadden het net zo goed ook dit jaar kunnen doen. Want er zijn genoeg brandhaarden in de wereld. Luister maar naar het nieuws. Maar goed, wij gaan dus terug naar mei 1971. Dus met andere woorden, 4 jaar later dan dat Bert van der Laan op zijn tipperaadje had. Waarvoor natuurlijk hartelijk dank. Natuurlijk de gebeurtenissen, de LP's, de live-opnamen. We gaan televisie kijken. Dit keer een programma iets minder bekend. Maar misschien de ouderen onder u die denken van, oh ja, dat is het inderdaad. En natuurlijk een blik werpend in de top 40. En laten we daar maar eens mee beginnen. Want wij hadden een nieuwe nummer 1. Ik heb het dan over Gilbert O'Sullivan en Underneath the Blanket Go. Die plaats die ging van 2 naar nummertje 1. En we hebben natuurlijk de hitlijsten van week 20. Wat gaat het al snel. Oftewel, 15 mei 1971 hebben we voor ons. Funny Funny van The Sweet die ging van 1 naar nummer 2. Dus het was inderdaad stuivertje wisselen. Met andere woorden, hier is Gilbert O'Sullivan.

0: Ja, lekkere muziek natuurlijk uit 1971. De maand mei, zoals gezegd, Underneath the Blanket Go van Gilbert O'Sullivan ging van 2 naar 1. En Gilbert O'Sullivan wordt dit jaar 80 jaar. En toen hij 20 was, toen verhuisde hij naar Londen en vormde met Rick Davies, jawel, de man van Supertramp, Rick's Blues. Later ging hij solo met Nothing Rhymed als doorbraak en ontving, voordat hij namelijk naar Amsterdam ging, ook nog eens een keer een gouden plaat. Het was in Amsterdam trouwens. En de opvolger van die plaat, dat was inderdaad dit Underneath the Blanket Go. Hij had trouwens in Engeland lang niet zo'n groot succes. Deze plaat bijvoorbeeld, die kwam maar op nummer 40 terecht. En daarna was het over en uit. Maar in Nederland was die dus maatloos populair. Vandaar ook dat hij de eerste gouden plaat in Amsterdam kreeg. En het verhaal is natuurlijk bekend, want we gaan eventjes dalen naar de hitlijsten. Van 7 naar nummer 6 stond Proud Mary. John Fogerty, hij schreef het nummer en het gaat over de radarboot van de Mississippi. Boze tongen beweren trouwens dat het ergens anders over gaat, maar laten we dit maar aanhouden. Creedence Clearwater Revival, die bracht het in 1969 uit, maar Ike en Tina Turner, die uitvoering is misschien nog wel de bekendste. Zij ontvingen dan voor hun uitvoering ook nog eens een keer een Grammy. Nou, die plaat die gaan we direct draaien. En daarna volgt It Come, Don't Come Easy van Ringo Starr. Het stond niet op een LP en werd geproduceerd door George Harrison. In 1971 voerde zij het nummer op tijdens het concert voor Bangladesh. De piano wordt bespeeld door Gary Wright en die speelde ook mee op het album van George Harrison, All Things Must Pass uit 1970. Later had hij zelf succes natuurlijk met Dreamweaver. Het is bijna 3 jaar geleden dat hij overleed, toen ook trouwens op 80-jarige leeftijd, Gary Wright. Die twee platen die krijg je van mij en nog eventjes de top 5 maken. Ik zei het al op nummer 2, Funny Funny van The Sweet. Loop Die Love van Juan Bastos, of moet ik zeggen Rolf Steitz, want zo heet hij officieel. Stond op 3. Op nummer 4, Brown Sugar van The Stones. En op 5, Soldier Sprayer van Oscar Harris en The Twinkle Stars. En op nummer 6, Proud Mary.
1: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never, ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish

Het was gewoon een singeltje en die single die ging van 11 naar nummer 9 in de derde week. Nou, als ik toch even bezig ben, die plaat van Mozart, die hebben we vorige week gedraaid. Baldo de los Rios, het orkest in ieder geval daarvan, die ging van 4 naar 7. En van 14 naar nummer 8, die steeg ook heel hard. Waarheen, waarvoor, van Mieke Telkamp. Nou, en dan nog eventjes de top 10. Nou, ik heb genoeg in ieder geval om volgende week weer een paar leuke platen te gaan draaien. Van 17 naar 10 ging Rosetta van Georgie Fame en Alan Price. Goed, we hebben Ringo Starr gehad. Dan gaan we naar de zware nachtdiensten. En daar weten onze militairen wel over mee te praten. Want die zijn zeer vermoeiend en een zware belasting voor de dienstplichtige militairen. Aldus meester Roelse in 1971, die dit verklaarde voor de krijgsraad. Er gebeuren dan wel eens dingen die niet door de beugel kunnen, maar die wij moeten zien in het licht van de wachtdiensten. Zo zei meneer Roelse. Voor de krijgsraad stond namelijk een 21-jarige dienstplichtige militair uit Vledder die in de winter van 1970 een kwartier voor het einde van zijn 2 uur durende wachtdienst in Havelte tijdens een ijzige koude nacht zich liet verleiden even wat warme koffie te drinken in een Amerikaanse kantine die naast zijn wachthuisje was gelegen. Hij zou in mei afzwaaien en bij zijn nieuwe baas beginnen. Roelse die stelde voor om het te laten bij een boete van 100 gulden. De krijgsraad, die bestond uit oud-commando-officieren, toonde echter geen medelijden. De militair moest voor straf 2 weken naar het beruchte strafkamp Nieuwersluis, wat nu de Koning Willem III-kazerne is. In 1997 is deze kazerne overgedragen aan de dienst justitiële inrichtingen die een groot gedeelte van de gebouwen heeft gesloopt om er een vrouwengevangenis van te maken. 1971, hè? Oké. Okay. En kent u de geinlijn nog? Max de Jeur begon in 1971 deze telefoonlijn die men kon bellen om de mop van de dag te horen. Vaak ging het dan over Sam en Moos. Hij schreef ook moppenbundels en begon in 1967 met de actie De Zak van Max. Hij zamelde toen kleding in en de opbrengst kwam ten goede aan reuma-patiënten. In 1971 was er nog geen betaalnummer, later werd dit een 06-nummer, maar door tekorten op de telefoonlijnen werd dit vanaf 2000, het jaar 2000, 0900-nummers. Dus je moest eerst 020 draaien en vervolgens het netnummer. En als jouw netnummer dan praktisch leek op de geinlijn, dan was de kans groot dat je de hele dag naar de telefoon liep terwijl de beller een mop verwachtte. Dit overkwam een vrouw uit Groningen die uiteindelijk de storingsdienst van de PTT, de politie en de postale recherche inschakelde. Max de Jeur, hij is in 1990 overleden en toen was hij 81 jaar oud. En ik zei het al, de Rolling Stones die staan natuurlijk in de hitparade. En ze staan ook nog eens een keer volop in de belangstelling. Althans, Mick Jagger. Want hij trouwde namelijk op 12 mei 1971 met Bianca Perez Moreno de Macias uit Nicaragua. Mick Jagger die liet voor zijn huwelijk een chartervliegtuig overkomen naar Saint-Tropez. Ook Paul McCartney en Ringo Starr zaten met hun vrouwen en kinderen in het vliegtuig. John Lennon en George Harrison waren ook uitgenodigd, maar zij kwamen niet. Het huwelijk zou 7 jaar duren en waarschijnlijk is het een gezond koppel, want Bianca zet zich nog altijd in voor de mensenrechten en Amnesty International. Zij is op 2 mei, dus deze maand, inmiddels 81 jaar geworden. Hun dochter Jade, of Jade, het is maar net hoe je het wilt noemen, werd 5 maanden later geboren. In 1978 vroeg zij echtscheiding aan omdat Mick Jagger vreemd was gegaan met Jerry Hall. Zij was namelijk de vriendin van Brian Ferry en zij staat ook op de hoes van de LP Siren van Roxy Music. En ik zei het al, de Stones in de belangstelling, want op 24 april 1971 kwam Sticky Fingers uit natuurlijk. En van het album draai ik Wild Horses.

Twee prachtige LP's natuurlijk die uitkomen. De ene in april en de andere in mei. Laten we eerst maar eens beginnen met Ram van Paul en Linda McCartney. Want dat was de officiële titel in ieder geval. En de release van dat album dat viel samen met een periode van onvrede tussen Paul McCartney en de andere Beatles. En volgde op zijn rechtszaak bij het Britse Hooggerechtshof om het partnerschap van de Beatles te ontbinden. John Lennon die meende dat de teksten van nummers als Too Many People hem beledigden, waarop hij reageerde met zijn nummer How Do You Sleep. Nou, leuk hoor, zoiets. Maar goed, toen maar, het was wel een groot succes, zeker ook in Amerika. En dit album kwam uit op 17 mei 1971. En je hoorde inderdaad dat Too Many People. En daarvoor natuurlijk Sticky Fingers, het bekende album met de strakke spijkerbroek en de ritssluiting. Bedacht door Andy Warhol en dat wordt vaak vergeten, John Pasje. En die laatste was ook verantwoordelijk voor het bekende logo van de Stones. Die laatste is trouwens in april, 81 geworden. Aan de LP werkten verder mee Ian Stewart op piano, behalve dit nummer, Wild Horses. En waarom? Omdat Ian Stewart eigenlijk dit toch een beetje lastig vond. En toen was een zekere Jim Dickinson, die was toevallig ook in de studio, en die dacht bij zichzelf, nou, het is nu of nooit, ik doe het. Jim Dickinson dus op piano. Ian Stewart trouwens deed veel sessiewerk, ook voor Eric Clapton en Jeff Beck. Dus het is niet de eerste en de beste. Nou, verder werkte mee onder andere Ry Cooder en Billy Preston. Sticky Fingers dus en Wild Horses van de Stones. Goed, we gaan naar televisie kijken en dan gaan we eens even kijken waar heb ik dat? Nou moet ik dat blaadjes even omdraaien. Jawel. Wat hadden wij vandaag op de televisie? Het begon met de quiz Klassenwerk, gevolgd door Oebelen gaat bruiloft vieren. Om 7:05, een heel bekend programma, een briefkaart op de eerste rang. Hebben we ook al eens een keer een tuentje van gedraaid. Gevolgd door Marcus Welby. En dat is nou een programma waarvan ik dacht van, nooit gezien eigenlijk. Het is een Amerikaanse drama-dokterserie en hiervan werden maar liefst 171 reguliere afleveringen gemaakt die oorspronkelijk van 23 september 1969... tot en met 4 mei 1976 werden uitgezonden. Doktoren Marcus Welby en Stephen Kiley hebben samen een praktijk in Santa Monica. Waar Welby in zijn behandelingen graag afwijkt van de standaard behandelmethodes, werkt de aanzienlijk jongere Kylie liefst volgens het boekje. Samen krijgen ze de meest uiteenlopende aandoeningen en ziektebeelden op hun bordjes, die stuk voor stuk onlosmakelijk verbonden zijn aan verschillende patiënten en hun naasten. In de hoofdrol Robert Young als Marcus en James Brolin als Kylie. Robert Young die speelde in meer dan 100 films voordat hij overstapte naar de televisie, en in 1998 is hij overleden op 91-jarige leeftijd. Brolin die is vooral bekend van zijn rol als general manager Peter McDermott in de televisieserie Hotel. Een televisieserie uit de jaren 80. En daarnaast was hij meer dan 50 keer op het witte doek te zien en in meer dan 35 televisiefilms. De muziek voor de klassieke televisieserie Marcus Welby werd gecomponeerd door de bekende Amerikaanse jazzcomponist en saxofonist Oliver Nelson. En zijn bekendste filmmuziekwerken zijn onder andere Ironside, dat was een televisieserie, Night Gallery, Columbo en De Man van 6 Miljoen. En ook nog de Bionic Woman en Longstreet. Met andere woorden, wij gaan luisteren naar de begintune van Marcus Welby.

Ja, dat was die dan inderdaad. Hallelujah, I love you show. En ik heb het over Humble Pie. Opgenomen op 28 en 29 mei 1971 en uitgegeven als een dubbel LP. De producer was Eddie Kramer en die kennen we nog van de LP's van bijvoorbeeld Jimi Hendrix, van de Beatles, David Bowie, The Stones, Led Zeppelin, Eric Clapton en natuurlijk Kiss. Het is opgenomen in Fillmore East in New York en de LP behaalde natuurlijk de gouden status, maar doordat het nummer I Don't Need No Doctor er ook op stond, en dat werd een grote hit, zou ook Rock On de gouden status bereiken, hoewel deze plaat eerder werd uitgebracht, namelijk in maart 1971. En daarvoor, daar hoorde je Carole King natuurlijk. Zij trad op 18 juni 1971.

2104 bezoekers en zij zagen Carole King optreden, die op 3 nummers werd ondersteund door James Taylor, waaronder natuurlijk You've Got a Friend. Ze behaalde in ieder geval een jaar later de grootste successen door 4 Grammys te winnen, waaronder het prachtige It's Too Late. Ze kreeg een Grammy for the Record of the Year en daarom hoorde je ook dat nummer. Ze is inmiddels trouwens 84 jaar. We gaan naar de gebeurtenissen toe van mei 1971. En ja, op 15 mei 1971 werd de rust verstoord aan boord van de Mebo 2, het zendschip van Radio Noordzee Internationaal. En dat gebeurde door een bomaanslag gepleegd in opdracht van de directie van Veronica. Het was de bedoeling dat het uit te branden schip een haven binnengesleept zou worden en daardoor de concurrentie het zwijgen opgelegd zou worden. Veronica heeft geprobeerd met de eigenaren van Radio Noordzee een akkoord te sluiten om tegen betaling de Nederlandstalige uitzendingen te staken, maar Radio Noordzee wilde hiervan niet weten, met dus de bomaanslag als gevolg. De 3 duikers onder leiding van Tom van der Linden, en dat was de ex-kapitein van Mebo 2, die de bom plaatsten in ruil voor 25.000 gulden, werden echter nog dezelfde nacht aan land opgepakt door de politie en verhoord. Ze waren al gezien door de bemanning van de Mebo 2, terwijl ze wegvoeren in een rubberboot. Al snel kwam de politie erachter dat Veronica-aandeelhouder en reclameadviseur Norbert Jurgens hen had betaald, waarop deze ook op 17 mei werd gearresteerd. De volgende dag gaf Veronica-directeur Boel Verwij een interview met Ria Bremer, waarin hij verklaarde Jurgens geld te hebben gegeven om actie te ondernemen tegen het schip. En daarop liet de politie hem op 19 mei ook nog eens een keer arresteren. Verwij heeft naar eigen zeggen alleen opdracht gegeven om het schip het anker te lichten, zodat hij naar de haven van Scheveningen kon laten slepen, en zei niets van een bom te weten. Uiteindelijk blijkt de kapitein van der Linden op eigen houtje heeft besloten om een brandbom te plaatsen, en de politie beschouwde hem dan ook als hoofddader. De politie hield Verwij echter verantwoordelijk als opdrachtgever en gaf aan dat hij de actie niet aan een ander heeft mogen overlaten. Zowel de 3 duikers, Tom van der Linden, Jan Plat en Willem van Poelgeest, als ook Jurgens en Verwij kregen, hoewel Radio Noordzee geen aanklacht tegen hen had ingediend, een jaar gevangenisstraf opgelegd van de rechter. Verwij zei tijdens een later interview spijt te hebben van zijn daad, aangezien er ook doden hadden kunnen vallen. Veronica die betaalde de schade aan de Mebo 2. Met andere woorden, onrust op het piratenschip. En ja, wie is er morgen jarig op 17 mei? Precies, koningin Maxima, geboren op 17 mei 1971 in Buenos Aires in Argentinië. Zij is dus nu 55 jaar geworden. Goed, we gaan 25 jaar terug en komen dan uit bij niemand minder dan Muddy Waters. Aanvankelijk probeerde hij als professional blueszanger aan de bak te komen met de hulp van Big Bill Brunzi. Door over te schakelen op de elektrische gitaar zal hij de basis leggen voor de Chicago Sound. Zijn eerste opnames voor Columbia blijven onuitgegeven en pas in 1948 breekt hij door met I Can Be Satisfied voor wat toen nog het Aristocrat label is. Maar zoals gezegd, die opnamen die lagen al veel eerder. Met andere woorden, hier is Muddy Waters. MUZIEK

0: Damn right, that's it.
1: Ja, het kon allemaal natuurlijk in 1946, 1948, ergens in die buurt. Muddy Waters dus en I Can't Be Satisfied. Helaas, hij leeft al lang niet meer. In 1983 overleden op 70-jarige leeftijd. Ik heb nog één plaat voor je en dat was Joy to the World van Three Dog Night. En deze band is opgericht in 1967. En deze plaat stond op een vierde LP, Naturally, maar die kwam al in november 1970 uit. Vervolgens is het nummer nog een keer bewerkt en op single uitgebracht. Een ander bekend nummer van Three Dog Night is natuurlijk Mama Told Me Not To Come. En dat is een cover van Randy Newman, of een cover. Randy Newman heeft het geschreven. Het is de laatste plaat alweer, dan gaan we weer terug naar het heden. Volgende week gaan we weer terug naar mei 1971.
2: Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer met Backwards met André van Dekken.

0: in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Jan van Putten met het NOS-journaal. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van minstens 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Israël meldt dat in Gaza een hoge Hamas-commandant is gedood. Hij zou een van de laatste nog levende kopstukken zijn van de terreuraanval van 7 oktober 2023. Volgens het Israëlische leger werd hij gedood bij een luchtaanval. Voorafgaand aan de finale van het Eurovisie Songfestival hebben in Wenen enkele duizenden mensen gedemonstreerd tegen deelname van Israël. Ze vinden dat de organisatie met 2 maten meet. Rusland mag niet meedoen vanwege de oorlog in Oekraïne, maar Israël is wel toegelaten. De demonstranten in de Oostenrijkse hoofdstad mochten niet in de buurt komen van het evenementencomplex waar vanavond de finale van het Songfestival wordt gehouden. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: my dream around my sweet desire. You are the
1: end. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Félicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend en ze hebben opgeroepen om Tutsi's te vermoorden. Ook zou hij een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Er vielen naar schatting 800.000 doden. Het straftribunaal in Den Haag oordeelde 3 jaar geleden dat hij dement werd en niet terecht kon staan. Félicien Kabuga was in de 90. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiaanse Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiaanse premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. Bij de zoektocht naar een vermiste Nederlander op Saba hebben de autoriteiten de hulp ingeroepen van het publiek. Er zijn een foto en een signalement verspreid. De politie wil ook weten of mensen hem een lift hebben gegeven of dat er camerabeelden van hem zijn. De Nederlander van 53 keerde woensdag niet terug van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en er worden speurhonden ingezet. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Gijs, RTV Slos, met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou dus de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder, van rond de 30, zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Felicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn achter de slachting door Hutus onder Tutsis. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement, hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid Streeting heeft zich, zoals verwacht, kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Het weer, opklaringen, vannacht weer periode met regen. Morgen bewolkt en wat regen, later stevige buien. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos. Even terug naar toen. Even terug naar toen. Met RTV Slos.

0: anekdoot. Zeg mij wie mist.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jan van Putten met het NOS-journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moest daarbij de benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is de man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De Vlaamse publieke omroep, de VRT, eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. En ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Félicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend. En ze hebben opgeroepen om Tutsis te vermoorden. Ook zou hij een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Het straftribunaal in Den Haag hoorde 3 jaar geleden dat hij dement was. Hij is niet berecht. Het weer, opklaringen, vannacht periode met regen. Morgen bewolkt en wat regen en 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het Hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het Hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. De Vlaamse publieke omroep VRT eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. Ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet terug te keren. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt ook dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistent-trainer voor Peter Bos. Het weer. Vanuit het westen trekt vannacht af en toe regen over het land. Het koelt af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt en eerst wat regen. Later stevige buien met ook kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena met psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Félicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn geweest achter de slachting van Tutsi's door Hutu's. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement en was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week vertrouwen in Starmer op en Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0... na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later volgen ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. Op het

De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos. Gouwe ouwe.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het lied Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was het het populairste nummer. Met 516 punten won Bulgarije dus met afstand. De tweede plek was voor Israël. De derde plek was voor Roemenië. Rond het Songfestival was dit keer veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen in wie er meedoet. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of die uitslag klopt. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0... na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale